0: verwachten. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 Muziekmix.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Talon Griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: René Kind. Wat viel daar nou uit de lucht vanmorgen? Water uit de lucht. Wat is

Goedemorgen, dit is Curtis Harding en The Power. En dit is Shay René, René Kind en zijn kompanen op Haarlem 105. We gaan tot nu, tussen nu en 12 uur het... weet je wat? Het is een beetje... Het is komkommertijd in het nieuws. En de komkommertijd betekent gewoon dat... eigenlijk, dat betekent gewoon, er gebeurt geen ruk. En de journalisten die gaan voor alles bedenken om er toch nog iets van te maken. En wij hier als regionale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort... Wij moeten daar ook iets mee. En daar doen wij iets mee. Want dat doen wij om 9:30, 10:30, 11:30 en 11:30. Dan hoor je dus hoe Arthur Meijer dat heeft opgelost. Die komkommertijd. En om 9:50, 10:50, 11:12 kijken we hoe de andere media die komkommertijd hebben opgelost. De afgelopen 2 weken trouwens... Drie keer was ik er niet. Dat kwam 3 keer, hè? Ja, dat kwam omdat ik had mijn bezigheden buitenshuis hebben. En ik wil al die mensen die zich hebben druk gemaakt om dit programma over te nemen... om ervoor te zorgen dat er altijd een CDD was. En dat is niet gelukt. Jezus, wel gelukt. Toch is gelukt. 1, 2, 3. Ja, is wel, volgens mij ja, is wel gelukt. Ja, wel gelukt. Uiteindelijk is het nog gelukt ook. Want ook in de komkommertijd, we gaan allemaal op vakantie en zo. Goed. Maar hoe we dat allemaal oplossen, dat ga je tussen nu en 12 uur horen. En om 12 uur gaan die mannen van Heisa zien hoe ze het allemaal oplossen. Nou, ik heb even gekeken hoe de knopjes ook weer werken. Ik ben er nog steeds wel helemaal bij. En joh, wat er allemaal gaat gebeuren, ga ik je straks allemaal nog rustig uitleggen met een kop koffie erbij, et cetera, et cetera. Want ook dat zijn kenmerken van deze zaterdagmorgen op Haarlem 105. Dit is Steven Marley, je had hem misschien al herkend.

Ik krijg gewoon zin om er doorheen te wandelen. Die Hills of Sandan, als je het hoort van Stephen Marley. The Hills of Sandan. Muziek die je hoort bij droge en warme periodes. En daar hebben we er genoeg van dit jaar in heel Europa. Komen we straks nog wel even op terug. Ik ga je een voorbeeld geven van komkommernieuws. Komkommernieuws waar wij dan, tenminste, waar heel veel nieuwsbronnen iets mee doen. Ik weet niet of Haarlem105.nl er iets mee doet. Dat zal ik zo direct even bekijken. Kun je ook zelf doen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, er staat overal een kop dat de VVV van Haarlem het bronzen keurmerk voor toegankelijkheid heeft gekregen. En dat is waar. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar het lijkt erop, omdat er staat VVV Haarlem krijgt bronzen keurmerk voor toegankelijkheid, dat het gaat over Haarlem, maar het gaat echt alleen over de VVV zelf. Dus over de toegankelijkheid van het gebouw van de VVV van Haarlem. En dit is de hoogste beoordeling die kan voor de VVV. En waar gaat het dan om? Nou ja, het pand toegankelijk voor onder andere slechtzienden en rolstoelgebruikers is natuurlijk op zich goed nieuws. Maar er zijn toegankelijkheidsverbeteringen toch elke keer weer aangebracht. Ze hebben een extra zichtbaarheidssticker aangebracht. Oké, die moeten ervoor zorgen dat de deur beter herkend wordt voor bijvoorbeeld bezoekers die slechtziend zijn en mensen in een rolstoel. Een extra zichtbaarheidssticker voor mensen die slechtziend zijn. Die moet er inderdaad wel heel groot en opvallend uitzien. En daarbij hebben ze dan weer niet gekozen voor een standaard stickertje. Maar de markering heeft de vorm van de skyline van Haarlem. Zodat die niet alleen functioneel is, maar ook aansluit bij de uitstraling van de stad. Nou jongens, het is toch prachtig nieuws. Het gaat dus over het pand van de VVV Haarlem. Helaas niet over Haarlem zelf.

Jaren 90, hè? En van die R&B uit die periode, Don't Walk Away van Jade. Met allerlei samples aan elkaar geknoopt. Ik moet je even waarschuwen. Het nu volgende liedje is van een Fransman. En het is geen echte Franse chanson zoals we dat kennen. Ik denk dat als je echt goed luistert, misschien kun je het horen. Maar ik had wel drie keer nodig om te horen dat dit geen Amerikaan is.

In deze tijd van AI-muziek is het niet zo moeilijk om als een Amerikaan te klinken natuurlijk. Je hoeft niet eens zelf te kunnen zingen, dus als je de tekst maar weet... Hoef je ook niet eens te doen trouwens. Nee, je zou... Er zijn veel van die AI-artiesten. Op Spotify zouden ze nu gemarkeerd moeten worden. Ik weet niet of dat succesvol is, maar volgens mij wordt dat wel redelijk gedaan. En dit is geen AI, dit is gewoon echt een Fransman. Tiwayo, daar hoor je het wel een beetje aan. Tiwayo, zou dat dan... Tiwayo noemt hij zichzelf volgens mij. I've got to travel alone. We gaan even naar Tata Steel, mensen. Ja, je komt er in dit programma eigenlijk niet onderuit. En dat is niet onze schuld. Maar Tata Steel, op de een of andere manier... ze krijgen het wel voor elkaar. Ik weet niet of het marketing is. Maar ze zijn altijd top of head. Ze zitten altijd bij ons ergens voor in het programma. Ik denk ook dat ze op vrijdag of zo hun persberichten uitbrengen. Of als ze iets stouts doen, dat ook gewoon op vrijdag doen. Zodat ze zeker weten dat op zaterdagmorgen wij hier in Chérené het kunnen hebben over Tata Steel. En dat kunnen we nu weer, want de reclamecodecommissie heeft Tata Steel op de vingers getikt. Want Tata Steel doet aan duurzaamheidsreclames. Op zich is dat niet zo raar natuurlijk, want ze hebben wel iets met duurzaamheid. Tenminste, ze hebben er wel iets te bewijzen, dus daar kun je reclame over maken. Maar ja, je moet wel de waarheid spreken. Ze hebben bijvoorbeeld in een van die duurzaamheidsreclames gezegd dat de CO2-uitstoot in 2030... Dat ze die tot 40% gaan, met 40% gaan verlagen. En dat ze in 2045 CO2-neutraal zijn. Dat ze groen staal gaan produceren met groene waterstof. Maar volgens die reclamecodecommissie is dat allemaal helemaal niet aangetoond. Het zijn ambities. En ze hebben die nog niet aangetoond dat ze die gaan halen. Ja, en dan krijg je dus dat er allerlei stichtingen klachten kunnen indienen. In dit geval was het de Stichting Gezondheid op 1... En de stichting Urgenda, die ken ik dan wel, die Urgenda. Maar die stichting Gezondheid op 1, die ken ik nog niet. En die hebben daar dan een klacht over ingestuurd. En die RCC, die reclamecodecommissie, die gaat daar dan naar kijken. En die heeft... ze zijn op hun vingers getikt. Ja, wat dat betekent, weet ik eigenlijk niet. Ze worden opgeroepen om niet meer op deze manier reclame te maken. Het kan misschien wel wat sterker. Ik weet niet of... Ik weet niet of de reclamecodecommissie mag. Mogen die boetes uitdelen? Zo? Misschien wel, nou goed. Waarschijnlijk blijf gewoon luisteren op zaterdagmorgen. Want dit wordt natuurlijk vervolgd.

Dua Lipa was dat. En Hallucinate. Het is 9:54. We gaan zo direct. Arthur Meijer komt zo direct. En die gaat het komkommernieuws voorlezen. Nee, hij brengt het nieuws zoals wij het kunnen filteren uit de omstandigheden en de gebeurtenissen in ons gebied. Laat ik het daar maar even ophouden. En dan 10 minuten later, ja, dan kijken we naar de andere media. Ik ben heel benieuwd wat die ervan gemaakt hebben. Ik moet ook wel diep graven deze keer. Oeh. Dit is Nile. Het is Nile schrijft tenminste ook fonetisch. Nile Horan. Tastes so good.

0: Niall Horan, Tastes So Good. Als je wil weten hoe AI tegengehouden kan worden, hebben ze een nieuw trucje. En het is een heel simpel trucje. Ga ik je straks uitleggen. Maar eerst, ja.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen. De brand die donderdagavond woedde bij Duinpieperpad was per ongeluk veroorzaakt door spelende kinderen. De kinderen, van 10 en 12 jaar oud, speelden met vuur, wat op een gegeven moment uit de hand liep. Ze waarschuwden zelf de brandweer. Later op de avond was er nog een brand en daarvan is de oorzaak niet bekend. Bij een grootschalig onderzoek naar de invoer van verdovende middelen heeft het Cargo Hark Team Schiphol afgelopen dinsdag 4 verdachten aangehouden, zo meldt de marechaussee. Tijdens het onderzoek kwam mogelijke betrokkenheid bij een drugslab in België aan het licht en die kon dezelfde dag nog ontmanteld worden. Het onderzoek kijkt onder meer naar het vrachtpersoneel om te zien of de logistieke processen van de luchthaven worden misbruikt en ook zijn bij woning- en loodszoekingen contant geld en telefoons in beslag genomen. Er komen geen woningen in de voormalige groentewinkel aan de Maastraat, zo meldt het HD. De eigenaar van het pand wil het graag ombouwen tot een woning, maar dan komt de gemeente 1 parkeerplaats tekort. Dus dat gaat niet door. Begin dit jaar stapte de familie naar de rechter en kreeg gelijk. De gemeente moest een nieuw besluit nemen. Die nam echter hetzelfde besluit en geeft vervolgens geen commentaar, aangezien de zaak nog loopt. En al is dit jaar de laatste editie van de Formule 1 in Zandvoort, het racefestival keert naar alle waarschijnlijkheid wel terug. De organisatie mag een plan opstellen voor toekomstige edities, zo meldt NH Nieuws. Er wordt nagedacht over een feest rond de Formule E, dat is met elektrische auto's, die in juni wordt gereden, of een jaarlijkse feestweek. In het najaar neemt de Zandvoortse gemeenteraad een besluit. En dan het weer dit weekend. Vandaag begint regenachtig. Met een matige noordoostenwind wordt het niet warmer dan 25 graden. Morgen droog en bewolkt. Dan niet warmer dan 22 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
0: Het wordt niet warmer dan 25 graden. Alles is relatief. Zeker temperaturen in deze tijd van het jaar. I was born.

Bruno Mars, On My Soul. Het is 7:30. Zo direct ga ik je de resurrectie van een Nederlands automobielmerk vertellen. Op een aparte manier komen zij terug. Maar eerst ingewikkelde zaken. Want we gaan eerst even kijken in dit mediaoverzicht. Dat we om 10:30, 11:12 doen op de zaterdagmorgen. We gaan eerst even wat ingewikkelds proberen uit te leggen. Want zoals je weet hebben we veel plezier, maar ook last van AI. AI is een mooie tool natuurlijk op zich. Een mooie technologie. Kun je hartstikke mooi inzetten als je het goed gebruikt. Maar ja, die AI heeft heel veel informatie nodig om te leren. En waar haalt hij die informatie vandaan, die AI-tooling? Nou, dat halen ze natuurlijk allemaal van het bestaande internet. Dat wat gemaakt is, is mooi lesmateriaal. En niet iedereen is daarvan gediend. En op heel veel verschillende manieren wordt geprobeerd om die AI... Ja, scrapers worden ze genoemd. Om die zuigers van het internet, die stofzuigers... om die een beetje tegen te houden of... om ze in de maning te nemen. En nu is er een bedrijfje, dat heet Shield Fund. Die hebben iets slims bedacht om op een redelijk eenvoudige manier eigenlijk... die AI-scrapers een beetje in de maling te nemen. Wat hebben ze gedaan? Probeer je even, je moet wel een beetje meedenken. Ze hebben een nieuw lettertype bedacht. Gewoon een lettertype dat jouw browser dus laat zien... als hij een bepaalde webpagina leest. En er is iets speciaals aan dit lettertype. Het lettertype is niet alleen maar een lettertype, maar het is ook zeg maar een woordtype. Ze hebben 12.000 woorden genomen, zoals horse, tunnel, morning, potato. Het is nog even Engels, hè. En die hebben ze vervangen door andere woorden. Dus horse wordt potato en tunnel wordt morning. En dat betekent dat als je namelijk de tekst tunnel schrijft op het internet... dan ziet de gebruiker morning en andersom. Of hij ziet opeens paard in plaats van aardappel. En dat betekent dat als je een zin schrijft... het paard eet de aardappel... dat je dat kunt verbasteren. Dus voor de AI-screper kunt verbasteren. Want die ziet dat font niet. Die ziet niet hoe het wordt laten zien in jouw browser. Maar hij ziet alleen maar de originele tekst. En die ziet bijvoorbeeld... de man eet een paard. Op zich is dat namelijk een zin die kan bestaan, alleen het is onzin. En zo worden die scrapers in de maling genomen, want die scrapers lezen de originele tekst, maar jij als gebruiker ziet de echte tekst die bedoeld is. Dus het is een soort vertaaltabelletje. En ze hebben 12.000 woorden genomen. Je kunt zelf bepalen wat op wat wordt geprojecteerd. Dus je kunt, ze kunnen oneindig veel combinaties bedenken. En dat font-ding, dat zit dan in je browser en die laat het dan op de goede manier zien. Een leuk trucje. Denk wel een beetje ingewikkeld trucje. Om bij te houden vooral. En die AI-gasten gaan dit natuurlijk ook weer. Dit is ook een kat-en-muisspel. Die gaan dit natuurlijk detecteren. Maar op zich een leuke manier om te proberen... om de AI-stofzuigers van het internet... om die een beetje buiten... nou, niet buiten de deur te houden. Om ze in de maling te nemen. Dus er komt een hoop onzin op het... Of de AI wordt gewoon slechter hierdoor. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan heb ik nog 30 seconden om je iets te vertellen over Spijker. Je weet wel, dat automerk dat toen failliet ging en zo. Ze zijn opeens weer terug. Ze hebben de handen ineengestoken samen met een Oekraïense crypto-ondernemer. Oké, nou ja, je moet ergens je geld vandaan halen, zou ik maar zeggen. En ze hebben een nieuwe auto uitgebracht. Nou, ook geen nieuwe. Het is een opvolger van de Prelator uit 2016. Dus een auto die al 10 jaar geleden is ontworpen. Daar hebben ze nu een vervolg op gemaakt. Een ontzettend... ouderwets uitzien ding. Dat is misschien wel het mooie ook. Er zitten ook geen flatscreens in, maar van die tuimelschakelaars. Klik, klik, klik, klik, klik. Hij heet de C8 Prelator 25. Op een volledig nieuw platform gebouwd. Lijkt nog steeds op een vliegtuig. Dat hebben al die spijkerauto's een beetje. Met een lage neus, een brede achterkant. Een compacte cabine, echt meteen een spijker. Hij kan volgens mij 350 km per uur. Hij trekt op na 100 km per uur in 2,9 seconden. Een echte spijkerauto. En er worden er 25 van gemaakt. Waarvan er eentje, weet ik zeker, voor die Oekraïense crypto-ondernemer. Dus er zijn er nog 24 te koop. Hey.

Gomme, maestro dus, L'Enfer. 10:15 op 110 op 105. Haarlem 105. Straks een verhaal over...

daar zat ze dan, hè, Dolly Parton. De hart was gebroken, ze zat diep in de put. Ze schreef een heel mooi liedje dat later door Whitney Houston is gecoverd. En je mag zelf kiezen wat de mooiste is. De met veel galm omvormde versie van Whitney Houston, die laat ik je nu horen.

als een nummer blijft staan, geschreven als country ballad, en 15 jaar later als een R&B ballad, zou ik maar zeggen. Typisch jaren 80, 90 geluidje met verplicht saxofoontje, Whitney Houston, prachtige stem. Dan weet je dat het een goed nummer is gewoon. I Will Always Love You. Het is 10 minuten voor 10. En je hoeft er niet van te houden, het kan mij niet schelen. Maar we gaan het wel even hebben over Spoon. Voetbal. Ja, kijk, voetbal is een beetje een gevoelig punt altijd hier. In dit gebied. Want we doen het goed en we doen het ook niet zo goed. Hey, kijk, zo direct heb ik het over de Koninklijke HFC in die tweede divisie. En dat is amateurdivisie, maar dan wel de hoogste. Maar eerst maar even Telstar. Velsen Zuid, net op het randje van...

onze werkgebied. Eigenlijk over het randje. Maar we vinden het te leuk. Net als Tata Steel. Hè, het zijn toch dingen die natuurlijk gewoon een invloed hebben hier. En Velsen Zuid is, het is wel leuk om te volgen. Hè, Telstar. Vorig jaar natuurlijk prima jaar gehad. Korea weg. Trainer naar Utrecht gegaan. En vorige week ja, meteen tegen NEC. Meteen even lekker stunten tegen de nummer 3 van Nederland. Maar ja goed, gisteravond ging het dan even niet zo goed. Sparta thuis. Je denkt, nou dat moeten we kunnen hebben. Als je NEC kan hebben uit, dan moet je Sparta thuis toch ook wel een beetje kunnen hebben. Maar dat ging helemaal niet lukken. Ze kwamen er niet aan te pas gewoon. Het werd 0-2 op een gegeven moment. En iedereen gaf het eigenlijk al op. Er waren nog 6 minuten te spelen of zo. Toen werd het opeens 1-2. Er werd nog 1 keer gescoord door Telstar. Toen dacht ik, nou, toen ging iedereen er even voor zitten. Toen ging ook de keeper mee. Hè, junior. De junior ging mee. En uiteindelijk, zijn doel was leeg. Ja, en dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan moet je wel scoren. En anders heb je een leeg doel. En toen werd het dus 1-3. Dus ze hebben verloren bij Telstar van Sparta. En dan gaan we even kijken naar het voetbal in de amateurs. De Koninklijke HFC. Ja, die hebben het ook. Die hebben blessures en die hebben een trainer. Die hebben vorig jaar natuurlijk al een trainerswissel gehad. Want toen ging het zo slecht dat ze, zeg maar, midscheeps even de trainer gingen wisselen. Ook in het amateurvoetbal gebeurt dat dus. En de Koninklijke HFC heeft veel blessure leed en gedoe. Maar ze zijn er toch redelijk positief. En dat is maar goed ook. Ze zeggen, ja, je krijgt nou eenmaal te maken met ups en downs. Er staat een leuk artikel trouwens ook in het Haarlems Dagblad daarover. Zij moeten vandaag, ja, dat is ook, je zal toch maar, jongen, je hebt een moeilijk seizoen. Je weet dat je niet de beste bent. En je hebt heel blessures. En dan moet je uit tegen Hoek. Weet je waar dat is? Hoek. Letterlijk. In de Hoek. Dat is in Zeeland. Dan moet je met z'n allen in die bus. Ik kan gelukkig spreken uit een beetje ervaring. Dat je als je ver moet voetballen met z'n allen in die bus. En weet je wat het ergste is? 5-0 verliezen. En dan terug in die bus. Dan is het een end, jongen. Oh, dus ik hoop dat de Koninklijke HFC vandaag... vandaag om 2:30 uit tegen Hoek. Dat ze het goed doen. Anders wordt het een hele lange busreis terug.

0: Ja.
1: Guus Meeuwis. Een van ze. Ja, ik denk dat het een van zijn eerste hits was ook. Of misschien was zijn grootste. Nee, zijn grootste niet. Was denk. Nou, bij Guus Meeuwis kun je erover discussiëren. Wat was zijn grootste hit? Gaan we niet doen. We gaan luisteren naar het NOS Journaal van 10 uur na Raise and Chance. Het heerlijke Red Flags.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Tot 12 uur, want dan is het tijd voor Heisa. Is dit Chez René?

0: Ook in de funk en in de soul kun je tegenwoordig singer-songwriter zijn. En dat is dit. Deze man, Nick Hansen, ook goede zanger trouwens. En Playa.
1: Goedemorgen, zei ik al, hè? Heb ik het al gezegd? Goedemorgen. Heb ik al gezegd dat we koffie drinken? Ja, dat hebben we al lang gezegd, hè. Die soort huishoudelijke mededelingen hebben we al gedaan. Dat betekent dat we vooruit kunnen kijken naar straks 12 uur. Dan is het Heisa, dat is echt ver weg. Het Haarlems Entertainment en het informatieprogramma op de zaterdag. Volgens mij zeg ik het vaker dan het naam van ons eigen programma. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is namelijk zaterdagmorgen. En of je nou in de auto zit, of in de keuken, of in de tuin, of op het balkon, of op je slaapkamer. Je kunt altijd even lekker luisteren naar Chérenay. Kan altijd. Ik verbied het je niet. En als je dat doet, dan krijg je wat dingen mee. Je krijgt van alles mee. Muziek een beetje mee, een beetje cultuur mee. Dat doen we straks om 11:15. Je krijgt natuurlijk gewoon echt het nieuws mee. Ook al is het komkommernieuws. Arthur kan dat heel goed. Je kan ook voor een heel mooi nieuws komkommernieuws maken. Dat is ook knap. Moet je ook kunnen. Kan hij straks, doet hij zo direct om 10:30. En om 10:50 kijken we naar de media. Ook komkommer, de komkommer. Nou, het valt wel mee. Er gebeurt best wel. Er gebeurde best wel interessante, laat ik zeggen, interessante dingen in de wereld. Bijvoorbeeld, weet jij waarom krokodillen niet kunnen vliegen? Nou, kijk, om maar een vraag te stellen. Gewoon maar een willekeurige vraag. Waarom vliegen krokodillen niet? Ga je in dit uur straks om 10:50 een antwoord op krijgen? Zitten wij met elkaar gewoon. Zo goed zijn wij gewoon. We bemoeien ons overal mee dus. In Chérenay. Op zaterdagmorgen op 105.

dame had een hoog stemmetje vroeger, tenminste. Ze was een... Grab Ya Chill Me, 25 jaar geleden. En nu heeft ze echt een volwassen soulstem. Ik vind het nu echt eigenlijk beter. Maar ja, bekend is ze niet, is inmiddels niet meer. Dus dat moet ze opnieuw opbouwen en dat doet ze goed. Why Are You Hanging Around van Gabriella Chill Me op 105 Haarlem 105. En gisteravond zou het eigenlijk hebben moeten gebeuren. In Cincinnati. Het Masters toernooi daar. En daar zou Botik van Salzgroep moeten spelen tegen onze eigen Talon Griekspoor. Maar Talon had lasten van zijn buik. Zijn buikspier begon op te spelen tijdens de training. En dus ging het niet door. Jammer eigenlijk, hè? Nou, hij moest tegen Shevchenko, dat maakt me niet uit. Maar Talon Griekspoor die was uitgeschakeld. Ik vind het wel jammer. Hij wist gisteren nog niet of het een scheur of een verrekking was. Ik hoop voor hem dat het een scheur is, eerlijk gezegd. Nee, verrekking is erg, jongen. Je kan een beter scheuren, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Nou, ik weet het ook niet. Ik weet niet wat hij zelf van ging. Maar goed, vorig jaar heeft hij hem ook al gescheurd. Dat was gebeurde het live op Roland Garros. Dus hij heeft iets met dat buikspiertje. Talon Griekspoor, dus niet in actie, onze Haarlemse tennisser. Helaas, helaas. Want hij was net een beetje goed op weg. Hij leek net een beetje richting de US Open in vorm te komen. Gaat hij meedoen aan de US Open nu eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Heb je niet goed genoeg voor gelezen eigenlijk, stiekem.

Dat was het geluid, hè, van de Zero's. Lekker vlak geproduceerd. Kelly Clarkson. My life would suck without you. En je hebt het waarschijnlijk allemaal wel meegekregen. Er is een vervanger voor Harlem Jazz, Jazz and More, of hoe heet het allemaal. Er was veel gedoe omheen, voor en achter de deuren. En uiteindelijk is het is een soort vervanger voor gekomen. En ik vind het wel een interessante vervanger, hoor. Harlem Live is bezig dit weekend. Wordt georganiseerd door een hele... Ja, echt door een samenwerkingsverband van allerlei gevestigde organisaties in Haarlem. Hebben blijkbaar de handen in één geslagen. En hebben Haarlem Live opgericht. Met een wat, laat ik zeggen, een wat volwassener programma dan Haarlem Jazz and More op het eind deed. Dus niet alleen maar DJ-sets en zo, maar ze zitten er wel bij natuurlijk. Het is woensdag al begonnen en het duurt tot en met morgen. Dus het is zowel voor- of achteruit kijken. Dat mag je zelf weten wat ik nu aan het doen ben. Maar ik wil wel even kijken met je gewoon hoe interessant het eigenlijk is. Want ik kom net van vakantie terug, dus ik val er midden in. Ik vind het wel leuk. Laat ik dan even meteen het programma van vandaag maar eens mee. Het werkt als volgt. Het is nog tot en met morgen. Morgen einde van de middag zo'n beetje, dan gaat het nog wel aflopen. Ja, er zijn nog wel wat in de clubs gaat het nog wel door tot 's nachts. En zelfs tot in de korte uurtjes, in de kleine uurtjes. Maar vandaag is natuurlijk wel een grote dag. En het wordt op drie plekken eigenlijk gehouden. Ja, op meerdere plekken. Want alle locaties, als je alle locaties wil zien. Ja, dat is echt, alle kroegen doen mee, heel veel kroegen doen mee en zo. Dus het zijn heel veel locaties. Maar de buitenlocaties zijn Grote Markt, Botermarkt en het Klokhuisplein. En daar kun je dan... uitkiezen eigenlijk allemaal. En er zijn echt best wel veel. Ik moet er even een beetje... Ik moet er toch een beetje in gaan... Disco Danny is vanavond. Gewoon op de naam. Met Mr. Bob samen. Nee, goed, dat is vanavond. Nee, daar kan je naar kijken. Maar ik moet even kijken wat ik... Coco Bolo is leuk. Dat is om 17:15 op de Grote Markt. Dat is instrumentaal. Maar ze kunnen... Die Coco Bolo zijn met z'n drieën. Met een beetje surf rock en 60s soul en zo. Is echt leuk. Maar dan dat golvende instrumentaal. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Daar moet je naar luisteren. Van Dikkenhout komt, grote naam, 19:45. Ook op de Grote Markt. Dat is natuurlijk een grote markt. Dat is leuk. Even naar de Botermarkt kijken. Vandaag. Een leuke band voor echt een festivalband. Dutch Coast. Met van die liedjes, met van die refreintjes erin en zo. Dus dat is leuk, die zijn er om 19:15 vanavond. Nou, Disco Danny dus op de Botermarkt. En het Klokhuisplein, daar is hip-hop van Heights Meditation. Dat is, Heights Meditation is niet alleen maar hip-hop, maar dat is ook ska en een beetje dancehall-achtig. En echt leuk. En die zijn er al om 18:00. Dus tijdens het eten op het Klokhuisplein kun je lekker meedijnen met die gasten. Nou goed, er gebeurt heel veel. Als je de website van Haarlem Live zoekt, die is haarlem.live. Irritante website. Want als je op een dag klikt, bijvoorbeeld op Klokhuisplein klikt vandaag, zit je een tijdje lekker zitten kijken en opeens dan verschuift de website. Waarom, hoe, dat weet ik ook niet. Irritant. Haarlem Live, irritant. Maar niet, niet het festival. De website, oké. Ik ga een nieuw liedje voor je draaien. Ik ga je ergens in meenemen. De nieuwe van Sam Smith. Tenminste, ik weet niet of het de nieuwe van Sam Smith is. Dat denk ik. Ik vind in ieder geval een heel goed nummer. De nieuwe van Sam Smith samen met een koor, de Two City Chorus. Echt een fijn liedje. Oh, Mother Hated.

Mooi hè, met een koor. De Two City Chorus samen met Sam Smith. En Oh Mother. Zo direct het Haarlem 105 nieuws van 10:30. En nieuws over het koningspaar bij de Formule 1. Nou ja, Willem moet er natuurlijk even bij zijn hè. Hij heeft een rol, hij heeft een rol. Kan hij lekker shinen? Gaan we straks meer over vertellen.

Raccoon. Nickel for Goodbye. Zo direct in het mediaoverzicht van 10:50 ga ik je zeggen waarom het raar is dat krokodillen niet kunnen vliegen. Wetenschap komt er zo direct aan de orde. Maar eerst om 10:30 Arthur Meijer met het 105 nieuws. En daarvoor hoor je dit. Het origineel van Luther Vandross. Never too much.

0: is een hele mooie cover van dit nummer. Gemaakt door een Haarlemmer. The Wolfman. Het is bijna een... Ja, het is een interpretatie eigenlijk door hem. Heel goed gedaan. Nou, dit is het origineel. Van Luther Vandross. Begon ooit te zingen bij Chic, hè? Bij Nile Rodgers. Maar is later een grote man op zichzelf geworden. Never too much.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Gemeente Heemstede waarschuwt wandelaars voor vallende takken, zo meldt NH Nieuws. Door de droogte kunnen de boomtakken afbreken en wandelaars in het Groenendaalse bos worden door middel van een briefje gewaarschuwd. Niet dat ze zich er heel veel van aantrekken. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd en vanochtend heeft het geregend. En als het goed is gaat het dat voorlopig nog een paar keer doen, dus wellicht is het straks weer helemaal veilig. En volgende week is de laatste editie van de Dutch Grand Prix. Dat heeft ook gevolgen voor het verkeer, dus laten we vast even kijken. Tussen 20 en 23 augustus is Zandvoort niet met de auto bereikbaar. En ook heb je voor het Ramplaankwartier, Oosterduin en Zeilweg West een doorlaatbewijs nodig. Tussen Amsterdam en Zandvoort rijden extra treinen. De spoorwegovergangen langs dit traject blijven het hele weekend gesloten en omleidingen zijn ingesteld. Er komen geen woningen in de voormalige groentewinkel aan de Maastraat, zo meldt het HD. De eigenaar van het pand wil graag ombouwen tot een woning, maar dan komt de gemeente één parkeerplaats tekort. Dus dat hele feest gaat niet door. Begin dit jaar stapte de familie om dat besluit naar de rechter en kreeg ook gelijk. De gemeente moest een nieuw besluit nemen. Vervolgens nam de gemeente exact hetzelfde besluit en heeft geen commentaar gegeven aangezien de zaak nog loopt. En we hadden het er net al even over, het nieuwe festival Haarlem Live. En het trekt al enthousiaste bezoekers. Jarenlang werd rond deze tijd Haarlem Jazz georganiseerd, maar daar kwam door slechte organisatie en een in opspraak geraakte organisator een einde aan. Haarlem Live sprong in het gat en doet het net even wat anders.
3: Ja, dit is veel breder qua muziek. Wat je achter mij hoort is meer klassiek met een beetje jazzachtige muziek. Maar we hebben ook rock, we hebben funk, we hebben soul, we hebben dance. Dus het is echt van alles wat. Voor iedereen is er wel wat te zien of te horen.
2: Nog dit hele weekend is er te genieten van al die diverse muziekstijlen in het centrum van de stad. Geen zorgen, er zijn ook acts binnen, dus je hoeft niet in de regen te staan. En over regen. Vandaag begint regenachtig. Met een matige noordoostenwind blijft het rond de 25 graden. Morgen is het droog en bewolkt bij een temperatuur van 22 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

heerlijke, rare gast is dit. Die CeeLo Green. Alleen al zijn artiestennaam. Dat CeeLo, dat is een... dat is een ontbijt in Amerika, CeeLo. CeeLo Green en CeeLo, nou goed. En daarvoor Tasmin Archer, Sleeping Satellite. We gaan dus eventjes rustig. Ga er even rustig voor zitten, want we gaan ingewikkelde dingen doen. Het wordt er niet makkelijker op. We gaan de wetenschap induiken. Ik ga je uitleggen waarom het raar is dat krokodillen niet kunnen vliegen. Krokodillen en vogels, die stammen allemaal van dezelfde voorvader. Dus je zou zeggen, krokodillen, als je ze een vleugel geeft, dan zouden ze moeten kunnen vliegen. Krokodillen gedragen zich wel wat rustiger dan een vogel. En daar zit al de eerste clue, hè, meteen. Maar ze kunnen wel heel erg heftig reageren. Ze zijn heel snel. Ze hebben hun poten zijn ook heel snel. Ze kunnen echt heel snel bewegen. En ze stammen af van vogels. Tenminste, de vogels en de krokodillen stammen af van dezelfde voorvader. Maar waarom kunnen krokodillen dan niet vliegen? Nou, ik zal je zeggen, ze hebben het uitgezocht. Kijk, ze hebben geen vleugels, dat snap ik. Maar zelfs als krokodillen vleugels zouden hebben, schrijven ze tegenwoordig op theconversation.com, maar ook op allerlei andere websites, dan zouden ze niet kunnen vliegen. En het zit hem in het warm en koudbloedig zijn. Zowel vogels als krokodillen stammen af van warmbloedige ouders. En dat is belangrijk. Want warmbloedige soorten, zoals ook de mens, die hebben veel energie. Die energie die komt namelijk uit jezelf. Daarom is dat bloed ook warm. Die energie met veel eten, dan gaan wij dat energie opbouwen en daarmee houden we ons eigen bloed warm. Dat is warmbloedig. Het rare is dat vogels dus warmbloedig zijn, want die hebben heel veel energie nodig om te kunnen vliegen. Krokodillen zouden die energie ook moeten hebben, maar die hebben ze niet. En hoe komt dat? Ze hebben op de een of andere manier, ondanks het feit dat ze een warmbloedig hart hebben, hebben ze een stofwisseling ontwikkeld die ze toch koudbloedig maakt. En dat koudbloedig hebben ze nodig om bijvoorbeeld in koud water te kunnen overleven. Dus die hebben een andere overlevingsstrategie ontwikkeld in de loop van de tijd. En daardoor kunnen krokodillen niet vliegen. Ze hebben namelijk dat koudbloedige systeem om hun warmbloedige hart heen gemaakt. En daardoor hebben ze minder energie. Tenminste, minder energie over de gehele dag en tegelijkertijd. Dus ze kunnen minder snel energie opwekken. En daarom kunnen krokodillen dus niet vliegen. Niet omdat ze geen vleugeltjes hebben. Enfin, hebben ze uitgezocht. Wat er allemaal niet uitgezocht wordt. Hè? Goed, over wetenschap gesproken. Jason Arday is doodgevonden in zijn woning in Londen. Dat is een Cambridge professor. Die 41 jaar is geworden. En hij kwam in opspraak omdat hij werd beschuldigd van plagiaat. En nou wordt het ingewikkeld. Die beschuldigingen van plagiaat kwamen van een, wat hij zelf noemt, een rassenrealist. Met andere woorden, een beetje een conservatieve persoon. Die, laat ik zeggen, die tegen positieve discriminatie is en zo. En daarom wordt het al snel racistisch. Maar die Jason Arday heeft wel een paar dingetjes gedaan in zijn cv'tje waar veel mensen zijn van gaan kijken. En ze hebben alle andere claims die hij gedaan heeft ook even uitgezocht. En dan wordt er een hele beerput opengetrokken. Ten eerste, hij zou 30 marathons hebben gelopen in 35 dagen. Niemand kan dat bewijzen. Staat in zijn memoires. Hij zou ongeveer 5 miljoen pond hebben opgehaald voor het goede doel. Zou ook niet kloppen. Hij heeft allerlei plagiaat zeggen ze, tenminste. Allemaal plagiaat in zijn proefschrift geschreven. En nou is dat allemaal naar boven gekomen. Nou is het interessant dat hij is dus donderdag doodgevonden in zijn woning. Nadat hij de hele wereld had beschuldigd van een campagne, een haatcampagne tegen hem. Omdat hij zwart is. En zo, et cetera, et cetera. Kan allemaal wel zo. Maar alle kranten, de serieuze kranten, de Times, de Telegraph en zelfs de linksgeoriënteerde The Guardian, die hebben wel benadrukt dat deze Jason Arday een hoop fouten en een hoop gedoe in zijn leven heeft gedaan. En opgeschreven wat door niemand hard gemaakt kan worden. Jason Arday, hij werd donderdag doodgevonden in zijn woning. Dinsdag, 2 dagen daarvoor, kwamen zijn memoires uit. Het is wel een verdachte omstandigheid, maar niemand zegt dat er iets...

een van de nieuwe liedjes op het album van de Rolling Stones, wat ze zelf gemaakt hebben. Dat album heet namelijk niet voor niks Foreign Tongues, dus de tongen van buitenaf. Maar dit was van hunzelf, Jealous Lover.

toch net even wat anders dan wat hij normaal maakt, deze Leon Bridges. Duidelijke injectie gekregen van Latijns-Amerikaanse invloeden. Met echte toetertjes in ieder geval. En daar word ik dan wel weer blij van. Leon Bridges en Light the Way. Dit is 105, Haarlem 105. Straks om 10:15 gaan we de cultuur induiken. Kijken of we nog andere culturele dingen kunnen vinden hier dan alleen maar, Haarlem Live. Er gebeurt nog veel meer natuurlijk. Ook in de komkommertijd is er nog veel te doen. Dus we gaan er straks een tipje van de sluier oplichten om 10:15. Om 11:50. In ieder geval weer het mediaoverzicht. Kijken wat we nu weer allemaal aan onszelf moeten proberen uit te leggen. En het 105 nieuws komt in ieder geval ook nog voorbij om 11:30 met Arthur Meijer. En de Formule 1 natuurlijk. Hè. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. De laatste keer straks op Zandvoort. Daarna komt het misschien terug. Je hoorde het Arthur al vertellen. Het zou de E, hè, de Formule E, daar proberen zich mensen zich op te richten. Een beetje op de toekomst dus eigenlijk. Veel mensen vinden dat nog saai. Maar vooral omdat er geen geluid bij is. Hè. Dat is allemaal van die zoomkarretjes. Het is net of je naar je oude Carrera speelgoedset zit te kijken. Dat vind ik ook. Maar goed, er zijn mensen die denken, nou, daar moeten we wat van kunnen maken. Ik denk dat ook. We houden het in de gaten en we gaan er straks veel meer over vertellen nog.

Nou, je kunt wel horen dat het adepten waren. Beschermelingen van Prince. Deze mannen van Time. Zijn ook allemaal apart ook nog in de carrières gegaan en zo. Maar dat is allemaal te veel om hier te vertellen. Time uit de jaren 80 en Jungle Love. Dit is Chez René. Op zaterdagmorgen tussen 9 en 12 op 105. Straks dus cultuur, nieuws en misschien nog wel ingewikkelde zaken die we proberen duidelijk te maken. Want ook daarvoor zijn we hier op 105. En om 12 uur, over dik een uur, tijd voor Heisa. Het Haarlems entertainment en informatieprogramma op de zaterdag. Eerst nog een echte gitaar, B.B. King. Met op de piano Paul Carrack. En samen brengen zij de nieuwere versie. Nou, dit is ook wel weer van oud of lang geleden. Maar de op één na nieuwste versie van Bring It All Home To Me. En dan het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water, door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam, 2 kilometer file. En op de N9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen, 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Er is veel mis met de wereld, maar wij blijven er toch lekker positief in staan op zaterdag.

0: Dan zit je er positief in. Toch? What if the paths we take all lead right back to love? Wat we ook doen, we komen altijd terug in de liefde. Ach.
1: What if the paths we take all lead right back to love?
0: Hippie, anno 2026. Heerlijk, toch? Zo zou ik er ook altijd wel in willen zitten. Maar dat is niet altijd zo natuurlijk. Hangt ook een beetje af van wat er in het nieuws is. En het is allemaal niet hooghemeljauwend, zouden de Duitsers zeggen. Nog tot 12 uur, Shane en nee. Straks om 12 uur, ik bereid je er vast mentaal op voor. Heisa, het Haarlems Entertainment en informatieprogramma op de zaterdag. Dat is voor de fijnproevers is dat. Als je een gewone radioluisteraar bent, dan kun je tot 12 uur nog wel terecht. En daarna moet je echt even heel goed gespitst gaan zitten. Want dan wordt het echt een zaterdagmiddag hier. Leuk hoor. En dan daarna begint het om... Nou goed, ga ik allemaal nog een veld. Maakt allemaal niet uit. De hele dag is het hier gezellig. Ga nog tot laat door, hè. We gaan tot 1 uur vannacht door met allerlei programma's. Mark Schultz vanavond met Hong Kong Calling, Hip Hop Soul. En daarna nog het 105 Talent. Maar niks tussen 12 en 1. En vorige week... hij zat lekker persoonlijk. Je moet er maar eens aan luisteren. Als je Marnix niet kent, dan ken je hem na een uurtje. Want je weet gewoon meteen hoe die in elkaar zit. En als je het hebt over hoe die in de wedstrijd zit... hoe die met zijn been uit bed is gekomen vanmorgen... dat hoor je dan ook allemaal. Dat is vannacht pas, hè. Enfin, we gaan het straks hebben over cultuur. Oh ja, 11:15 ongeveer. Even kijken wat er allemaal in en om Haarlem te doen is op cultuurgebied. Ik weet het, het is krokodillen en moeilijk. Maar ja, ik zit even te kijken. Oké. Haarlem Live natuurlijk, maar dat is dan te makkelijk. We gaan even ietsje verder straks doorgraven. En als je wil meedoen aan het bijdragen aan de... ontwikkeling van de natuur in Haarlem, dan heb ik ook nieuws voor je. Leuk nieuws, maar dan moet je even kijken in je agenda. Wat doe je aanstaande dinsdag tussen 9 en 12 morgens? Dan kan je... Arthur die denkt, verdorie, dat had ik willen vertellen in het nieuws straks om 11:30. Ja, straks? Oh ja, het komt... ja, goed. Moet ik het doen of niet? Mag ik het doen? Oké. Vertel ik het straks. Maar ik wilde eerst even iets uit België gaan laten horen. De muziek in België is goed hoor. Er zijn heel veel goede bands daar. En dit is een van die goede bands. Wat minder bekend. Balthazar, 15 Floors.

Balthazar, 15 Floors. Indonesië ligt op de Ring van Vuur. De Ring van Vuur is een gebied waar heel veel aardbevingen plaatsvinden. En dat komt omdat op die Ring van Vuur er zijn twee aardplaten, noemen ze dat. En die schuiven daar over elkaar heen. Daarom zijn er ook zoveel eilanden en vulkanische eilanden in die buurt. Op Indonesië, en dan op het eiland Flores, dat is het vierde eiland ten oosten van Java. Daar is afgelopen gisteravond, vannacht bij ons, een aardbeving geweest met een kracht van 7.7. Het is nu al bekend dat er zeker 38 mensen om het leven zijn gekomen. En wij weten, ja, uit de ervaring weet je wel dat dat aantal altijd nog wel oploopt. En behoorlijk kan oplopen met dit soort rampen. Er zijn ongeveer 2000 bewoners geëvacueerd. En alarmerend is dat Nagekeo, dat is het gebied dat het dichtst bij het epicentrum ligt, dat de hulpdiensten in daar nog niet zijn aangekomen. Er is ook geen communicatie bijna mogelijk met dat Nagekeo. De communicatieverbindingen zijn verstoord en dus kan de reddingsdienst daar niet aankomen. En ze kunnen er zelfs door die aardverschuivingen ook zelfs niet met de wegen, dus via de auto en zo, niet komen. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de regio. Die is overigens nog niet gekomen. De tsunami-golven die er kwamen waren minder dan 1 meter. En daardoor is die waarschuwing inmiddels weer ingetrokken. De situatie in Indonesië, ook al zijn wij slechts, tussen aanhalingstekens, een zender voor deze regio, we houden dat natuurlijk voor je in de gaten.

Selwyn uit Haarlem met Right Here. Ja, het is komkommertijd en je weet het, ook in de cultuursector doet men aan zomerstops. Bijvoorbeeld de Vil gaat 30 augustus pas open weer. En ook Patronaat zal dan tegen die tijd de boel pas weer een beetje, de stoeltjes weer een beetje gaan rechtzetten en de boel opgeschoond hebben. Ze gebruiken die periode natuurlijk ook om een beetje de verbouwingen te doen, een beetje onderhoud te plegen. En ondertussen zitten wij, gewone Haarlemmer, Heemstedenaren, Bloemendalers, Heemstedenaren, wij zitten allemaal een beetje te kijken van wat kunnen we allemaal doen. Nou, je kunt genoeg doen. In de zomer, de grote festivals zijn er natuurlijk. Haarlem Live hebben we het hele weekend al over. Maar kijken we ook even naar de wat kleinere dingen. Want die zijn vaak toch wel, nou ja, laat ik zeggen, in ieder geval minstens zo interessant. Zo niet, misschien wel interessanter. De Vil, toch maar even de Vil. Ondanks het feit dat ze zelf dicht zijn, hebben ze wel veel gedaan. En besteden ze op hun website ook zelf veel aandacht aan de stadsorgelconcerten. Die zijn aanstaande, die beginnen aanstaande dinsdag. De stadsorgel, nou ja, ze zijn eigenlijk bijna elke dinsdag, donderdag, vanaf mei begint dat, maar ze is nu op zijn hoogtepunt. Dinsdag 18 augustus, aanstaande dinsdag bijvoorbeeld, Haruka Kinoshita. Een stadsorgelconcert in de Grote of Sint-Bavokerk, om maar wat te noemen. En nog eentje, Francesca Jossa, aanstaande donderdag. Jos van Kooijkop nog, Pieter van Dijk. Hele grote, ja, grote. Veel mensen die goed zijn op het orgel. Mooie dingen doen. Anton Pauw en Elena Cornelissen. En Elena Cornelissen is een zangeres. Dus dan wordt het gemengd met echte zang. Enfin, je moet het maar even bekijken. Op vilhaarlem.nl/festival/stadsorgelconcert. Ik vind festival en stadsorgelconcert een beetje ik weet het niet. Het sluit elkaar een beetje uit, maar het is toch hetzelfde blijkbaar. Voor veel in ieder geval wel. De stadsorgelconcerten in de Groot of Sint-Bavo. Vind ik mooi dat dat er is. Gewoon. Het is gewoon dat hoort daar gewoon te zijn. En dan hebben we de theekoepel. De theekoepel van Eindenhout. Daar worden veel concerten gegeven. En zondag de 30e, dus over 2 weken... is daar een decoortje voor klassieke muziek. Want de Tchaikov-trio die sluiten die hele serie van theekoepelconcerten daar af. Om 3:30, het derde en laatste theekoepelconcert van deze zomer. Hoe zit dat? Maar hoe kom je daar in ieder geval? Ik ga in ieder geval vertellen hoe je komt en daarna pas wat Tchaikov doet. Limburg-Stierumstraat 4. Van Limburg-Stierumstraat 4 bij het Lyceum Santa Maria. Daar is de ingang. Daar kun je je auto, je fiets parkeren. En dan loopt er een asfaltpadje zo door het bos. En dan kom je daar bij die theekoepel van Eindenhout. En dat Tchaikov-ensemble, dat is Emma Rehbergen, celliste Anna Litvinenko en de pianiste Wem de Vos. En Emma Rehberg is een violiste. Ze werden in 2016 opgericht. Bestaan dus al een jaartje of 10. Ze begonnen met kamermuziek. Maar ze hebben dat een beetje omgevormd naar een theaterachtige setting. En dat is dus heel mooi voor die theekoepel. Want in die theekoepel kun je 360 graden kijken. Dus dan zit je niet alleen maar van voren naar een paar muzikanten kijken. Je kunt er een beetje omheen zitten. En dat geeft ook een wat meer theatraal gevoel. Combinatie van muziek en theater dus. En dan ja, Tchaikov-trio. Wat spelen ze? Ja, hallo. Ze heet het Tchaikov-trio. Maar ze spelen van alles natuurlijk. Mooie klassieke muziek. Internationaal bekend. Ze hebben bijvoorbeeld het Triomphe de l'Art Concours in Brussel. Hebben ze niet gewonnen, maar ze werden daar tweede. En ze bereikt ook de finale van het Isaiah International Music Competition. Dat is in Luik. En het zijn mensen die wel bekend zijn in de klassieke muziek. Je moet wel zelf je eigen spullen meenemen. Want je zit daar om die theekoepel heen. Zelf je stoeltje meenemen. Picknickkleedje waar je ook kan zitten. Aan de Van Limburg Stierumstraat 4. Bij het Lyceum. Daar het met paadje voor het asfaltpaadje volgen. En dan kom je bij de theekoepel. En dan kun je over 2 weken naar het derde en laatste theekoepelconcert. Leuk hoor. Het zijn toch mooie dingen. Een beetje klassiek hoort ook wel een beetje thuis in de zomer. En als het buiten is en het is een beetje mooi weer, dan hoort het helemaal thuis in de zomer.

Babyface is dit. Babyface, een producer eigenlijk. Maar hij heeft ook een eigen carrière gehad. Die hoorde je net bijvoorbeeld met It's No Crime. Zo direct het 105 nieuws van 11:30. Arthur Meijer. Hij maakt van komkommers van alles. Hij kan er alles mee. Maar ik wil je eerst nog even meenemen naar muziek uit volgens mij komt het uit IJmuiden. Cook Daniel. Dat is Daniel Cook. Producer van veel beetje lounge-achtige dingen. En ik heb wat van Cook Daniel even meegenomen. Samen met de zangeres Alma Nieto in Tus Besos.

0: is een keer in de studio geweest. Cook Daniel. En ga nou niet opzoeken en denk dan dat is Daniel Cook. Nee, Cook Daniel. Maar hij heet wel Cook. Maar ik weet niet of hij Daniel heet. Erg, hè? Ik weet niet meer precies hoe die heette.
1: Erg, hè?
0: Maar hij heet in ieder geval Cook voor zijn achternaam. Dat wel, in het Nederlands dan. Samen met Alma Nieto, dit is allemaal van lang geleden, maar nog wel leuk om een keertje te horen. Het is 1:01. Straks hebben we mediaoverzicht met snelheidsduivel onder andere erin. En eerst maar eens even kijken wat er echt gebeurd is.
2: Haarlem 105, nieuws.
3: Goedemorgen. Zoals je misschien al weet, de Europaweg is sinds gistermiddag weer open voor al het verkeer. En waar de gemeente er een groene en veilige weg van wil maken, zijn de reacties niet allemaal even positief.
4: Het is minder veilig, vind ik. Het is niet ideaal. En het is ook, als je naar kijkt, ziet er ook niet naar uit. Sorry, ik ben misschien een beetje te kritisch, maar het ziet er niet uit. Als ik hier fiets, heel veel auto's stoppen niet. Die weten niet van, oh ja, de fietser heeft voorrang. Of ze weten wel, maar ze hebben gewoon scheid.
5: En de meeste mensen die weten niet eens wat een rotonde is. En dat maakt ze verwarrend.
4: Ik weet wel dat de eerste keer toen de weg geopend was, zijn een aantal mensen daar aangereden. Fietsers.
5: We hebben allemaal haast. We hebben eigenlijk nooit geen tijd om even fatsoenlijk te kijken.
3: Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage met nog meer reacties. De brand die donderdagavond woedde bij het Duinpieperpad was per ongeluk veroorzaakt door spelende kinderen. De kinderen van 10 en 12 jaar oud speelden met vuur, wat op een gegeven moment uit de hand liep. Ze waarschuwden zelf de brandweer. Later op de avond was er nog een brand. Die heeft geen verband met de spelende kinderen. Wat daar de oorzaak van is, is niet bekend. Bij een grootschalig onderzoek naar de invoer van verdovende middelen heeft het Cargo Hark Team Schiphol afgelopen dinsdag 4 verdachten aangehouden, zo meldt de marechaussee. Tijdens het onderzoek kwam mogelijke betrokkenheid bij een drugslab in België aan het licht en dat lab kon diezelfde dag nog ontmanteld worden. Het onderzoek kijkt onder meer naar het vrachtpersoneel om te zien of de logistieke processen van de luchthaven worden misbruikt en ook zijn bij woning- en loodzoekingen contant geld en telefoons in beslag genomen. En al is dit jaar de laatste editie van de Formule 1 in Zandvoort, het racefestival keert naar alle waarschijnlijkheid wel terug. De organisatie mag een plan opstellen voor toekomstige edities, zo meldt NH Nieuws. En er wordt nagedacht over een feest rond de Formule E, met elektrische auto's. Die wordt in juni gereden. Er wordt ook gekeken of het kan gecombineerd worden met een jaarlijkse feestweek, met onder andere een kermis en een zeepkistenrace. En wie van die laatste al een voorproefje wil, aankomende zondag is hij al in de Oranjestraat om 3:00 PM. En dan het weer dit weekend. Vandaag begint regenachtig. Met een matige noordoostenwind blijft het rond de 25 graden. Morgen droog en bewolkt bij een temperatuur van 22 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

samen die mannen van de Eagles. En Take It Easy. En daarvoor Rooney, When Did Your Heart Go Missing? 10:30, 12:00, nog 20 minuten gaan. En dan barst Heisa los, de middag op Haarlem 105. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma de zaterdag. Dat acroniem die dat bedacht heeft, die is helemaal gestoord. Dus dat moet iemand van 105 zijn geweest. We gaan dus even voor de laatste keer op deze zaterdagmorgen naar de andere media kijken. Interessante dingen. Straks wat mysterieuzer. Maar we beginnen even met Andy Green. De man die al een keertje door de geluidsbarrière is gereden. Maar dan met de raketmotor. Dat geldt dan weer niet. Maar hij heeft wel een nieuw snelheidsrecord met, zeg maar, gewone auto's gemaakt. Hij reed op een zoutvlakte in Utah in Amerika. Reed hij gemiddeld bijna 654 km per uur. Namelijk 653,9 km per uur. En daarmee heeft hij een nieuwe recordsnelheid gehaald. Voor met waterstof aangedreven voertuigen, moet ik erbij zetten. Deze Andy Green reed in een auto waarin twee aangepaste waterstofmotoren zaten. En die kwamen uit graafmachines. Allebei 1600 pk. Dus 3,2 kpk. 3200 pk. Kuch. En daarmee ging hij over die zoutvlakte. En wat moet hij dan doen? Hij moet twee keer. Hij moet heen en weer. Dat is een mijl, dus ongeveer 1,6 kilometer. Eén keer heen en één keer terug. En dan klokken ze daarvan de gemiddelde snelheden. En daar dan weer het gemiddelde van. En dat was bij hem 653,9. Mooi, hè? Die Andy Green, voormalig piloot van de Britse luchtmacht. 64 jaar oud. En het is ook een beetje een bluffertje. Want hij zei, nou, ik had nog sneller gekund. Want op een gegeven moment ging ik 674. En toen liet ik het gaspedaal los. Ik had nog veel sneller gekund. Waarom laat hij het gaspedaal dan los? Nou goed, afijn. Mooie bluffpoker. En dan iets mysterieus. Apple. Die heeft gebruikers van hun apparatuur in 110 landen, zeggen ze zelf, een pushmelding gestuurd met een waarschuwing voor spyware. En dat op zich zou je ook kunnen denken van, hey, hoe weten ze dat ik spyware op mijn computer heb staan? Nou, dat weet, of op mijn telefoon. Dat weet Apple natuurlijk, omdat ze die App Store hebben. Dus ze weten precies wat jij wel en niet gekocht hebt. Of in ieder geval op je telefoon ooit hebt geïnstalleerd. Dus dat snap ik nog wel. Maar nou wordt het mysterieus. Apple laat me namelijk, ze vertelt namelijk helemaal niet A, in welke landen dat dan precies gebeurd is. Zeggen ze niet. Alleen maar dat het er 110 zijn. Ze zeggen er niet bij tegen welke spyware dat dan is gericht. En ze zeggen er ook helemaal niet bij waarom ze dat doen. Dus er is nog wat onrust over het feit zelf. Dus dat ze het doen, dat is op zich, nou ja, kun je zeggen, dat doen ze dan voor de gebruiker. Maar ja, ze zeggen niet waarom. Ze vertellen het niet aan security experts. Ze zeggen alleen maar dat het er is gebeurd. En nou is het ook nog zo, als je die pushmelding zou krijgen, en misschien zit Nederland wel in die 110 landen, en misschien zijn er maar 3 mensen in Nederland die pushbericht hadden, die de pushbericht hebben gegeven, weten we niet. Maar als je hem krijgt, dan moet je hem niet negeren. En je moet er ook niet laat op reageren. Nou, dit is toch mysterieus. Dus ze zeggen niet waarom, maar als je hem krijgt, dan moet je wel meteen reageren. Want anders, anders wat? Zeggen ze ook niet. Zeggen niet wat er gebeurt. Oeh, spooky toch? Nou, dat gebeurt in onze tegenwoordige maatschappij. Ik denk niet dat dat minder gaat worden. Want we worden steeds meer door onszelf in de gaten gehouden. En soms heeft dat zijn goede en zijn kwade kanten natuurlijk. Dit is een intro waar ik niet doorheen had moeten praten eigenlijk. Het is te mooi. Het is van David Gray. Ja, ik ga het nu ook vol lullen ook. Het is ook lang. Goed. Het nummer heet Alibi. En ja, het is een van de mooiste intro's ooit waar ik doorheen lul gewoon. Tot aan de piano. Want als de piano begint als DJ, dan moet je je bek houden natuurlijk.

Gray. Het prachtige Alibi. Wat doe je aanstaande dinsdagochtend tussen 9 en 12? Als je pensionaten bent of je bent op vakantie en denkt wat leuke dingen doen. Je kunt helpen met het ontwikkelen en het ondersteunen van de natuur. Bijvoorbeeld het natuurbeheer in het Engelandpark in Schalkwijk. Je hoeft er geen verstand van te hebben. We hebben handjes nodig. Bijdragen aan de natuur. IVN Zuid-Kennemerland. Dat is de organisatie die vrijwilligers zoekt. Die op dinsdagochtend willen meehelpen met dat natuurbeheer in het Engelandpark. Ze zijn daar ongeveer een jaar al actief. Tussen de Europawijk en het Spaarne. Is trouwens een mooi stukje groen hoor. Ik loop er regelmatig doorheen. En er moeten de reuzenbalsemien, bamboe, braamstruiken en de Japanse duizendknoop moeten worden aangepakt. Dat zijn exoten. Vooral die Japanse duizendknoop schijnt een enorme killer te zijn. Dat is een plant die alle andere planten eigenlijk het leven onmogelijk maakt. Ze moeten verwijderd worden. Jonge esdoorns ook. En dichtgegroeide doorkijkjes moeten weer worden vrijgemaakt. Het gaat dus vooral om, laten we zeggen, het weghalen van rommel. Nou, niet echte rommel. Ja, plastic moet ook weg. Maar het gaat ook over vegetatie. Rommelvegetatie. In de jaren 60 werd het Engelandpark aangelegd. Het was toen een wandelpark. En 15 jaar geleden hebben ze het gerenoveerd. Maar er is dan wel aanvullend natuurbeheer nodig. En dat wordt gedaan door IVN Zuid-Kennemerland. En daarvoor zijn dus vrijwilligers nodig die dat op dinsdagochtend willen doen. Iedereen kan meewerken. Je kunt je aanbellen. Je kunt ook aanbellen als je weet waar hij woont. Mark van Schie. Maar je kunt je aanmelden bij hem op zijn telefoonnummer. Maar dat lijkt me een beetje ingewikkeld om dat hier op de zender te noemen. 0622575748. Dan weet je dat ook weer. Mark van Schie. Hij heeft ook een e-mailadres. Mark Margriet. Ik denk dat dat zijn vrouw is. Mark met een C. markmargriet@hetnet.nl. Het klinkt allemaal een beetje persoonlijk. Maar goed, dat is het wel. Het is Mark van Schie. Waarschijnlijk is hij van IVN Zuid-Kennemerland. Dat hoop ik dan wel. markmargriet@hetnet.nl. Daar kun je aanmelden. Ik weet niet of hij het fijn vindt dat ik nu zijn e-mail dus op de zender heb gezet. Maar goed, hij wil vrijwilligers. En ik heb het geprobeerd om te helpen. Nou, zo werkt het toch. Sam Veld en Gavin James. Better. It only gets better.

0: it gets better.
1: Sam Veld en Kevin James, Better.
2: Ja.
1: Zo begint Jan Gaas ook altijd. Nou, het is bijna zover. Hij kan bijna feest gaan vieren. Hij kan bijna weer shinen en in het centrum van de belangstelling staan. Ik heb het over koning Willem-Alexander. Ja. Want 23 augustus, de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. En wie gaat er staan shinen en de beker uitreiken? Ja hoor, daar staat hij hoor. Dit vindt hij dus mooi, hè? Hij vindt het gewoon mooi hoe die Willem-Alexander dit. Ja, dat kan. Volgens mij heeft hij er al dagen over. Maar, volgens mij heeft hij heeft gebeld, jongen. Ja, met zijn broer, hè? Ja, gebeld met zijn broer. Jongen, ken ik nog? Heb je nog plek ergens in het programma? Nou, hij heeft ervoor gelobbyd en het is hem gelukt. Hij gaat hem uitreiken. Is het een lelijk ding eigenlijk van Zandvoort? Ik vind altijd die dingen die ze uitreiken, die symbolische rommel. Ik vind dat zo lelijk. Maar ik weet niet hoe het eruit ziet. Weet jij hoe het eruit ziet, Jan?
3: Ja, ze hebben een keer die porselein Dels Blauw. Weet je
1: oh,
3: wel?
1: Is dat
3: toen
1: het?
3: Viel die ook, weet je wel?
1: Oh, ja, toen ging die stuk ook.
3: Ging die stuk.
1: Oh,
3: dus ik weet niet of ze dat nu weer doen.
1: Oh,
3: weet
1: ja,
3: wel dat Max Verstappen met een Dels Blauwe helm
1: die is ook wel gevoelig voor een beetje Porsche. En een beetje opsmuk. Enfin, de laatste keer dus in Zandvoort, zondag de 23e over... Oh, nog weer volgende week.
3: Aanstaande vrijdag.
1: Willem-Alexander, hij gaat helemaal zitten shinen. En ik ga echt kijken hoe hij met een big... En daarna steekt hij een sigaartje op, denk ik. Hij rookt niet officieel, maar... Dit zijn de Doobie Brothers. Maar veel meer in de blues-stijl dan je misschien van ze gewend bent. Lord Dog.

Movies, Lawn Dogs, dat was het. Dat was het voor vandaag. Ik heb een tabula rasa. Mijn bureau is leeg. Maar dat betekent niet dat Haarlem 105 niet gewoon doorgaat. De versnelling zetten we alleen maar in met Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma. De zaterdag, Jan Gaus is hier. Dit programma is er volgende week weer. En Haarlem 105 is er altijd.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemiddag. 105. Dit is Heisa.
0: Jan Gaus.
2: En dat programma Heisa is er in.

Yes, en Steve, die we ook kennen van... En All I Know is de nieuwe van Lucas en Steve. En Calvin Harris hoorde je ook nog eens een keer met... Jesse en Satisfy. En vorige week was Calvin Harris hier nog in de buurt bij Dance Valley. Misschien ben je daar wel geweest. Ja, dat zou maar kunnen.

0: Somber was dit. In een waanzinnige mooie plaat. My Body Isn't Ready staat ook ergens in de top 40. Even kijken. Ja, het is altijd alweer lachen dit. Probeer iemand te bellen. Maar dan geeft het systeem allerlei dingen aan die dan... Ah, dit is beter. Ja, nou, we gaan kijken of die opneemt. Altijd spannend dit, hè? Ja, zo'n radiomomentje. Zo van, neemt hij op of neemt hij niet op? Nee, ik denk dat hij niet opneemt. Anders had hij al lang opgenomen, ja. Ik denk, nou, laten we maar lekker bellen. Ik neem lekker niet op. Ik weet wie het is, Jan Gauws. Ja. Ja? Voicemail. Nee, nog niet. Nou, helaas. Ik ga het straks nog even een keer proberen. Ik probeerde Marco Hartendorf te bellen. Marco is hoofdtechniek van de Carré. Een geweldige voorstelling gisteren geweest. En ik weet dat hij gisteren naar Haarlem Live is geweest. Ja.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, een hele mooie voorstelling daar in Carré. De Little Big Things. Een zomermusical die daar... nou, de laatste paar voorstellingen zijn daar. Ja, The Little Big Things. Ga er vanavond heen. Het is echt een geweldige mooie voorstelling, moet ik zeggen.

0: Nou, wat een verschil, hè? Het is een bagger met Just Be Good To Me en de SOS Band. En de Sound of Success Band en Just Be Good To Me. Wat heerlijk is dat toch? Het is 10 voor half 11. Half elf, ja. Maak ook een ochtendprogramma. 10 voor half 1 natuurlijk.
1: Dit is Haarlem op zaterdag van...

0: Lisa Stansfield. En All Around the World. Yeah, yeah, yeah. Heerlijk. Heerlijk om dat liedje weer eens even te horen. Nou, gisteren was het al zover. De Europaweg ging weer helemaal open. Het zal bij mij in de buurt ook wel wat schelen aan verkeer. En ja, gisteren ging dat over. En onze verslaggever Maurice was daarbij.
1: U zit eerst er al.
2: Ja, hier wel natuurlijk. Ja. Een biertje erbij, dus dat...
3: Vandaag zijn wij de borden aan het weghalen op de Europaweg.
4: Hoeveel zijn het er?
3: Flink wat. Ik heb ze niet geteld. Ja. Ik zou gokken, ik denk een bordje of 80.
1: Sinds begin van dit jaar werkt de gemeente aan de Europaweg. Met verschillende afsluitingen verspreid over de straat.
2: Je zit elke dag wel een beetje te kijken.
1: En hoe doen ze het?
2: Nou, lekker. Het is in ieder geval zo goed als klaar.
1: Ze doen het zo lekker dat de weg op deze vrijdag aan het eind van de middag al open gaat.
2: 4 uur stond in de krant.
1: Dat is 2 weken eerder dan gepland.
5: Eerste, meneer.
6: Met toeteren.
5: Die de weg weer over mag.
6: Echt waar?
7: Gewoon perfect. Ja, en vooral, dit is lekker glad. En ik heb een lekkere fiets. Ja, dus het is helemaal gekijkt. Het is super. Nee, we zijn nog op vooruit gegaan.
8: Het is minder veilig, vind ik. Het is niet ideaal. En het is ook, als je naar kijkt, ziet het er ook niet naar uit. Sorry, ik ben misschien een beetje te kritisch, maar het ziet er niet uit.
6: Goed toch?
5: Ja,
6: alles lekker één baan.
8: Als ik hier fiets, heel veel auto's stoppen niet. Die weten niet van, oh ja, de fietser heeft voorrang. Of ze weten wel, maar ze hebben gewoon scheid.
7: En de meeste mensen die weten niet eens wat een rotonde is. En dat maakt ze verwarrend.
8: Ik weet wel dat de eerste keer toen de weg geopend was, zijn een aantal mensen daar aangereden. Fietsers.
7: We hebben allemaal haast. We hebben eigenlijk nooit geen tijd om even fatsoenlijk te kijken.
2: Die knipperlichten van die bussen. Van de week, als er een bus aan kwam van die kant, die gingen netjes op rood. Maar kwam er een bus van die kant, dan ging hij niet op rood. Ik denk, ja, dan ga je toch eens een keer ongelukken mee krijgen. Maar ja, nou staat hij gelukkig weer op knipperen, dus moet maar afwachten.
1: Misschien is het de zon, of dat mensen niet meer hoeven te wachten totdat de werkzaamheden klaar zijn. Maar de stemming rondom de Europaweg is vanmiddag vrolijk.
3: Ja, gelukkig wel. Nou, scootertje ging echt toeteren en al feesten.
2: Pas heb er nog een zootje van het onkruid hier gestaan. En dat hebben ze van de week weggehaald. Het stond zo hoog. Wat het was, weet ik niet.
1: De gemeente heeft als doel om een groen begroeide stadstraat te maken. Waar je prettig kunt lopen, fietsen en verblijven.
2: Er zal hier allemaal een beetje gras komen natuurlijk. En zal er verder komen viooltjes in toestanden. Wat ze normaal altijd uitstrooien. Dus. Ja, Afrikaantjes, dat is ook wel aardig.
0: Femke en Maurice daar bij de Europaweg. Gisterenmiddag was dat.

0: wil de gemeente denk ik ook wel eens zeggen. Na al die investeringen, shut up and drive. Wat zullen ze nooit zeggen. Goedemiddag.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Europaweg is sinds gistermiddag weer open voor al het verkeer. Waar de gemeente er een groene en veilige weg van wil maken, zijn de reacties niet allemaal even positief.
3: Het is minder veilig, vind ik. Het is niet ideaal. En het is ook, als je naar kijkt, ziet er ook niet naar uit. Sorry, ik ben misschien een beetje te kritisch, maar het ziet er niet uit. Als ik hier fiets, heel veel auto's stoppen niet. Die weten niet van, oh ja, de fietser heeft voorrang. Of ze weten wel, maar ze hebben gewoon scheid.
4: En de meeste mensen die weten niet eens wat een rotonde is. En dat maakt ze verwarrend.
3: Ik weet wel dat de eerste keer toen de weg geopend was, zijn een aantal mensen daar aangereden. Fietsers.
4: We hebben allemaal haast. We hebben eigenlijk nooit geen tijd om even fatsoenlijk te kijken.
2: Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage met meer reacties. Het IVN zoekt vrijwilligers voor wekelijks onderhoud in het Engelandpark in Schalkwijk. Elke dinsdagochtend tussen 9 en 12 wordt woekerend onkruid verwijderd en krijgen paddenstoelen extra ruimte. Ervaring is niet vereist, iedereen is welkom en aanmelden kan op de website van IVN Zuid-Kennemerland. Er komen geen woningen in de voormalige groentewinkel aan de Maasstraat, zo meldt het HD. De eigenaar van het pand wil het graag ombouwen tot een woning, maar dan komt de gemeente één parkeerplaats tekort. Dus gaat het niet door. Begin dit jaar stapte de familie naar de rechter en kreeg gelijk. De gemeente moest een nieuw besluit nemen. De gemeente nam echter exact hetzelfde besluit en geeft geen commentaar, aangezien de zaak nog loopt. En het nieuwe festival Haarlem Live trekt enthousiaste bezoekers. Het muziekfestijn heeft een divers aanbod en vindt plaats op verschillende plekken in de binnenstad.
5: Ja, dit is veel breder qua muziek. Wat je achter mij hoort is meer klassiek met een beetje jazzachtige muziek. Maar we hebben ook rock, we hebben funk, we hebben soul, we hebben dance. Dus het is echt van alles wat. Voor iedereen is er wel wat te zien of te horen.
2: Nog dit hele weekend is te genieten van al die diverse muziekstijlen in het centrum. En dan nog het weer dit weekend. Vandaag begon regenachtig. Met een matige noordoostenwind blijft het rond de 25 graden. Morgen droog en bewolkt. De temperatuur blijft dan rond de 22 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

zijn dat Luc Hasselman die morgen ook gaat draaien in het Nationaal Product. Paco Verzali. En When the Magic Comes. En dat is de nieuwe van Kraak en Smaak. Het is 8:08 bij Haarlem 105. En dit liedje...

oude nummer van ATC. Adam Lambert. En Under the Rhythm. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vanavond naar Haarlem Live. Een optreden daar van onder andere van Dikhout. Op de Grote Markt. En dit is de nieuwe single. Te veel is niet

Veel is niet genoeg. Van Dik Hout. Vanavond op het grote podium op de grote markt. En ja, je hoorde dat. Dit nummer al even. Dit was ook een van de nieuwe singles van Dik Hout. En die ga ik ook even spelen nu. Vanavond dus om 7:15 van Dik Hout op de grote markt. Bij dat nieuwe festival Haarlem Live.

0: en Wolfhound. Dus dat was natuurlijk nog een beetje een light dagje. Maar waren we wel nog bezig met de opbouw. En morgen sluiten we af om 6 uur met... is het om 6 uur klaar.
1: Morgen om 6 uur klaar, want ja, dan moet alles weer op tijd worden weggedaan. Voor de maandagmarkt, denk ik zomaar.
0: Nou, die staan er gewoon omheen, hoor. Dus we gaan maandag het podium afbouwen. Maar okay. Het gaat zeker zondag al een heleboel weg. Ja. Okay.
1: Wat ik heel gaaf vind, Eefje, complimenten daarvoor, is dat het podium op de Grote Markt tegen de Grote Kerk aanstaat. Met als decor de Grote Kerk.
0: Ja, prachtig, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het zo goed gelukt. Ja, en ik ben ook blij. We hebben dus met de producenten, Patrick had zei, ja, dan moeten we doorzichtig podium.
1: Ja.
0: Nou, dat is echt zo goed uitgepakt. En we wilden ook echt even iets anders proberen. En ja, de stad is het decor. En het komt als echt zo goed tot uit de verf. Had ik niet zo durven hopen.
1: Ja, ja, inderdaad. Prachtig ziet dat eruit. Ik denk alleen dat Jos Wiene er niet helemaal blij mee is. Want ja, het was natuurlijk eerst dat het zijn huis is, zijn stadhuis, als decor. En nu dan de Grote Kerk. Maar goed.
0: Nou, ik weet waar zijn kamer op uitkijkt. En volgens mij heeft hij nu een mooi uitzicht dan tegen de zijkant aan.
1: Precies. Ja, en hij was helemaal blij, hè. Want hij zei van, nou, over 10 jaar... hij zei iets in zijn openingsspeech over 10 jaar, toch? Of heb je dat niet meegekregen?
0: Ik was er wel. Ik weet even, daar ben ik wel slecht in dat onthouden. Maar hij heeft, ja, we gaan. In ieder geval, we hebben 3 jaar subsidie, waarvan dit de eerste was. Vanuit de evenementen hier in Haarlem. En dat is echt top. Dat is een goede start. Dus ja, daar gaan we in ieder geval hopen wij wel een traditie te hebben gebouwd. Ja,
1: ja, want wat is jouw rol over hier precies, Eefje?
0: Nou ja, ik heb het de hele ellende gecoördineerd. De directeur, ja, geef het een naam. Projectleider.
1: Oké, okay, nou, helemaal mooi. En ja. Gisteravond, hoe was het gisteravond?
0: Echt heel goed, ja. Ik was wel gewoon veel bezig met hoe mensen reageerden, hoe de stromingen liepen, of het goed ging qua drukte. Zeker op de Grote Markt zagen we ook wel veel jonge bezoekers. Maar eigenlijk is de sfeer heel goed gebleven en kon politie, veiligheid, onze security het allemaal heel goed hebben. En ja, ik snap het ook wel. Zoveel is er niet natuurlijk voor die jongere doelgroep in Haarlem. En ja, ze worden wel een beetje geïntroduceerd met wat andere muziek her en der. Dus dat is eigenlijk wel leuk.
1: Ja.
0: Maar ja, dus, en de Botermarkt voelde echt als een soort eigen wereldje. Met bijpassend publiek en leuke band. En Klokhuisplein, nou, was gewoon een feestje. Dus eigenlijk dacht ik om 12:30, nou, het was echt een goede dag.
1: Helemaal mooi. Met Thijs Boontjes natuurlijk gisteren. Haarlems Vertier. En toen hield het precies strak om 12:00 op. Neem ik aan, op de Grote Markt.
0: Zeker, ja.
1: En ja, want wat jij zegt, dat snap ik helemaal. Want er staan geen hekken omheen en dat soort dingen. Dus dat is best wel een beetje... Het moet zo open mogelijk zijn. Ook dat de horeca heel goed kan mee participeren. Nou,
0: ja.
1: Zijn die horecaondernemers zijn geen gemakkelijke types. Hè? Want die zijn altijd aan het mopperen. Het is nooit goed.
0: Nee, bij mij nooit.
1: Oh, bij jou nooit. Oké.
0: Nee, maar ik heb echt diep respect voor het risico wat zij met ons als festival hebben genomen. En hoe ze daarin zijn gesprongen. En natuurlijk, elk mens... en het is ook hun brood, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik vind het echt heel leuk hoe ze daarin... Ja, het is gewoon heel belangrijk om samen dit soort dingen te doen. En ik denk dat voel je terug in de stad. Dat iedereen betrokken is erbij. En dat ook weer uitdraagt aan zijn kring. En ja, ik vind dat echt super bijzonder. Maar ook alle binnenplekken, die een mooi programma maken wat past bij hun publiek. Ik heb bij het Wapen was het een feestje volgens mij. Bij Patronaat was er een afterparty helemaal uitverkocht. Dus ja, ik vind dat wel echt gek. Dat alle hoeken en gaten worden gebruikt.
1: Ja, precies. Want naast de 3 podia dan op de Grote Markt, de Botermarkt en het Klokhuisplein. Kun je ook bij de sounds naar binnen. Je kunt Haarlems Eigen, de Antibar. Hele mooie website trouwens. Een goede overzichtelijke website. Café Studio, Café Het Kantoor. Dus dat is ook wel echt, dat is wel anders geweest. En dat hebben het Wapen van Bloemendaal. Iedereen heeft wel wat. De Bobby's, Bobby Bar, Dancing. Allemaal dingen. En dat is wel weer echt heel leuk, hè?

0: Voor een interview met Haarlem Zegblad vroeg ze mij om even hoeveel ex heb je nou in totaal. Dus dat had ik even snel geteld. Toen kwam ik uit op 99 en daarna waren er nog twee bijkomsten. We hebben gewoon 101 artiesten dingen staan. Ik vind dat echt de hele weekend. 101, dat is toch hartstikke veel.
1: Ja, dat is fantastisch. Dat is heel mooi. En we hopen hiermee een nieuwe traditie te gaan opbouwen. Ja. En misschien dat Haarlem 105 ooit ook wel eens ergens een podiumpje of zo met... want wij hebben natuurlijk ook hier altijd op donderdagavond een heel podium, zal je waarschijnlijk mee bekend zijn. Dus misschien is dat dan nog eens mooi om die samenwerking aan te trekken.
0: Moeten we het maar even over hebben, ja.
1: Ja. Oké, dankjewel. Ik ga je niet langer ophouden. Ik heb je al veel te lang opgehouden.
0: Yes, ik ga doorrennen. Moet handdoeken halen.
1: Handdoeken halen, voor wat?
0: Ja, voor de artiesten.
1: Ah, voor wel. Oké.
0: Die weten. Ja.
1: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Hoi, hoi. 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

Gregory Porter. Een hele serieuze jazzmuzikant. Ik zal even een klein stukje van laten horen hoe dat

0: kan er wel onze jazzman, die veert helemaal op als je dit hoort.
1: Ja.
0: En zo Gregory Porter en Holding On.

0: optreden in Berlijn.
1: Ja.
0: Gregory Porter en Holding On. Heerlijk, ja, zeker. Haarlem 105 is dit. Het is 2-1.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dan is journaal zit eraan te komen van 1 uur. Nog even Jack and the Weatherman en de Rock Bottom. Tot zo.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het is 3 over 1. Dit is Heisa.
0: Jan Gaus.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 3 uur. Met Madonna nu.

0: And the most beautiful girl in the world. En afgelopen woensdag is het begonnen, het nieuwe Haarlem Live. En dit is vanavond nog met een volledig programma. En ik heb daarvoor aan de lijn, ja, vorige week was hij nog heel druk bezig met Haarlem culinair. Patrick, goedemiddag.
1: Ja, hey, goedemiddag. Hallo.
0: Goedemiddag. En nu dan met Haarlem Live. Ik heb net ook tegen Evie gezegd complimenten voor het idee om dat grote podium op de Grote Markt met het decor te gebruiken van de grote kerken.
1: Ja, klopt. Ja, dat is een hele bewuste keus geweest.
0: Is jouw idee, hè? Is jouw idee?
1: Ja. Het is, het is natuurlijk inderdaad, het is een fantastisch mooi decor. En daarbij ook hebben we natuurlijk nu ook wat meer ruimte om de terrassen kwijt te kunnen van de horecaondernemers. Dus het is een beetje voor beide gevallen is dat een win-win situatie.
0: Ja, want het is best ook spannend, hè? Want er staan heel weinig hekken omheen. Hè? Het is niet Haarlem Jazz & More was het eigenlijk meer een besloten gedeelte, was het, met hekken eromheen. Dat is nu zoveel mogelijk geprobeerd om weg te houden. Hè? Dat het dus een hele goede overgang is van het festivalterrein naar terrassen. En dat het eigenlijk geïntegreerd is, hè?
1: Ja, klopt. We hebben wel hekken geplaatst. Die staan wat meer verstopt in de straten. Dus mochten we in geval van dat het echt te druk wordt en we zullen straten moeten afsluiten, dan doen we dat echt in de straten, niet op het plein. Dus dat heeft voordat we dan meer ruimte hebben. En het ziet er ook gewoon wat sfeervoller uit.
0: Oké, okay. Ja, het is de eerste. Het is de eerste uitvoering, hè? Haarlem Live 2026. Hoe voelt het, Patrick? Jij als producent, die dit dus allemaal technisch moet regelen. Hoe voelt het aan?
1: Ja, het gaat heel goed. Het wordt heel goed omarmd. Het gaat ontzettend goed. En de sfeer is overal ontzettend leuk. De botermarkt die ooit in het verleden ook wel eens met dit soort evenementen meedeed, die doet ook mee. Dus de sfeer daar is ontzettend leuk. De Grote Markt, Klokhuisplein. Nee, het wordt allemaal echt goed ontvangen.
0: Helemaal mooi. We hebben vandaag. Waarom begint het eigenlijk zo laat pas om 7 uur? Is dat een bewuste keuze geweest? Van, nou ja, 's middags, daar zit geen hond erop te wachten dat het al wat bijvoorbeeld om 5 uur of om 3 uur 's middags al begint. Een beetje zoals dat ook natuurlijk gewoon bij 5 mei is, bij Bevrijdingspop. Maar kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, het is inderdaad wel een bewuste keus. Het is echt een avondprogramma. Overigens gaan we vandaag wel iets eerder van start. En morgen hebben we echt een middagprogramma. En dat is natuurlijk met een zondag erbij, waarin we al zo'n middagprogramma hebben. We hebben het gewoon verspreid een beetje over de dagen heen. We weten niet of dat zo blijft. Misschien dat we volgend jaar wel zeggen van, we gaan ook wat eerder open. Ja, dat is een try-out.
0: Ja, het blijft natuurlijk een beetje met elkaar ondervinden van, goh, wat werkt goed, wat werkt slecht, wat gaan we aanpassen. Ja. En je hebt gelijk, vanmiddag om 16:45 begint het Nederlands saxofoon octet. Nederlandse saxofoon. Nu snap ik het appje van Evie die zegt, ja, ik ben op dit moment heel druk met allerlei saxofoons. Ik denk, nou, goh, wat zou dat nou weer zijn? Maar goed, nu snap ik het. Want hoe laat gaan die dan soundchecken en dat soort dingen, Patrick?
1: Die zijn nu aan het repeteren.
0: Wauw.
1: En precies. En die gaan, die gaan met 2 uurtjes hier. Gaan ze op het podium parkeren. En dan gaan we de microfoontjes voorzetten. Dan gaan we soundchecken, ja.
0: En dan heb je van Dikhout vanavond nog Coco Bolo, als ik het goed uitspreek. Om 17:45, de Gallow Street. Jij concentreert je een beetje, denk ik, op de Grote Markt? Of ben je ook van de Botermarkt?
1: Nee hoor, nee. We doen echt alle drie de pleinen, zullen we maar zeggen. Dus
0: okay.
1: Overal.
0: Oké, helemaal goed. Ik ben wel benieuwd naar Van Dikhout. Ze hebben net ook weer een nieuwe single uitgebracht. Die heb ik net ook nog even gedraaid. Waar Heb jij nou nog iets in het programma dat je denkt, of misschien is het al geweest? Gisteren bijvoorbeeld Thijs Boontjes, dat is toch ook wel echt heel gaaf, hè?
1: Ja, dat was heel gaaf. En ik persoonlijk kende ik Thijs Boontjes niet.
0: Nee.
1: Het was echt op de Grote Markt echt een mix van jongere en wat oudere mensen. En iedereen zong mee. En hij nam je echt mee in. Hij nam het publiek echt heel goed mee. En het was een hele mooie avond.
0: Ja, want wat hij doet, dat is eigenlijk hele bekende nummers. Ja. Internationale popnummers, maar ook Nederlandse popnummers. Daar zet hij een andere tekst onder. Hè? En dan laat hij dat spelen. Heeft hij gisteravond, misschien heb je dat gehoord, All Night Long gedaan? Ja, heeft hij die gedaan?
1: Ja, zeker. Nou, dat ging ook helemaal los.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we die even draaien. Dankjewel, Patrick. Toi, toi, toi vandaag. Met, en we spreken elkaar.
1: Ja, oké.
0: Okay. Hoi, hoi. Doei, doei. Patrick Uitendaal was dat.

0: Ja, ja. Mooi.
1: Can I get a hell yeah?
2: Hell yeah. Hell yeah.
0: Right. Vanavond op de Grote Markt, Gallow Street, 10 uur, van 10 tot 11 uur, om 8:15 van Diekhout tot 9:15.

Meadow Street. Achtkoppige instrumentale brass band. Komen uit Amsterdam. En ze spelen een mix van electro, jazz, dance, hip-hop. Het is dus wel instrumentaal. Dus denk niet van nou, waarom dan een leukere zangeres of zo? Nee, helaas, dat is niet erbij.

0: vanavond dus op de Grote Markt om 10 uur.
1: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.

Bijna half twee bij Haarlem 105 en ELO, The Electric Light Orchestra. En Shine a Little Love. Haarlem 105 nieuws zit eraan te komen van half twee. Daarna heb ik voor je... Ilse de Lange.

0: the green, green grass.
1: Undercover, undercover, undercover. She said green, green grass.
0: Ja, precies, dat straks.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Europaweg is sinds gistermiddag weer open voor al het verkeer. Waar de gemeente er een groene en veilige weg van wil maken, zijn de reacties niet allemaal even positief.
4: Het is minder veilig, vind ik. Het is niet ideaal. En het is ook, als je naar kijkt, ziet het er ook niet naar uit. Sorry, ik ben misschien een beetje te kritisch, maar het ziet er niet uit. Als ik hier fiets, heel veel auto's stoppen niet. Die weten niet van, oh ja, de fietser heeft voorrang. Of ze weten wel, maar ze hebben gewoon scheid.
5: En de meeste mensen die weten niet eens wat een rotonde is. En dat maakt ze verwarrend.
4: Ik weet wel dat de eerste keer toen de weg geopend was, zijn een aantal mensen daar aangereden. Fietsers.
5: We hebben allemaal haast. We hebben eigenlijk nooit geen tijd om even fatsoenlijk te kijken.
3: Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage met meer reacties. Volgende week is de laatste editie van de Dutch Grand Prix en dat heeft gevolgen voor het verkeer. Tussen 20 en 23 augustus is Zandvoort niet met de auto bereikbaar. Ook heb je voor het Ramplaankwartier, Oosterduin en Zaalweg West een doorlaatbewijs nodig. Tussen Amsterdam en Zandvoort rijden extra treinen en de spoorwegovergangen langs dit traject blijven het hele weekend gesloten. Het IVN zoekt vrijwilligers voor wekelijks onderhoud in het Engelandpark in Schalkwijk. Elke dinsdagochtend tussen 9 en 12 wordt woekerend onkruid verwijderd en krijgen paddenstoelen extra ruimte. Ervaring is niet vereist, iedereen is welkom en aanmelden kan op de website van IVN Zuid-Kennemerland. En het nieuwe festival Haarlem Live trekt enthousiaste bezoekers. Het muziekfestijn heeft een divers aanbod en vindt plaats op verschillende plekken in de binnenstad.
6: Nou, dit is veel breder qua muziek. Wat je achter mij hoort is meer klassiek met een beetje jazzachtige muziek. Maar we hebben ook rock, we hebben funk, we hebben soul, we hebben dance. Dus het is echt van alles wat. Voor iedereen is er wel wat te zien of te horen.
3: Nog dit hele weekend is te genieten van al die diverse muziekstijlen in het centrum. En dan nog het weer dit weekend. Vandaag begon regenachtig. Met een matige noordoostenwind blijft het rond de 25 graden. Morgen droog en bewolkt. De temperatuur blijft dan rond de 22 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: paradise.
1: Ja, ja, George Ezra was dat. Heerlijk. En de green, green grass. 8 over half 2.
2: Doe wat

Faith Evans. En de Mesmerized. En dan nu een beetje aangerommeld. Door de Freemasons en de Mesmerized. Is nog maar net uit. Ja. Ja. Doe toch even het geluid van mijn Apple Music. Django Wagner heeft een nieuwe single uit. Ik vraag me.

0: over die eclipse. Even een klein stukje daarvan.
1: Als het goed is, sta ik in de rij voor de brilletjes. Voor de eclipse, om die mee te kunnen maken. We waren een beetje als vanouds te laat met de brillen. Dus vandaar dat we hier nu staan.
2: Denkt u dat het nog gaat lukken?
1: Ik hoop het echt. Ik zei het net tegen mijn buurvrouw. Ze hebben, wat ik van haar begreep, 1500 brilletjes. Dus ik hoop dat ik in ieder geval 1499 ben. En dan gaat het lukken. Maar ik heb echt geen idee. We gaan het zien.
0: Maarten, het was afgelopen woensdag. Goedemiddag, Maarten de Wit. Het was afgelopen woensdag. Het was een event. Hè? Het was waanzinnig. Wat een joy met elkaar, hè?
3: Ja, ik kan me niet herinneren dat het zo druk is geweest op het strand sinds Beachpop.
0: Ja, precies. Ja, met Beachpop was dat natuurlijk ook was dat ook zo. Want veel mensen, ik hoorde ook veel mensen van, nou, het is hier veel drukker dan met de Formule 1. Ja, met de Formule 1 is het allemaal veel gereguleerder en dingen. En dit gebeurde gewoon. Duizenden fietsers, auto's, iedereen op het strand. Ja, had dat wel goed geregeld met Bloomingdale. Hè? Nou, was het nog, of was het daar ook uitzonderlijk druk?
3: Het was uitzonderlijk druk, dat sowieso. Maar het waren ook heel veel mensen die naar het strand kwamen. Op een gegeven moment heb je niet meer stoelen waar mensen kunnen zitten. Dus dan doe je de deurtjes dicht en dan zeg je, ja, sorry, we zijn helemaal vol. En dat was vrij vroeg op de avond al.
0: Ja, en jij was zelf, want we spraken elkaar eventjes. Ik had het geluk dat ik ook nog ergens daar een plekje kon krijgen bij jou. Okay. En dat was mijn gelukkie. En jij zei ook, ik had het niet zo verwacht. Ik had het echt niet zo verwacht, Jan.
3: Nee. Ik had niet zoveel mensen, zoveel fietsers, zoveel auto's verwacht naar het strand. Nee, misschien dat ik daar een beetje bleu in ben geweest. Maar het was zo druk. Dat, ja, wat ik zeg, ik zei het net tegen je, ik sinds Beachpop niet meer zoveel mensen op het strand zien. En dat is en ook wel echt heel mooi om te zien. Want ze kwamen allemaal voor één natuurverschijnsel in plaats van voor DJ's of voor feestende mensen. Dus heel gaaf.
0: En wat ik ook, ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt, mee hebt gekregen, dat mensen allemaal zo ongelooflijk aardig tegen elkaar waren, Maarten.
3: Ja, maar ze komen. Het is ook een andere doelgroep mensen die komt. Hè. Ik zag ook best wel veel gezinnen natuurlijk. Maar ook wel echt wat mensen die al wat ouder zijn en ja, die allemaal niet meer bewijsdrang en dat soort dingen hebben. En ze komen, het is ander publiek dan wat naar een feest toe gaat. Dus dat verschil zag je heel duidelijk.
0: Maar ook, ik bedoel, als mensen dan geen brilletje hadden, dan werd er gewoon even een brilletje uitgewisseld. Ja. Ook mensen deden dat ook. Sommige mensen vroegen het, maar sommige mensen zeiden ook, kijk even, je weet niet wat je mist. Oh, wat leuk. En ja, ik vond het echt een hele gezellige sfeer woensdag. Zo moeten we dat eigenlijk altijd hebben.
3: Dat zou fantastisch zijn.
0: Ja. Ja, precies. Wat ik ook wel mooi vond. Even kijken, ik zit me nu op de eens te bedenken. Ben je daar nu ook ter plekke trouwens, Maarten?
3: Ik ben ook nu ter plekke, yes.
0: Oké. Okay. Ja, dit was ook mooi, hè?
3: Ja. Dat doen wij altijd als we...
0: Dat doe je altijd, hè? Als de zon ondergaat, dan even een klein stukje. Van Elton.
3: Even een
0: kippenvel momentje. Ja, en je Titan dan ook zo, dat de zon dan ook echt net onder moet zijn, hè? Nou, Elton zo.
3: Ja, dat is de ene avond net wat beter dan de andere. Maar het is de bedoeling, als het liedje dan afgelopen is, dan is de cirkel rond en de zon onder.
0: Ja, klein stukje.

0: Elton John en The Circle of Life. Maarten, ja, maandag. Of aankomende vrijdag, zaterdag en zondag. Ik denk zelf dat ik wel een traantje ga laten.
1: Ja, nou, het is
0: Ik ga een traantje laten.
1: Ja, het is de afsluiter van een gigantisch mooie reeks. En denk ik ook een van de allermooiste evenementen die Nederland ooit heeft mogen geven. Dus we hebben er zin in.
0: Ja, want...

0: Ja, bij Bloemendaal, daar gebeurt niet al te veel, hè, want het is toch gek genoeg net even een beetje te ver of zo, denk ik, van het circuit, hè? Zeg ik dat goed?
1: Ja, ja, je zit midden in de looproute, hè, dus iedereen die komt dan, of tenminste de helft van de mensen komt via Zandvoort binnen en de andere helft via Haarlem. Maar ja, dat, de draf naar het circuit die is stevig en de mensen willen zo snel mogelijk naar het circuit. Dus die gaan niet op de heenweg, gaan ze nog even langs een strandtent. Ook al is het 30 graden, dat zullen ze niet snel doen.
0: Nee, precies. Maar bij Bernie's, daar gebeurt wel van alles. En ook dit jaar dan voor het laatst. Hè? Wat ga je daar doen over die 3 dagen?
1: Nou, wij doen alleen de zaterdag en de zondag. En ja. De zaterdag hebben wij een grote dinershow. En dat doen wij met kaartverkopen. En er zijn heel veel gasten van de paddleclub zijn daar. En de zondag hebben wij de officiële afterparty. En althans officieel, wij hebben hem officieel gemaakt vanuit onszelf. Mogen we natuurlijk niet doen in verband met de rechten die de FOM allemaal heeft over het F1-feestje. Maar wij hebben het dezelfde benoemde Formula One afterparty genoemd.
0: Oké. Okay. En ben jij ook nog op het circuitterrein zelf ook nog bezig met een paviljoen? Dat had je toch vroeger ook? Een Bernie's daar op het circuit zelf?
1: Ja, nee, het is het oude paviljoen. Ja. Wat wij, nou, ik denk 25 jaar geleden hebben neergezet. Hier ooit op het Bloemendaal Strand. Die hebben wij 7 jaar geleden hebben die afgebouwd voor het laatst op het strand van Bloemendaal. En die hebben wij op het circuit meteen opgebouwd. En die fungeert al die jaren als Founders Lounge van de DGP. En daar zijn we natuurlijk heel trots op.
0: Ja, zeker. Dat is, ik ben daar ooit zelf ook met een mazzeltje, mocht ik daar dan eventjes ook langs. En ik vond het echt wel heel gaaf. Want het zit daar echt een beetje daarboven, dat je daar zo alles kan bekijken. Het is wel echt een heel eind weg van dat paddock. Hè. Dan rij je ook met zo'n golfkarretje, word je er helemaal naartoe gereden. Dat is op zich al heel gaaf om mee te maken. Dus ja, het wordt weer een enorm event aankomende. Weet je wat ik zelf ook nog een beetje gek vind, Maarten? Het lijkt nog zo ver weg.
1: Ja, en toch is het heel dichtbij, kan je vertellen.
0: Het is al vrijdag, ja. Het is heel mooi.
1: Ik denk dat heel Nederland ook wel even in de ban is geweest van het schitterende weer wat we de afgelopen week weer hebben mogen hebben. Dus, en dat is nu abrupt tot een eind gekomen. Dus ik denk dat de volgende fase nu is voor de mensen in Nederland die Formule 1-minded zijn. Dat die lekker weer daar de mindset naartoe zetten.
0: Oké. Okay. Ja, bij Bernie's had je ook nog wel eens een keer een leuk dancefeest. Zit dat er ook nog aan te komen of niet?
1: Ja, dat is de afterparty. Dat is de zondag.
0: Ah, dat is zondag. Oké. Okay.
1: Ja, en daar hebben wij La Fuente hebben we als grote
0: headliner. Wauw, zo.
1: En dat wordt weer een spektakel, net zoals de voorgaande jaren.
0: Oké, okay, helemaal mooi. Dankjewel, Maarten. Toi, toi, toi, ja, de komende dagen.
1: Ja. Dankjewel. En jij heel veel raceplezier van het weekend. Hè?
0: En daarna lekker naar Bonaire, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Dankjewel, Maarten de Wit was dat. Ja, Maarten, je hoort hem al, hè. Herken je hem? Davine Michel. Met Beat Me. Dankjewel. Dag.

0: Ja, aankomende zondag zal dat opnieuw zijn. En oh, dat is wel gek om te zien. Dan zie je ze dus met allemaal mondkapjes opstaan. Want dat was in de coronatijd was het, dat iedereen met mondkapjes op moest staan. Davina Michelle, ook bij, dat was toen in 2021 en bij 26. Dus aankomende zondag mag zij dat nationale anthem opnieuw zingen. Michelle, Davina Michelle bij de Formule 1 natuurlijk.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A27 vanuit Utrecht naar Almere, weer 5 kilometer file tussen Hilversum en Huizen. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dankjewel.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 3 over 2. 105. Dit is Heiza.
1: Jan Gaus.
0: Met Kygo. En die hebben een nieuwe. Hij heeft een nieuwe.

0: genoteerd in de top 40, dit nummer. En Magnetic was dit. Eens even kijken, ik ga even iemand bellen. Kijken of hij opneemt. Ik heb afgesproken met Michel Gruts. Om met hem even te bellen over alle evenementen.
1: Hallo?
0: Michel? Hallo? Hallo? Altijd spannend dit, hè? Spannend.
1: Hoi,
0: hoi, Michel. Goedemiddag. Hallo? Hoor je me?
1: Hoi, Jan.
0: Hoi, hallo. Je hoort me toch, neem ik aan?
1: Ja, ver weg. Maar
0: oh, ver weg. Oké, okay. Nou, dan zal ik iets harder. Nog harder praten dan ik normaal altijd al doe. Dus, ja. Michel Gruts, goedemiddag. Fijn dat je... Je zit live in de uitzending nu.
1: Oh jee.
0: Ja. En je bent bij je duincafé, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk. Ben je ook nog even langs geweest bij het nieuwe evenement in Haarlem? Haarlem Live?
1: Nou, dat is eigenlijk nog natuurlijker dat ik even ga kijken.
0: Ja, daarom, zeker. Daarom bel ik jou ook.
1: Donderdag en vrijdag geweest. Dus,
0: donderdag en vrijdag. Dus gisteravond ben je geweest en donderdag. En wat vond je ervan?
1: Nou, ik vind het wel een verrassend, verfrissend. Podium weer eens op de oude plaats. Wat kleinschaliger. Iets minder gericht naar de jeugd. Dat werd ook wel tijd. Af en toe een hele mooie stukken programmering, zag ik. Dus ik vind het een goede start.
0: Oké, okay, heel mooi. Jij zegt ook van het podium op de oude plaats. Hoeveel jaar geleden is dat dan? Want ik heb Eefje aan de lijn gehad en Patrick aan de lijn gehad. Die heb ik allemaal gecomplimenteerd met van... Wauw, dat het podium gewoon nu eens met het achtergrond met de grote kerk heeft. Vond ik een hele mooie vondst. Maar jij zegt, ja, dat was vroeger ook al zo.
1: Ja, vroeger zijn we ooit zo begonnen.
0: Ah.
1: En op een gegeven moment werd de tent steeds groter. En was het beter om het podium aan de andere kant te zetten qua ruimte.
0: Ah, ik bedoel, jij bedoelt dat nog vanuit de echte oude jazztijd? Dat er toen nog een tent stond?
1: Toen het een Haarlem Jazzstad was.
0: De Haarlem Jazzstad, Haarlem Jazz. En dan stond er zo'n tent. En dat vond ik altijd wel wat mooi, want de wietlucht die kon dan ook geen kant op. He, dus die bleef ook gewoon lekker hangen in die tent. He, dus als je niet haai wilde worden, dan weet je al haai van de... Ik overdrijf het een beetje, maar jij kent je er wel in, hè?
1: Nou, nee, die wietlucht kan ik me niet herinneren. Maar dat het af en toe een goede warme sfeer is, dat zie je zeker, ja.
0: Ja, precies. En ja, dat was helemaal berekend op... stel dat het gaat regenen. En dat was eigenlijk best wel een goede vondst. En dat was ook een beetje... Ik moet zeggen dat het ook wel een beetje een krakamiekige tent was het altijd. Hè, met allemaal van die balen. Dat je net niet echt het goede podium kon zien.
1: Ja, dat is
0: het. Maar je had toen ook allemaal mannetjes. Ik weet nog heel goed, mijn oom die woonde in Nieuw-Vennep. En die was helemaal verslingerd was die aan de jazz... En die ging daar dan echt helemaal smiddags al zitten. Want er kwamen echt grote jazzartiesten kwamen daar. En die genoot daar echt ontzettend van.
1: Ja, we hebben in de loop der jaren een hoop bekende namen naar op kunnen trekken. Dat was ook wel leuk om te doen. En zeker de echte jazzliefhebbers die kwamen dan wel door het hele land aan.
0: Goed, jij bent donderdagavond ben je geweest en je bent vrijdag. Je bent gisteravond ben je geweest. Ben je op de Grote Markt geweest, op de Botermarkt en op het Klokhuisplein? En ook nog in cafés en daaromheen?
1: Nee, ik ben even op de Botermarkt geweest, Klokhuisplein en Grote Markt. Maar cafés heb ik niet gehaald.
0: Heb je niet gehaald.
1: En maar wat... ook dat zag ik dat er weer een hoop cafés meededen. Dat is ook weer goed.
0: Dat is ook weer goed, want dat was natuurlijk vorige jaren was dat een beetje... was het eigenlijk Haarlem Jazz & More was helemaal op zichzelf, hè, eigenlijk.
1: Ja, het werd steeds meer een festival in de stad. En daarvoor is Haarlem Jazz dat eigenlijk ooit niet opgezet. Maar goed, de tijden veranderen natuurlijk. En de DJ's zijn heel populair. Maar op een gegeven moment krijg je eigenlijk alleen nog maar jeugd in de stad... En dat is jammer.
0: Ja. Even in jouw herinnering. Wat heb jij op de Grote Markt gezien donderdag? Weet je dat nog? Ja, moet je een beetje helpen?
1: Nou ja, ik heb een mooi klassiek stuk gezien. En dat, ik ben de naam kwijt, maar dat vond ik op zich ook wel heel verfrissend.
0: En dat was op donderdagavond, op de Grote Markt was dat?
1: Ja, ja.
0: En hoe laat ongeveer, weet je?
1: Ja.
0: Een uur of zeven?
1: Ja, dat zou ik nog kunnen.
0: Ik weet het niet meer zo, Jan.
1: Ik zeg ook, de sfeer zat er goed in.
0: De sfeer zat er goed in, heel goed. En heb je gisteravond ook nog bijvoorbeeld Thijs Boontjes even bekeken, gezien?
1: Ja, dat heb ik ook nog even gehoord. Die zit wel een hele leuke show.
0: Dus dat is, en dan het Haarlems Vertier, dat is dan toch ook wel weer een beetje DJ's en dat soort dingen. Maar ik vind het ook wel goed hoor, dat ze dat er gewoon toch wel inhouden. Maar jij vindt het gewoon goed ontvangen. Mooi, mooi ding wat we erbij hebben. En dat er ook weer een goede samenwerking is tussen de Haarlemse horeca. Want die hebben er wel geld in moeten stoppen, hè, met elkaar.
1: Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik denk dat ze wel iets mee betalen als meedraaien in een totale programmering. Maar ja. niet op de Grote Markt, volgens mij, hoor.
0: Nou, ik hoorde van Eefje. Ik had Eefje eerder in de uitzending. En die zei wel, ja, we hebben toch wel heel veel te danken aan de Haarlemse horeca. Want die hebben toch ook wel echt meegeholpen. Dat is natuurlijk een subsidie. Maar die subsidie is natuurlijk lang niet genoeg om alle artiesten te kunnen betalen. Dus het is ook wel weer gewoon een goede samenwerking tussen alles wat volgens mij heeft. Is de artiesten zijn geregeld, samengesteld door de Phil bijvoorbeeld. Dat is een mooie, ja, goede.
1: Het is een stuk breder dan vroeger.
0: Ja.
1: En een particuliere opzet is natuurlijk ook mooi. Maar als het nu door meerdere partijen wordt gedragen, is het eigenlijk alleen maar beter.
0: Oké. Nou, dan hou het hierbij. Of zeg je van, nou, ik wil toch nog wel eventjes iets vertellen.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik toch vanavond ook nog heel even ga kijken. Dus,
0: en waar ga je dan naartoe? Dan, ga je weer, of ga je dan bij een van je collega's bekijken bij de wat binnen is? Of ga je echt toch ook weer op de grote markt?
1: Ik ga toch liever buiten. Alhoewel ik hoor dat in de Wolfshout in de kelder hele leuke dingen gebeuren. Dus dat is wel een aanrader, volgens mij.
0: De Wolfhound? Ja, ik zal het even kijken.
1: Op het Klokhuisplein.
0: Op het Klokhuisplein, dat is mooi. Voor wie ga je zaterdag vanavond? Van Dikhout bijvoorbeeld? Ben je daar al?
1: Nou, die wil ik ook wel weer even horen. Dat is ook wel een stukje nostalgie.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En op de Botermarkt, we hebben 7:15, hebben we dan Van Dikhout. Op de Botermarkt hebben we de Dutch Coach, Delicious Delight, Disco Danny. Nou, dat is toch allemaal mooi. En op Klokhuisplein, Dance Delight, Bittersweet. Dus allemaal mooie dingen. Ja, we gaan het zien. Nou, misschien kom ik je vanavond nog wel tegen. Want ik ben bang dat ik ook even moet gaan kijken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Gisteravond ben ik niet geweest bijvoorbeeld. En donderdagavond kwam het er ook niet van. En woensdag was er iets met Eclipse.
1: Ja, ook dat nog, ja.
0: Dus dan moest ik ook wel echt naartoe. Dus, nou, dankjewel Michel. Hoe is het bij het Duincafé? Want je had geen Eclipse, hè? Woensdag, dat was gewoon geen gedoen. Want de zon was te laag.
1: Nou, ook bij het wetten waren er s'avonds toch veel mensen het duintje opgekomen om te kijken, tot mijn verbazing.
0: Ja, het was druk, hè? Het was.
1: Ja, de wegen naar Bloemendaal en Zandvoort, die zaten stampvol. En het was drukker dan de Grand Prix op de fietspaden.
0: Ja, dat ik had even Maarten de Wit aan de lijn. Die was ook helemaal verbaasd over de drukte. En waar ik ook een beetje verbaasd over was, dan denk ik van, goh, hoe flexibel zijn we eigenlijk in Nederland? Hè? Dan hebben we daar die busbaan. En dan zie je dus al die mensen heel netjes op die ene baan rijden. Hè? En dan die andere baan met die bus. Ja, daar reed geen hond op. Dan denk ik, ach, man, man.
1: Ja, het zal ongetwijfeld zijn nut hebben. Maar ik hoor een heleboel mensen mopperen.
0: Ja, En ik denk dan, grijp dan in op dat moment, want het is zo ongelooflijk druk. En het is goddank ook helemaal, zover ik mij bekend is, is het ook zonder al te veel ongelukken is het gebeurd. Want alles reed daar natuurlijk door elkaar heen, qua fietsen, e-bikes. Jij zegt precies het juiste woord. Ik heb het ook al eerder in de uitzending heb ik dat ook al gezegd. Het was minder geregeld dan bij de Formule 1, maar het was wel drie keer zo druk.
1: Ja, dus het kan toch?
0: Het kan toch? Ja, het kan toch. Oké, dankjewel Michel. Okay. We spreken elkaar.
1: Hoi.
0: Doei, doei. Michel Gruts was dat. Van het Duincafé. En hij is ook horeca-ondernemer geweest hier in Haarlem. En hij volgt alles nog. Dat hoorde je net. En dit is Bruno Mars.

Hugo. En Bam Bam staat hoog in de top 40. En mooi is dat om dat live te zien.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De Europaweg is sinds gistermiddag weer open voor al het verkeer. Waar de gemeente er een groene en veilige weg van wil maken, zijn de reacties niet allemaal even positief.
2: Het is minder veilig, vind ik. Het is niet ideaal. En het is ook, als je naar kijkt, ziet het er ook niet naar uit. Sorry, ik ben misschien een beetje te kritisch, maar het ziet er niet uit. Als ik hier fiets, heel veel auto's stoppen niet. Die weten niet van, oh ja, de fietser heeft voorrang. Of ze weten wel, maar ze hebben gewoon scheid.
3: En de meeste mensen die weten niet eens wat een rotonde is. En dat maakt ze verwarrend.
2: Ik weet wel dat de eerste keer toen de weg geopend was, zijn een aantal mensen daar aangereden. Fietsers.
3: We hebben allemaal haast. We hebben eigenlijk nooit geen tijd om even fatsoenlijk te kijken.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage met meer reacties. Er komen geen woningen in de voormalige groentewinkel aan de Maasstraat, zo meldt het HD. De eigenaar van het pand wil het graag ombouwen tot een woning, maar dan komt de gemeente één parkeerplaats tekort. Dus gaat het niet door. Begin dit jaar stapte de familie naar de rechter en kreeg gelijk. De gemeente moest een nieuw besluit nemen. De gemeente nam echter exact hetzelfde besluit en geeft geen commentaar, aangezien de zaak nog loopt. Volgende week is de laatste editie van de Dutch Grand Prix en dat heeft gevolgen voor het verkeer. Tussen 20 en 23 augustus is Zandvoort niet met de auto bereikbaar. Ook heb je voor het Ramplaankwartier, Oosterduin en Zelweg West een doorlaatbewijs nodig. Tussen Amsterdam en Zandvoort rijden extra treinen en de spoorwegovergangen langs dit traject blijven het hele weekend gesloten. En het nieuwe festival Haarlem Live trekt enthousiaste bezoekers. Het muziekfestijn heeft een divers aanbod en vindt plaats op verschillende plekken in de binnenstad.
4: Ja, dit is veel breder qua muziek. Wat je achter mij hoort is meer klassiek met een beetje jazzachtige muziek. Maar we hebben ook rock, we hebben funk, we hebben soul, we hebben dance. Dus het is echt van alles wat. Voor iedereen is er wel wat te zien of te horen.
1: Nog dit hele weekend is te genieten van al die diverse muziekstijlen in het centrum. En dan nog het weer dit weekend. Vandaag begon regenachtig. Met een matige noordoostenwind blijft het rond de 25 graden. Morgen droog en bewolkt. De temperatuur blijft dan rond de 22 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 4 kilometer file tussen Knoopend Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Afrit Almerehaven. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: my god. Haarlem Live. Vanaf woensdag begonnen het nieuwe evenement in Haarlem. En onze verslaggever ging daar ook eens even een kijkje nemen. En we kijken even met die verslaggever mee. Nieuw festival Haarlem Live van start. Mooi podium daar op de Grote Markt. Je hoort het al, het is een heel andere sfeer gelijk.
1: Ik vind het hartstikke gezellig. We zitten een lekker biertje te drinken. Van de muziek te genieten, dus dat is hartstikke mooi.
2: Lekker warm, lekker zwoel. Nee, maar genieten.
3: Vroeger was het Haarlem Jazz volgens mij. En ik denk dat het nu Haarlem Live is geworden. Maar dat weet ik niet zeker.
4: Ja, wij zijn met een aantal mensen Haarlem Live begonnen. Omdat wij het leuk vonden om een Haarlems muziekfestival te gaan organiseren. Van Haarlemmers en voor Haarlemmers.
3: Wat is er nou precies echt anders dan Haarlem Jazz in de voorgaande jaren?
4: Nou, dit is veel breder qua muziek. Wat je achter mij hoort is meer klassiek met een beetje jazzachtige muziek. Maar we hebben ook rock, we hebben funk, we hebben soul, we hebben dance. Dus het is echt van alles wat. Voor iedereen is er wel wat te zien of te horen.
3: Wat is jullie favoriete muziekstijl?
5: Jazz. Volop jazz.
3: Rock'n'roll.
6: Oh, ik hou van allerlei muziekstijlen. Van jazz naar funk naar blues. Dus kom maar op.
3: Gaat u dan dansen vanavond?
6: Dat weet ik nog niet.
5: Heb ik geen zin in.
6: Nee,
5: doen we niet meer.
3: Nee, want er is geen rock'n'roll.
5: Ik weet niet of we hierna nog verder gaan dansen.
7: En
5: of we dat nog gaan doen.
7: De temperatuur, hè? Nee, ik denk het niet. Gewoon lekker luisteren. Lekker luisteren.
0: Ja, het mooie is dat ik had dus Michel Gruts eerder in de uitzending. En die zie ik opeens hier langskomen. Ja, mooi. Het is 9:09 bij Haarlem 105. En Son Milieu, ze hebben ook een nieuwe single uit trouwens, van het album. Maar ik doe het even met 24 Hours.

0: nog bestaan, Close to Fire? Heb jij enig idee, Rudy?
1: Ik heb echt geen flauw idee, Jan.
0: Ze hebben wel echt mooie nummers uitgebracht.
1: Ja, en volgens mij, ik weet het niet 100% zeker, maar is een liedje van deze band gebruikt bij een vliegtuigmaatschappij. Als je landt, hoor je een liedje van Close to Fire. Dat is best gaaf, toch?
0: Zeker. Ja. Nou, ik vind het wel grappig dat je dat zegt, want ik heb dat een aantal keer op de zender heb ik dat genoemd, dat ik in het vliegtuig zat. En toen dat ik Close to Fire hoorde.
1: Dus mijn verhaal klopt.
0: Ja, jouw verhaal klopt helemaal.
1: Ja, nou goed.
0: En dat ik dan aan het landen was. En, of net geland waren. En toen werd dat nummer ingezet. Dat was trouwens niet...
1: Summer Haze, kan dat?
0: Summer Haze. Ja, Summer Haze. En toen, ja, ik moet toen wel zeggen... Ik was toen een beetje geëmotioneerd of zo. Ik weet niet meer precies
1: waar kwam dat door?
0: Ja, ik weet niet. Volgens mij moest ik eerder naar huis of zo. Was dit nummer... Ik moest eerder naar huis vanwege van mijn familieomstandigheden. En als je dan in het vliegtuig zit, toch al een beetje met ja, en dan wordt dit nummer ingestart. Ja, nou, gestart, ja.
1: Co-piloot die het intro volgt.
0: Ja, precies. Dus ja. Toen dacht ik van, hè, hoe kan dat nou? Echt Close to Fire van Summer Haze, die zat toen op een bandje. Ja, precies. Nu niet meer, hoor, trouwens.
1: Nu niet meer, nee.
0: Nee, niet meer.
1: Ze zijn te duur geworden.
0: En dit is de Lincoln Jesser. Het is echt zo'n harde 105 plaat is dit, hè?
1: Die draait niemand, hè?
0: Draait niemand, nee. Maar wij wel. Het is Back to Love.

0: Lekker hoor. Prachtig, ja. En ik ga eruit met een mooie...
1: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: Precies. Van Shalamar. Mm. Ik kwam al een beetje het weekend in te leiden. Hè?
1: Jan Gauws.
2: Haarlem 105.
0: En dan draag ik hier het de DJ Bok over aan Rudy Nicola. Die straks tussen 3 en 5 weer een mooie show gaat maken.
2: Haarlem 105.

0: 105. Het is 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere staat 5 kilometer file tussen Hilversum en Huizen. De vertraging is 10 minuten. En 201 Hilversum Uithoorn bij Loenersloot 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicolaas.
3: Pas de Dutchie hoor je zo meteen naast.

0: Een stem die je herkent uit duizenden. Tony Hadley van Spandau Ballet. You're the only when you leave. Hier bij Haarlem 105. Leuk dat je luistert naar een nieuwe editie van Weekendwijzer. En zoals je gewend bent, als je regelmatig luistert naar dit radioprogramma, dan weet je dat ik aftrap met het 105 weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? En laat ook vooral even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. En Jan, jij liep om 3 uur de studio uit. En Jan, heb jij nog een weekendwoord?
1: Ja, precies. Je had maar
0: 5 minuten de tijd. Is het gelukt? Heb je er een gevonden?
1: Ja, het is eigenlijk voor aankomend weekend.
0: Vertel eens.
1: Formule 1.
0: Ja, jij gaat F1. 3 dagen, hè?
1: Ja.
0: 3 dagen, dat gaat, ik denk, ook wel een soort emotioneel moment worden, want het is de laatste.
1: Ja, ik heb al eerder gezegd, ik denk dat ik ben een emotionele oude zak, ben ik. Dus waarschijnlijk ga ik een traantje wegpinken.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, want ik weet het nog, vroeger in de jaren 70 had ik echt gewoon met mijn brommertje. Ging dan met een duinterreinkaart. Kwam ik op plekken waar je helemaal niet mocht komen. En dan ging ik ook naar de Formule 1. Dus ja. Het was voor mij echt wel weer heel te gek dat het Formule 1 er was. En ik vind het echt schande dat het gewoon niet blijft. Ik vind het zo'n uniek evenement. Ook voor Nederland gewoon. Maar goed, het is niet anders.
0: Dan ga je toch naar de Formule E, Jan? En toen bleef het stil. Straks spreek ik in dit radioprogramma Rob Langenberg. En Rob die gaat je alles vertellen over alle activiteiten rondom de Formule 1 in Zandvoort. Ja, ja. Hij kan eigenlijk goed lullen inderdaad.
1: Ja.
0: Dus dat komt helemaal goed. Mijn weekendwoord kort en krachtig. Kater. Was gisteren bij Haarlem Live veel te veel door elkaar gedronken. Geen succes wat dat betreft. Maar het evenement zelf vind ik echt wel heel gaaf. En volgens mij ga jij vandaag toch?
1: Ja.
0: Nou, heel veel plezier. Van Dikhout op het podium.
1: Precies, ja.
0: Nou, kom maar door. Wat is jouw weekendwoord? Welk woord past bij jouw weekend? Omdat je nog iets leuks gaat doen bijvoorbeeld. Of iets hebt meegemaakt. Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio. Of appen naar 06-105-105-38.
2: Haarlem, Heemstede,

de Dutchie. Ja, het klinkt allemaal heel braaf, maar het komt eigenlijk voort uit een reggae-nummer over cannabis. Ja, de Dutchie. Musical Youth die heeft de tekst aangepast zodat het over eten en een kookpot ging. Hiervoor hoorde je ook nog Naughty Boy, La La La, samen met Sam Smith. Je luistert naar het programma Weekendwijzer. Mijn naam is Rudy. Leuk dat je erbij bent. We zitten midden in het 105 weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? En laat ook vooral even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Rosanne, die begint met verademing. Gisteren lag ik nog te bakken en vannacht heb ik voor het eerst in een week gewoon geslapen. 24 graden is precies goed. Ik snap niet dat mensen naar 30 verlangen. Dennis, die appt dan weer schoolspullen. Ik dacht slim te zijn en pas vandaag te gaan. Nou, dat dachten dus nog 400 andere ouders ook. Ik heb gymschoenen, 12 schiften en een rugzak waar ik niet naar durf te kijken qua prijs. En maandag begint het weer. Nou, sterkte Dennis. Barend, die houdt het kort. Hij zegt gesloopt. Hij stond gisteren de hele dag in de volle zon te werken en vandaag doet hij even niks. Bij Rick draait het dan weer op zand. Laatste strandmiddag van de vakantie en de auto ziet er nu uit als een zandbak op wielen. De kinderen sliepen op de terugweg allebei. En Nol, die woont in Zandvoort, dus zijn woord is opbouw. Overal gaan de tribunes omhoog voor volgende week. Elk jaar hetzelfde. Ik zit eerst te mopperen over de drukte en dan sta ik toch weer over de hek te kijken naar wat ze allemaal aan het neerzetten zijn. Nou. Het allemaal te maken met de Formule 1 natuurlijk. Volgend weekend in Zandvoort. En straks hoor je Rob Langenberg. Hij is de directeur achter alle evenementen rondom het Zandvoort Race Festival. En je hoort straks van hem wat er allemaal te doen is komende dagen in het dorp. En welk woord past bij jouw weekend? Ik ben heel benieuwd. Laat het even weten via haarlem105.nl/studio of appen. Misschien is dat nog wel veel makkelijker. Dat kan via 06-105-105-38. En wie weet ga ik jouw reacties zo meteen voorlezen op de radio.

0: Sister. Ultieme soundtrack van de 80's, hè, dit.
1: Heerlijk.
0: En daarvoor ook nog Liana Lahavas en What You Don't Do. Dank voor het doorgeven van je weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? Guus die zegt, ik zit met fietsenmaker in mijn hoofd. De fiets van mijn zoon gaf er precies dit weekend de geest aan. En maandag moet hij naar school, dus Guus staat er nu zelf te repareren. Met behulp van een YouTube-video erbij. Tieneke die koos voor baantjes. 20 gezwommen vanochtend, 71 jaar en het gaat nog steeds. Lekker bezig, Tieneke. Bij Hein is het rennen. Ik ben na 2 weken hitte vanochtend weer gaan hardlopen en het viel me zwaarder dan ik dacht. Onno, die houdt het dan weer praktisch met grasmaaien. Eindelijk weer te doen zonder die hitte. En dan was ze in een half uur al klaar. Miranda die appt opgelucht. Mijn moeder lag een week in het ziekenhuis en ze mocht vanochtend naar huis. Ik heb haar net gebracht en haar plantjes water gegeven. Ze wilde meteen naar koffie zetten voor mij, dus dat komt helemaal goed met haar. Nou, dat is fijn om te horen, Miranda. En tot slot Corine, die zit tussen de foto's. Ik zit 500 vakantiefoto's door te spitten om er 20 uit te kiezen voor een boekje. Ik ben nu al een uur bezig en ik ben nog steeds niet verder dan de eerste dag. Maar het is wel zo gezellig. Leuk om alles nog een keer terug te zien. Nou, dank voor het doorgeven van je weekendwoord. Leuk om te horen waarmee je bezig bent deze zaterdagmiddag. Over een paar minuten praten we je even bij met wat er speelt in onze regio in het Haarlem 105 Nieuws. En ga je wandelen in het Groenendaalse bos? Kijk dan even uit. Waarom? Dat hoor je zometeen. Naar J-Lo.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artje Meijer. De Europaweg is sinds gistermiddag weer open voor al het verkeer. Waar de gemeente er een groene en veilige weg van wil maken, zijn de reacties niet allemaal even positief.
2: Het is minder veilig, vind ik. Het is niet ideaal. En het is ook, als je naar kijkt, ziet het er ook niet naar uit. Sorry, ik ben misschien een beetje te kritisch, maar het ziet er niet uit. Als ik hier fiets, heel veel auto's stoppen niet. Die weten niet van, oh ja, de fietser heeft voorrang. Of ze weten wel, maar ze hebben gewoon scheid.
3: En de meeste mensen die weten niet eens wat een rotonde is. En dat maakt ze verwarrend.
2: Ik weet wel dat de eerste keer toen de weg geopend was, zijn een aantal mensen daar aangereden. Fietsers.
3: We hebben allemaal haast. We hebben eigenlijk nooit geen tijd om even fatsoenlijk te kijken.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage met meer reacties. Het IVN zoekt vrijwilligers voor wekelijks onderhoud in het Engelandpark in Schalkwijk. Elke dinsdagochtend tussen 9 en 12 wordt woekerend onkruid verwijderd en krijgen paddenstoelen extra ruimte. Ervaring is niet vereist, iedereen is welkom en aanmelden kan op de website van IVN Zuid-Kennemerland. Er komen geen woningen in de voormalige groentewinkel aan de Maasstraat, zo meldt het HD. De eigenaar van het pand wil het graag ombouwen tot een woning, maar dan komt de gemeente één parkeerplaats tekort. Dus gaat het niet door. Begin dit jaar stapte de familie naar de rechter en kreeg gelijk. De gemeente moest een nieuw besluit nemen. De gemeente nam echter exact hetzelfde besluit en geeft geen commentaar, aangezien de zaak nog loopt. En het nieuwe festival Haarlem Live trekt enthousiaste bezoekers. Het muziekfestijn heeft een divers aanbod en vindt plaats op verschillende plekken in de binnenstad.
4: Ja, dit is veel breder qua muziek. Wat je achter mij hoort is meer klassiek met een beetje jazzachtige muziek. Maar we hebben ook rock, we hebben funk, we hebben soul, we hebben dance. Dus het is echt van alles wat. Voor iedereen is er wel wat te zien of te horen.
1: Nog dit hele weekend is te genieten van al die diverse muziekstijlen in het centrum.
5: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Ja, gaat het dan regenen vanavond als je misschien wel de stad ingaat? Ja, dat is heel lastig te zeggen, want het is zo'n raar weer vandaag. Heb jij dat ook niet? Ik ging even een rondje lopen vanmiddag. Ik keek even op mijn buienalarm-app. Er was niks aan de hand, maar ik was klet en kletsnat. Dus ik zou vooral zeggen, check je weer-app, dan weet je het zeker. Morgen iets cooler dan vandaag. Wel bewolkt. Graad of 21 wordt het dan. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Nieuwe muziek, deze week van Leon Bridges. You can hide the way. Come on. Light the way, hoor je zometeen.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Met een artiest die zichzelf Leon Bridges noemt, maar eigenlijk Todd heet. Vraag me niet waarom, ik heb geen enkel idee. En weet je waar hij ooit begon met de muziek maken? In de schoolkantine. Daar zat iemand piano te spelen en zongen studenten om de beurt mee. Maar Todd, ja, die durfde niet. Hij keek eerst een tijdje toe en op een dag stapte hij toch naar voren. En toen zei iemand tegen hem, hé, dat klinkt goed. En vanaf dat moment stond hij bijna elke dag te zingen tussen de lessen door. En dit vind ik ook wel een mooi verhaal over die Todd. Hij mocht van zijn ouders thuis geen albums hebben. Dus hoe leerde hij dan muziek kennen? Nou, gewoon lekker ouderwets, via de radio. Zo hoorde hij Usher, Ginuwine en al die jaren 90 R&B. En de radio was dus zijn enige manier om iets nieuws te ontdekken. En ja, kijk nu eens waar hij staat. De man die zelf geen plaat mocht hebben, is nu overal op de radio te horen. En dit nieuwe liedje maakte hij samen met twee leden van Jungle. En het is de eerste van zijn nieuwe album Happiness Anytime, dat eind september uitkomt. Leon Bridges dus, dit is Light the Way.
0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

ben ik blij dat hij in die schoolkantine toch heeft doorgezet. Anders was het liedje misschien helemaal nooit uitgekomen. Leon Bridges, nieuwe single. Je hoorde Light Away hier bij Haarlem 105. En wil je meer nieuwe muziek? Check dan Rudy's Fresh Finds op Spotify. Volgende week, ja, volgend weekend, is de laatste Formule 1 race in Zandvoort. En in aanloop daarnaartoe wordt er van alles georganiseerd in het dorp. En misschien zit er ook wel wat tussen voor jou. Nou, wat je precies kan verwachten, dat hoor je zo meteen van Rob Langenberg, directeur van het Zandvoort Race Festival. Je hoort er naar Bruno Mars, dit is On My Side.

0: van zijn fantastische nieuwe album The Romantic, All My Soul. Je hoorde Bruno Mars hier bij Haarlem 105. Over een kwartier begint op het Gasthuisplein het Zandvoort Race Festival. 9 dagen lang is er in dat dorp allerlei dingen te doen rondom de laatste Formule 1 race. De organisatie ligt bij de stichting Zandvoort Beyond. En daar spreken we nu met directeur-bestuurder Rob Langenberg over. Rob, goedemiddag.
1: Rudy, goedemiddag.

0: naar Zandvoort toe kom, misschien wel als Haarlemmer, even met de fiets erheen, kleine moeite. Wat kan ik de komende dagen allemaal verwachten?
1: Ja, zo'n lijst, waar ga je beginnen? Nou, in ieder geval hebben we op het Gasthuisplein de hele week allerlei activiteiten. Van een filmavond tot een hele speciale muziekbingo. Tot live public viewing tijdens de Dutch Grand Prix dagen. Maar ook op alle evenemententerreinen is natuurlijk tijdens de dagen van de Dutch Grand Prix allerlei optredens. Met bekende artiesten, misschien ook wel minder bekende artiesten, maar in ieder geval gewoon één groot gezellig feest. En zoals jij al zegt, ja, kom naar Zandvoort, uiteraard met de fiets. Doe dat op de momenten dat de bezoekers van de Dutch Grand Prix net binnen zijn. En dan is er van alles en nog wat te beleven in ons dorp.
0: Ja, ik zag Tino Martin vanavond op het programma.
1: Ja. Mooi cadeautje eigenlijk aan Zandvoort en haar bewoners en alle toeristen. We beginnen dadelijk om 4 uur met de Funky. Eerst met de auto natuurlijk en dan de Funky Piano's. En dat gaat dan over in een mooi optreden van Tino Martin vanavond. En dan sluiten we af met Reef van Fortuyn. En ze hebben mij verteld, je mag aan het Fortuyn aan het rad draaien. En dan spelen zij de muziekstijl die erop komt. Dus dat zijn alle ingrediënten voor een mooi startfeest.
0: Ja, inderdaad. En er is ook voldoende te doen voor kinderen, hè?
1: Zeker, ja. Speciaal op woensdagmiddag hebben we een hele leuke kindermiddag. Dat begint vanaf 2 uur tot 5 met allerlei urban sports. Met dansen, met freestyle running. Maar ook met een hoge klimtoren van 9 meter. Super tof. En dat gaat dan over ook in een jeugdfestival. Waarbij we zowel Aniek Dream On hebben die om 5:30 bij ons optreedt. En voor de wat oudere jeugd hebben we dan Job Dutch Trooper samen met Billy the Kid. Die een disco geeft tussen 8 en 9. En ze hebben mij verteld dat deze mensen ongelooflijk veel volgers hebben op zowel YouTube als TikTok.
0: Okay.
1: Dus volgens mij alle ingrediënten voor een mooi feest.
0: Ja, wanneer is deze editie nou geslaagd voor jou, Rob?
1: Ja, dat is altijd lastig. Maar ik geef dan altijd het antwoord. In ieder geval als alle bezoekers het naar hun zin hebben gehad. Als uiteraard alles goed is gegaan. En als ik vooral heel veel blije gezichten zie en appjes krijg van mensen dat ze enorm genoten hebben van de feestweek in Zandvoort.
0: Ja, jij bent zelf ook betrokken geweest bij de Formule 1 terughalen naar Zandvoort. Hoe voelt het dan voor jou om er nu weer afscheid van te nemen?
1: Ja, dat had ik natuurlijk al een keer gedaan toen ik eventjes buiten de Grand Prix wat deed.
0: Ja.
1: Maar je weet dat alles is eindig, ook dat bij ons. Maar goed, aan de andere kant, we hebben straks misschien nog een feestweek. Maar dat is iets waar we misschien in een andere item eens een keer over verder moeten praten. We gaan ons nu eerst richten op een mooi festival.
0: Ja.
1: En dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, maar je zegt het zelf al, dat is ook mijn laatste vraag. Volgend jaar, de plannen liggen er dus wel om van dit racefestival iets jaarlijks te maken.
1: Zeker, maar of het dan een specifiek racefestival wordt, of een feestweek, of een activiteitenweek, of een dorpsweek,
0: ja,
1: dat gaan we vanzelf zien. Van de week heb ik bij je collega's al laten weten dat we in ieder geval als stichting de opdracht hebben gekregen om dat verder uit te werken.
0: Ja.
1: Mijn raad van toezicht heeft daar ook akkoord op gegeven. Dus we gaan de evaluatie ook gebruiken om dat vraagstuk meteen op te pakken. En wie weet wat er dan uitkomt. Uiteindelijk is de beslissing niet aan mij. Dat ligt natuurlijk bij de gemeente, de raad en het college. Maar wat ik zeg, laten we eerst maar eens een mooi feest met z'n allen maken.
0: Precies.
1: En dat iedereen het ontzettend naar zijn zin heeft gehad. En dan komt de rest vanzelf.
0: Exact. En over 8 minuten gaan jullie dus los. En ik zou zeggen, ga lekker een dagje naar Zandvoort toe. En misschien wel met je kinderen aanstaande woensdag. Heel veel succes gewenst, Rob. En wie weet spreken we elkaar volgend jaar dan weer als er een feestweek van gemaakt wordt.
1: Ja, dat is beloofd bij deze. Hartstikke leuk. En inderdaad, tot ziens allemaal in Zandvoort. 105.

Davina Michel met het anthem van de Formule 1 Dutch Grand Prix. I'll never meet the finish line, but I'll come home at last. Door de Beat Me hier bij Haarlem 105. En zometeen na het nieuws van 4 uur. Ja, goed nieuws als je regelmatig door Schalkwijk moet rijden. En je hoort dit liedje. I Believe in Miracles van de Jackson Sisters komt eraan.

0: back to.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A7, Heerenveen-Hoorn. Bij de afsluitdijk Den Hoever 3 kilometer via de 10 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad Amsterdam, 5 minuten vertraging tussen Knopend Zaandam en Zaanstad Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicolaas.
4: Ja, goed nieuws als je regelmatig door Schalkwijk moet rijden. Je hoort er zo meteen meer over.

familie van de mannelijke variant. Jackson Sisters. Maar marketingtechnisch hebben ze het natuurlijk wel heel slim aangepakt. Jorde, I Believe in Miracles hier bij Haarlem 105. Neem je even mee met wat er speelt in onze regio. Rijd je wel eens over de Europaweg? Ja, die is sinds gisteren weer helemaal open. En dat is zo'n 2 weken eerder dan gepland. De weg is flink veranderd. Het is nu een groene stadstraat geworden met 1 rijstrook per richting. Een aparte busbaan en bredere paden voor fietsers en voetgangers. En er liggen 2 rotondes waar jij als fietsers of fietser of wandelaar voorrang hebt. De Europaweg blijft belangrijk voor het openbaar vervoer en krijgt later een aansluiting op het nieuwe knooppunt Haarlemmer-Spaarnepoort. In de buurt wordt trouwens nog wel gewerkt, onder andere aan de Kennedylaan. En het hele project loopt door tot eind dit jaar. Dan het slachthuis. Damien de Rooij die stopt daar per 1 september als directeur-bestuurder. De reden? Geldproblemen bij de muziekbroedplaats. Die blijven maar aanhouden. Die spelen al sinds 2023 en eind vorig jaar stond het slachthuis zo'n 147.000 euro in de min. De gemeente houdt daarom extra toezicht en hoewel het slachthuis dit jaar 250.000 euro subsidie krijgt, is het nog steeds niet opgelost. Eigen concerten zijn zelfs geschrapt om kosten te besparen. De Raad van Toezicht praat nu met de gemeente over hoe het verder moet. En dan de VVV in Haarlem. Die heeft een keurmerk gekregen voor toegankelijkheid. Brons van de organisatie Ongehinderd. Ze hebben het pand aangepast zodat mensen die slecht zien of in een rolstoel zitten er beter binnenkomen. Zo zit er nu een duidelijk zichtbare sticker op de glazen deur met de skyline van Haarlem erop. Brons is het basisniveau. Iedereen kan naar binnen, al heb je er soms wel hulp bij nodig. Hoger scoren is lastig, want de VVV zit het in een monumentaal pand natuurlijk. En dan mag je niet zomaar alles verbouwen. Meer nieuws kun je altijd vinden via haarlem105.nl. En het leuke is, we hebben sinds kort ook een app voor iPhone-gebruikers. Zoek even op 105 en je vindt hem daar. En welk liedje vind jij passen bij dit laatste nieuwsbericht? Hè, over die toegankelijkheid van de VVV in Haarlem. Duik even je Spotify in of je platenkast en stuur hem door. Want op de radio klinkt een plaat toch altijd net wat specialer. Appen kan heel simpel naar 06-105-105-38. En als je nu je computer voor je hebt, kan je surfen naar haarlem105.nl/studio. Dus welk liedje past bij dat laatste nieuwsbericht? Geef het door via 06-105-105-38 of haarlem105.nl/studio.

typische eendagsvlieg uit 2007. Rooney, When Did Your Heart Go Missing? En daarvoor het tegenovergestelde van de eendagsvlieg. Je hoorde Tina Turner en We Don't Need No Other Hero. Vertelde je net over de VVV in Haarlem. Deze heeft namelijk een keurmerk gekregen voor toegankelijkheid. Brons heet dat. Dat is van de organisatie Ongehinderd. Ze hebben het pad namelijk aangepast zodat mensen die slecht zien of in een rolstoel zitten er beter binnenkomen. En ik vroeg je, oké, na het horen van het nieuws, welk liedje past hierbij? Sandra, die denkt aan Everybody van de Backstreet Boys, want het is voor iedereen toch? Menno, die houdt het kort, die gaat voor Let Him In van Paul McCartney. En Ineke, die appt, mooi dat ze daar werk van maken. Zij loopt zelf met een rollator en merkt overal hoe lastig het is om vooral die oude panden binnen te komen. Haar keuze, iedereen is van de wereld van The Scene. Nou, daar gaan we dan. Ik gooi alles in een hoge hoed en pak er blind een uit. En deze week is dat het liedje van Sandra, de Backstreet Boys. Everybody.

Vanavond, 7:15, staan ze op de Grote Markt tijdens Haarlem Live. Je hoorde Van Dikhout. Want vandaag is alweer de voorlaatste dag van het festival. En morgenmiddag is het misschien wel leuk om met de kinderen heen te gaan. Want dan is er een kids big band en een DJ speciaal voor de kids. Dus misschien is dat wel leuk om met je kinderen of kleinkinderen heen te gaan. Het hele programma check je op haarlem.live. En dan een van mijn favoriete artiesten van dit moment. Ze komt uit Canada, is 29 en in mei stond ze nog in Nederland. Dit is Katie Tupper met Whitney.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artje Meijer. De Europaweg is sinds gistermiddag weer open voor al het verkeer. Waar de gemeente er een groene en veilige weg van wil maken, zijn de reacties niet allemaal even positief.
2: Het is minder veilig, vind ik. Het is niet ideaal. En het is ook, als je naar kijkt, ziet er ook niet naar uit. Sorry, ik ben misschien een beetje te kritisch, maar het ziet er niet uit. Als ik hier fiets, heel veel auto's stoppen niet. Die weten niet van, oh ja, de fietser heeft voorrang. Of ze weten wel, maar ze hebben gewoon scheid.
3: En de meeste mensen die weten niet eens wat een rotonde is. En dat maakt ze verwarrend.
2: Ik weet wel dat de eerste keer toen de weg geopend was, zijn een aantal mensen daar aangereden. Fietsers.
3: We hebben allemaal haast. We hebben eigenlijk nooit geen tijd om even fatsoenlijk te kijken.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage met meer reacties. Volgende week is de laatste editie van de Dutch Grand Prix en dat heeft gevolgen voor het verkeer. Tussen 20 en 23 augustus is Zandvoort niet met de auto bereikbaar. Ook heb je voor het Ramplaankwartier, Oosterduin en Zaalweg West een doorlaatbewijs nodig. Tussen Amsterdam en Zandvoort rijden extra treinen en de spoorwegovergangen langs dit traject blijven het hele weekend gesloten. Het IVN zoekt vrijwilligers voor wekelijks onderhoud in het Engelandpark in Schalkwijk. Elke dinsdagochtend tussen 9 en 12 wordt woekerend onkruid verwijderd en krijgen paddenstoelen extra ruimte. Ervaring is niet vereist, iedereen is welkom en aanmelden kan op de website van IVN Zuid-Kennemerland. En het nieuwe festival Haarlem Live trekt enthousiaste bezoekers. Het muziekfestijn heeft een divers aanbod en vindt plaats op verschillende plekken in de binnenstad.
4: Ja, dit is veel breder qua muziek. Wat je achter mij hoort is meer klassiek met een beetje jazzachtige muziek. Maar we hebben ook rock, we hebben funk, we hebben soul, we hebben dance. Dus het is echt van alles wat. Voor iedereen is er wel wat te zien of te horen.
1: Nog dit hele weekend is te genieten van al die diverse muziekstijlen in het centrum.
5: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Ja, bewolkt, maar toch wel broeierig warm in onze regio met zo'n 25 graden. Morgen, vergelijkbaar als vandaag, iets minder warm, maar wel bewolkt. En dan een graad of 21. Zometeen een nieuwe editie van Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen omdat er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week een liedje van de Kinks.
6: Dit is even de hart van de ANWB. We stellen file op de A8, 2 kilometer file bij knooppunt Zaandam, 5 minuten vertraging. De A10, Amstel richting knooppunt Koenplein, tussen Watergraafsmeer en de Zeeburgertunnel, 3 kilometer file. De Zeeburgertunnel is even dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Het zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt dat vandaag niet meer bestaat. Deze week heb ik er een binnengekregen van Wouter. Hij zegt, hoi, ik wil graag Come Dancing van The Kinks horen. Voor dat item met die oude liedjes. Het gaat over een dancing waar ze vroeger op zaterdag heen gingen. En verderop in de tekst is het pand gesloopt voor een parkeerplaats. Mijn ouders zijn elkaar zo tegengekomen, gewoon op de dansvloer. En dat ging toen echt zo. Tegenwoordig veegt iedereen wat op een appje naar rechts.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

Deze week in de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Aangevraagd door Wouter, dank daarvoor. Come Dancing van The Kinks. En heb je ook een liedje in je Spotify-lijst staan of misschien wel in je platenkast waarvan je denkt van, oh, daar wordt iets in bezongen wat de nieuwe generatie niet kent. Ik ben heel erg benieuwd. Stuur het vooral door. Wellicht draai ik hem volgende week. Kan via 0600 505 38. En hier is Alex Warren en Fever Dream.

Ja, van mij mag deze gitaarsolo wel 3 keer zo lang duren. Heerlijk. Isn't It Obvious van Alessia Cara hier bij 105. Zometeen na 5 uur een nieuwe editie van Years met mijn collega Bas van der Schuit. Elk jaar gaat hij terug naar een bepaald jaartal, draait muziek uit dat jaar, deelt lokaal, nationaal en internationaal nieuws. En deze week gaat hij terug naar het jaar waarin dit liedje uitkwam. Ja, welk jaar is dat? Denk er even over na. Het antwoord geef ik zometeen.

Roger Sanchez, een enorme hit, Another Chance, in 2001. Ja. En dat is ook het jaar waar Years bij stilstaat na het nieuws van 5 uur. Een nieuwe editie komt eraan met Bas van der Schuit. Je hoort erna Taylor Swift en dit is Stefan Morrison.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van de Schuit.
2: Goedemiddag, welkom tot 8 uur. Is dit hier, we gaan weer lekker tijd reizen. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Eerst. En dat betekent dat je nu mag opstappen op de Haarlem 105 tijdmachine. En dan vliegen we samen in 3 uur tijd langs de muziek, het nieuws, de films, series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van een bepaald jaar. Dus doe je gordel om, zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want vandaag gaan we terug naar het jaar
3: 2001.
4: Start de tijdmachine, gek!
5: We gaan!
6: Are you telling me that you built a time machine?
5: Come here! I'll show you how it works! First, you turn the time circuits on.

0: Welkom in het jaar 2001. Het jaar dat je wellicht voor het eerst kennis maakte met deze dame, Alicia Keys. Want dit was haar allereerste hit, haar debuut. En gelijk een nummer 1 hit, You're the Fallen. En daarvoor nog de doorbraak van een andere band. Nou ja, doorbraak. Het was eigenlijk voor, dat weten we inmiddels, voor 9 jaar lang een one day fly. Een eendagsvlieg. De band Train, Jordans met Drops of Jupiter. En sinds 2010 zijn deze mannen helemaal onder gedompeld in de muziekwereld. En kennen we ze van vele hits. Dit is Years op Haarlem 105. En over doorbraken gesproken, wij doorbreken ook wat. Namelijk het geluid. Want ja, met onze supersonische tijdmachine vliegen we echt keihard door de geluidsbarrière. En wel door het jaar 2001. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. En in Years, je bent het misschien al gewend inmiddels. Maken we deze week weer een heerlijke 3 uur durende tijdreis. En dan dus door dat jaar 2001. En dat doen we niet alleen muzikaal. Hè. Ik wil je ook echt even het gevoel geven dat je echt even met je beide poten in 2001 bent. Dus we reizen langs de films, de tv-series, sportnieuws. We gaan zelfs even luisteren naar televisiecommercials. Ja. Waarom niet? Luisteren naar televisiecommercials. Dat heb ik altijd al willen doen. En daarom doen we het ook elke zaterdagavond. En wat natuurlijk ook erg leuk is, is natuurlijk genieten van de nieuwsfeiten uit de regio. Maar ja, er zijn ook wel eens dieptepunten in de wereld. Maar ook wel hoogtepunten, want zo bracht Apple de allereerste iPod uit en werd George Bush de 43ste president van Amerika. En er was nog meer nieuws in het jaar 2001. Want ja, je vult er misschien zelf wel in. De aanslagen in Amerika.
1: Goedemiddag, u kijkt naar een extra nieuwsuitzending in verband met aanslagen die in New York op het World Trade Center een uur geleden ongeveer gepleegd zijn. Daar zijn 2 vliegtuigen het World Trade Center ingevlogen. Dat gebeurde, zoals ik al zei, een uur geleden. En volgens de eerste berichten zijn er 6 doden, zeker 1000 gewonden. Maar er is inmiddels nog een explosie bijgekomen. En het 1 gebouw is al helemaal ingestort.
0: Straks meer hierover. En we hadden ook dikke hits in dat jaar. Destiny's Child die was enorm aan het rammen met grote hits. Eentje daarvan die hoor je zo dadelijk. Maar eerst de doorbraak van een andere artiest, rapper Nelly. Die had namelijk een plaat opgenomen met City Spud en Saint Lunatics. Alleen die laatste, die verscheen niet in de videoclip, want die zat in de gevangenis. Dus zijn gedeelte werd glipsinkt door City Spud en Nelly. Je hoort ze nu met Ride With Me op haar.

0: Van de drie geldhits, de Eterine in 2001. Emotion, Bootlicious en deze krachtige plaat Survivor. Je hoorde Destiny's Child op Haarlem 105. Er zat trouwens enorm veel frustratie in, hoor, bij Beyoncé toen ze dat lied aan het schrijven was. Ze zat toen in het vliegtuig samen met Christina Aguilera, was ze op tour. En ze zat zoveel frustratie, ze begon te schrijven. En ze zei ooit in een interview: voor mij ging het over wat overleven betekent voor vrouwen. En hoe lastig het is om voor jezelf op te komen wanneer er mensen zijn die je naar beneden proberen te halen. Nou goed, het verhaal is goed tot uitdrukking gekomen, al zeg ik het zelf. Destiny's Child hoorde je met Survivor. Je luistert naar Years op Haarlem 105. De tijdreis gaat straks verder langs de films van 2001. Weet je nog wat jij keek in de bioscoop? Of welke video's je huurde bij de videoscene aan de Zijlweg? Laat het me weten via haarlem105.nl/studio. En dan maken we straks samen even een trip down film memory lane. Maar eerst het nieuws uit 2001. Er was nogal wat narigheid in dat jaar. Het jaar begon als verschrikkelijk slecht in Volendam op nieuwjaarsnacht. Er ontstond een brand in café Het Hemeltje. Er waren wat sterretjes afgestoken. En nou, die sterretjes zorgden ervoor dat de kerstversiering vlam raakte. En dat vuur verspreidde zich razendsnel. En het café zat vol feestvierende jongeren. Er ontstond paniek. De vluchtwegen waren moeilijk bereikbaar. En dat resulteerde uiteindelijk dat er 14 jongeren om het leven kwamen. Er raakten ruim 150.000 mensen gewond. De brand geldt nog steeds als een van de grootste cafébranden in Nederland. En het heeft geleid tot strengere regels voor brandveiligheid in horecagelegenheden. En 2001 is ook een bijzonder verhaal hier in onze Spaarnestad. Want op 21 november voer een leeg vrachtschip vol tegen de gevel aan van een woning aan het Spaarne. De schipper verloor namelijk de controle over het 70 meter lange zandschip door een motorstoring. Een poging om met de voorkant van het schip bij de Catharijnenbrug aan te meren mislukte. Want de harde wind blies de boeg tegen de woning aan. Er waren nog wat bewoners thuis aan de Korte Dijk. Die hebben wel wat gevoeld, raakten gelukkig niet gewond. Het huis had wel volgens de politie enorme schade. Zo was de buitenmuur en een kozijn door de klap ontzet. Ik heb even gekeken hoe het er ook weer bij staat. Net voor de Catharijnenbrug, daar staan dus inderdaad een paar huizen in het water. Heftige tevreden dus hier in het Spaarne. Maar misschien nog wel veel heftiger waren de aanslagen in Amerika, hè, op 11 september 2001. Toen voerde Al-Qaeda gecoördineerde aanslagen uit in de Verenigde Staten. 4 vliegtuigen werden gekaapt. 2 vlogen in de Twin Towers van het World Trade Center hier in New York. En uiteindelijk stortten dus ook beide torens in. Een derde toestel die raakte het Pentagon, terwijl het 4e Flight 93 neerstortte in Pennsylvania in een bos. En omdat hij in het bos belandde, dat kwam eigenlijk omdat de passagiers ingrepen bij deze kaping. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven en meer dan 6000 mensen raakten gewond. De aanslagen veroorzaakten een wereldwijde schok en leidden tot extra strengere veiligheidsmaatregelen. En die maatregelen hebben we vandaag de dag nog steeds mee te maken. En op 11 september 2001 voerde Al-Qaeda gecoördineerde aanslagen uit in de Verenigde Staten. Ze kaapten 4 vliegtuigen en met 2 vlogen ze de Twin Towers in New York. Een derde toestel raakte naar het Pentagon in Washington. En het 4e, Flight 93, die stortte neer in Pennsylvania nadat passagiers hadden ingegrepen. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven en meer dan 6000 mensen raakten gewond. De aanslagen die veroorzaakten wereldwijd een schok en leidden tot strengere veiligheidsmaatregelen. Maatregelen die we vandaag de dag nog steeds kennen. En daarnaast leidde het ook tot de Amerikaanse oorlog in Afghanistan. En dus de start van de War on Terror. 11 september geldt als een keerpunt in de moderne geschiedenis.
1: Manhattan, een dinsdagochtend in september, iets voor 9:00. Een vreselijk ongeluk, denkt iedereen. Tot er een tweede vliegtuig het World Trade Center binnenvliegt. Het is live op televisie te zien. Het hart van New York staat in brand. Amerika is aangevallen door terroristen. Een uur na de eerste inslag stort een van de twee torens in.
2: It's gone! The whole tower! It's gone! Holy crap!
1: Een vierde toestel bereikt het doelwit van de kapers niet. Het stort neer in de bossen onder Pittsburgh, Pennsylvania.
3: This act will not stand. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We will get them running. And we'll bring him to justice.
0: De volgende track is inmiddels onlosmakelijk verbonden met die aanslagen. Een lied over persoonlijke strijd, veerkracht en hoop. Het was niet officieel uitgebracht, maar werd bekend doordat een nieuwszender het lied gebruikte onder de beelden van de aanslagen. Dit is live met Overcome. Even now.

0: You're the Overcome van Live op Haarlem 105. Dit is Years. De tijdmachine van Haarlem 105 zoeft vandaag door het jaar 2001. En ik ben eigenlijk benieuwd welke typisch 2001 liedje je hoort als ik de soundtrack van de Franse film Dernière de Missile Connu draai. Dit stuk is gecomponeerd door François de Roubaix. Ja, begint het te dagen. Nou, oké. Nu dan de versie die we allemaal kennen, maar dan instrumentaal. Ja. Nu heb je hem wel, toch? Nou, een beetje zang erbij. Doe maar door. Ja hoor. The best women are married. All the handsome men are gay. Ja, nu wel toch. Robbie Williams natuurlijk. De man heeft eigenlijk altijd al een mooie band gehad met Frankrijk. Net als zijn vaste producer Guy Chambers. Guy liet namelijk die soundtrack dus horen aan Robbie. En Robbie zegt, ja, tof. Dit vind ik echt heel vet. En nou ja, Robbie spreekt ook wel een beetje de taal. Houdt wel van de Franse cultuur. En om dat dan te bevestigen, heeft hij deze track dus ook ooit in het Frans opgenomen. De titel van die plaat is L'Amour Suprême. Staat nergens op een streamingsdienst. Kun je wel op de videowebsites terugvinden. En een paar jaar terug was hij heel even op televisie in Frankrijk. Op de zender France 5. En toen vroeg de interviewer of hij het liedje nog kende in het Frans.
1: I don't remember the lyrics, unfortunately.
2: Pas par cœur, non. Okay. Par contre...
1: Oh, no.
2: Quand le mot n'est pas là, qu'est reste-t-il pour s'éverver ici bas?
1: I don't know, man. I don't know.
2: Alors, je suis pas trop sûr de la prononciation.
1: Donnez les miens de toi-même. Et tu trouverais l'amour suprême.
3: L'amour
1: suprême.
0: Ja, bravo, bravo, Robbie Williams. Maar even om een goed beeld te geven, zo klinkt de Franse versie dus van L'amour suprême.

Oké, genoeg gelult over deze klassieker uit 2001. Hier is onze Francoviel, Robbie Williams, met dan wel de Engelse variant van Supreme op 105.

0: Robbie Williams, You're the Supreme op Haarlem 105. Dit is Years. De komende 2,5 uur waan je heel even in het jaar 2001. Het jaar kende in de beeld een gemiddelde temperatuur van 10,4 graden... wat net iets boven het langjarige gemiddelde lag. De maand mei was bijzonder zonnig. Normaal gesproken zijn er zo'n 207 zonuren in de maand mei. Toen 276. Terwijl maart juist weer een hele sombere periode was. Want met slechts 76 zonuren ging het te boeken in met als een zeer sombere maand maart. Want normaal gesproken zijn er dan 125 zonuren. Nou ja, als het dan toch zo somber weer is buiten, dan kun je net zo goed de tv aanslingeren. Want in 2001 kon je dan commercial blokken tegenkomen van onder andere Shores. Kom maar. En de nieuwste Samsung GSM met TFT kleurenscherm. Ja, dat was nog eens een bijzondere tijd. We gaan luisteren naar een commercial blok van Veronica.
1: Geef je leven kleur. De nieuwe Samsung T100 met TFT kleurenscherm. Digital Color. Everyone's invited.
2: Ik ben geen manager. Ik ben een inspirator. En wij werken hier met fun, friendship, finance. Hier is dus de hele afdeling sabbatical. Mental coaching, stukje zelfontplooiing, positieve energie. Om mensen te houden, moet je Fransen houden. Ah, hij is weer heerlijk, Kobe. En dan denk ik, Jos, hou dit vast.
3: Jos, hey, heb je...
4: Nu even dit! Kunnen jullie nou helemaal niet alleen?
2: Het spijt me gewoon van daarnet. Zeg maar gewoon, Jos, je bent een eikel. Kom maar.
4: Kom.
5: 4 uur kuppensoep, dat zouden meer mensen moeten doen.
0: Als je het mij vraagt, een van de beste commercials ooit gemaakt hier in Nederland. Ik denk nog steeds als je mensen op straat vraagt wie Shores is, dat iedereen met dat merk ook aankomt varen. Je luistert naar Years op Haarlem 105 en vanavond maken we onze tijdreis door het jaar 2001. Ik ben je piloot, Bas van der Schuit, en straks reizen we langs de grootste films uit het jaar. En ook hoor je muziek van Westlife, maar eerst Dante Thomas, dit is Miss California.

0: Billy Joel die bracht ons het origineel in 1983. En Westlife die maakte er dan weer een succes mee in 2001. You're the Uptown Girl op Haarlem 105. Dit is Years. We zoeven vandaag door het jaar 2001. En als je dan in de bioscoop zat in die tijd, dan kon je kijken naar de allereerste Lord of the Rings film. Maar ook zag je voor het eerst Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint in de Harry Potter film De Steen der Wijzen. En Richard die herinnert zich nog wel die film met Ben Affleck en Kate Beckinsale. Want die speelde in de oorlogsfilm Pearl Harbor. En Lieke die had het over een film met knappe mannen. Nou, volgens mij bedoel je dan Brad Pitt en George Clooney. Want die waren natuurlijk in Ocean's 11 op het witte doek, samen met Julia Roberts en Matt Damon. En misschien wel de mooiste film uit het jaar. De Franse film Amélie. Die Amélie Poulain volgt. Een dromige jonge vrouw die in Parijs woont. En ze creëert eigenlijk allemaal kleine geluksmomenten en lost kleine mysteries op gedurende die film. Maar ondertussen worstelt ze met het vinden van echte liefde en echte verbinding. Een van die kleine geluksmomenten is dat ze een blinde man helpt oversteken en vervolgens hysterisch alles omschrijft. Van de tafereeltjes die op straat plaatsvinden tot aan de aanbiedingen bij de slager.
1: Venez, je vous aider. On descend et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la vareuse de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop! Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes pure au gourmand. Vous sentez ce parfum? C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients.
2: Allez, goûtez vos melons.
1: Ah, chez Marion, il faut de la glace au calisson. Mais passe devant la charcuterie. 79 le jambon à l'os, 45 le travers de micelle. On arrive chez le fromager, 12,90 le picodon de l'Ardèche et 23,50 le gabicou du Poitou. Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien qui regarde les poulets rôtis. Voilà, maintenant on est devant le petit kiosque à journaux, juste à l'entrée du métro. Et moi je vous laisse ici. Au revoir.
0: En in 2001 kwam de animatiefilm Christmas Carol the Movie uit, een bewerking van het verhaal van Charles Dickens. In de Engelstalige variant speelt Kate Winslet de stem in van Bella. En hoewel Kate Winslet helemaal niet pretendeert een zangeres te zijn, zong ze wel in het personage Bella het lied What If. En dat werd onverwacht een gigantisch hit. De opbrengsten van de plaat gaan uit goede doel, dus schrijf er maar weer een centje bij, want dit is er met What If, Kate Winslet.

0: Kate Winslet en What If op Haarlem 105.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in Goud en Fout.
0: Straks draai ik een zeer fout en gouden plaat uit 2001. En ik wil je zeker geen keuzestress bezorgen. Dus ik heb het voor je makkelijk gemaakt. Ik heb alvast een paar opties voor je klaar liggen. En je hoeft alleen maar te stemmen. Dat kan heel simpel via onze website haarlem105.nl/studio. En het enige wat je hoeft door te geven is het nummer. Nummer 1, nummer 2 of nummer 3. Ga je voor nummer 1? Dan ga je voor Daddy DJ met Daddy DJ. Ga je voor nummer 2? Dan ga je voor QB Finest, Nas en Braveheart met Uchi Wally Wally.

Def Ryan heeft het schudden. Geef je keuze door via haarlem105.nl/studio. Ga je voor keuze 1, ga je voor Daddy DJ. Keuze 2, QB Finest met Uchiwali. Of toch liever Def Rhymes met schudden, keuze nummer 3. haarlem105.nl/studio, daarin kun je je keuze invoeren. Zometeen de populairste keuze, maar eerst rammen met Gigi D'Acosino. Dit is L'Amour Toujours.

0: Gigi D'Agostino, L'amour toujours, hoorde je op Haarlem 105.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in goud en fout.
0: Zojuist gaf ik je de keuze uit een drietal gouden, maar zeer foute platen uit 2001. De vraag aan jou was, welke van deze drie liedjes gaan we luisteren? Nou, in ieder geval zijn er een hoop inzendingen binnengekomen. De balans is opgemaakt. Nog even voor de vorm de keuze. Keuze nummer 1, Daddy DJ met Daddy DJ. Keuze nummer 2, QB Finest, Ness en Bravehearts met Uchiwali. En keuze 3, Defra.

Ja, de keuzestress was daar, zeg. QB Finest, Nesson Braveheart, Uchiwadi, 32% van de stemmen. Keuze nummer 1, Daddy DJ met Daddy DJ, die had slechts 17% van de stemmen. Dat betekent dat we naar Def Rhymes gaan luisteren. 51% van de stemmen gingen naar Schudden.

0: Wat een feest, zeg. Def Rhymes hoorde je in Goud en Fout. En letterlijk die hele Haarlem 105 tijdmachine schudden van alle dansende mensen hier. Ik weet hoe het bij jou ging. Ik voelde wat meer trillingen in Haarlem. Maar dat zou misschien te maken kunnen hebben met deze plaat. Dit is Years. Welkom bij de Haarlem 105 tijdmachine. We reizen heerlijk door het jaar 2001, waarin de gratis online encyclopedie Wikipedia werd opgericht. Nu, heel even terug in het hier nu. En straks vervolgen we onze reis langs de beste series uit 2001 en ook het nieuws. Zo hoorde je waarom voormalig GroenLinks-Kamerlid Tara Singh Farma ook alweer een opspraak kwam. Ja, weet jij dat nog? Laat het even weten via de Haarlem 105 app 0605 105 38. En je hoort zo muziek van de zus van Ali A en Ali B.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van de Schuit.
0: Goedenavond, we zitten er lekker in, midden in een heerlijke tijdreis. Dit is Years. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug op de radio. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Years. En dat betekent dat je lekker kan opstappen op die Haarlem 105 tijdmachine. Het is geheel gratis en dan vliegen we samen nog de komende 2 uur langs de muziek. Het nieuws, de series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van dat jaar. Dus zet je schrap voor deel 2 van onze spectaculaire reis. Langs heerlijke muziek, want we gaan weer terug naar het jaar
2: 2001.
3: Start de tijdmachine, gek!
0: Oké! Okay.
4: Are you telling me that you built a time machine?
5: Come here! I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.
6: All units stand by. Prepare for hyperspace transmission. Accelerate to light speed.
5: A vision! A picture in my head! A picture of this! This is what makes time travel.

0: Vladimir Nabokov. Ja, het was een schrijver, een Russische schrijver. Hij schreef ooit een controversieel boek dat het verhaal vertelde over een 12-jarig meisje, Dolores Lolita Hazen en Humbert Humbert. En die Humbert Humbert die huurde bij dat 12-jarige meisje een kamer. En stap voor stap werd deze man verliefd op haar. Ja, een heel bijzonder boek, zou je maar zeggen, van deze Rus. En Alize, die speelde juist met een verwijzing naar het boek, want zij is niet echt Lolita in dit verhaal wat ze zingt. Maar ze wil juist vooral een beetje spelen met het idee van een jong meisje dat jongens aantrekt en daar dan een beetje mee flirt. En Alize was toen ook heel jong, hè? Want toen ze deze plaat opnam, was ze slechts 15 jaar. Heel knap. Milena Farmer, die ontdekte haar ooit. Dat is die Franse, bekende Franse zangeres. Zij ontdekte haar bij een talentenshow, Grande Star. En het leuke is, deze Milena Farmer zingt dan ook nog in deze Moi Lolita van Alize. En nee, het is niet de zus van Ali A en Ali B. Het is natuurlijk gewoon Alize. Dit is eerst. De komende 2 uur vliegen we door het jaar 2001 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. Hopelijk vlieg je lekker comfortabel op deze heerlijke, heerlijke dag om eventjes gewoon lekker te genieten van een gratis tijdreis door het jaar 2001. En die tijdreis maken we niet alleen muzikaal. Hè. We gaan echt even zometeen nog langs de televisieseries. We hebben nog sportnieuws. En we gaan zometeen weer een blokje tv-commercials luisteren. Ja, dat klinkt als een soort van secte is die dan even tv-commercials gaat luisteren. Maar nee, het brengt je echt een beetje terug in het jaar 2001. En er was ook nieuws. Zo kwamen de eerste gevangenen aan op Guantanamo Bay op Cuba. En werd Windows XP uitgebracht. Ja, dat is een Windows, die computer. Er zijn nog steeds, en dat is dus 2001, kun je nagaan. Er zijn nog steeds systemen in de wereld, zoals heel veel stoplichtsystemen, die nog steeds heel goed draaien op dat Windows XP. Dat scheen echt een onwijs goed besturingssysteem te zijn geweest. Was het ook, hè? Het was altijd heel stabiel. En straks hoor je nog meer nieuws. Straks hoor je waarom voormalig Kamerlid van GroenLinks Tara Singh Varma in opspraak kwam. En je hoort Usher met een liedje van hem die je eigenlijk misschien wel een beetje vergeten was. Maar eerst Agda en de Munnik en Van Dikhout. Deze twee Nederlandse bands die vormden namelijk een gelegenheidsband in 1999. En hadden een gigantisch hit met Mijn Houten Hart. Maar het werd tijd voor een nieuw, nog groter succes. Dit zijn de Puma's. Met Zij Maakt Het Verschil.
1: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids. Geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Jordan Usher met Pop Your Collar in Years. Dit is Haarlem 105 met de derde generatie van de Haarlem 105 tijdmachine. En daarmee vliegen we lekker door het jaar 2001. En in dat jaar werd het Floria Duct officieel geopend. Dat is het aquaduct onder de ringvaart door. Dat is dan die busbaan die Haarlem en Vijfhuizen verbindt. Vroeger heette dat dan de Zuid-Angent. En tegenwoordig is dat dan Airnet 300, die rode bus. En in 2001 kwam Tara Singh Varma, voormalig Kamerlid voor GroenLinks, in opspraak. Ze had eerder aangekondigd ongeneeslijk ziek te zijn en kondigde haar vertrek uit de politiek aan. Zelfs verscheen ze nog een keertje in een rolstoel in de Tweede Kamer. Maar in juni 2001 onthulde het programma Opgelicht dat ze helemaal niet ziek was. En ook bleek dat ze financiële belofte aan de Indiaanse Ninash Foundation niet was nagekomen. En daardoor kwam die organisatie in de problemen. Aanvankelijk ontkende Singh Varma alles, maar in augustus gaf ze toe te lijden aan een posttraumatische depressie. En later ook aan pseudologia fantastica, oftewel dankmatig liegen. Uiteindelijk heeft zij publiekelijk haar excuses aangeboden.
1: Het voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Tara Singh Varma, raakt verstrikt in een web van leugens. Er is geen sprake van een dodelijke ziekte waarvoor ze de Tweede Kamer heeft verlaten. Wel van een reeks financiële problemen. Zo heeft ze honderdduizenden guldens toegezegd aan een hulpproject in India. GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rozemuller blijft aanvankelijk achter het verhaal van Singh Varma staan. Maar ook hij komt tot de conclusie dat hij door zijn voormalig fractielid is voorgelogen. Dan laat Singh Varma weten dat ze ernstig in de war is. Haar zenuwstelsel is overbelast geraakt door de Bijlmer-enquête. Ze zegt dat ze daardoor een aantal lichamelijke klachten heeft aangezien voor symptomen van kanker.
0: En op 21 september 2001 vond er in de chemische fabriek AZF in Toulouse een enorme explosie plaats. Door de ontploffing van onder andere 300 ton ammoniumnitraat ontstond een krater van 7 meter diep, 45 meter lang en 65 meter breed. 31 mensen kwamen daarbij om het leven en meer dan 2500 raakten zwaar gewond en nog eens 8000 mensen raakten licht gewond. De nabijgelegen gebouwen werden geëvacueerd en 2/3 van de ramen in de stad die brak. De oorzaak bleek een foutief geëtiketteerd chemisch vat te zijn dat een explosieve reactie veroorzaakte. Uiteindelijk is de fabriek volledig gesloopt en het terrein is inmiddels een monument geworden. En straks hoor je de 2001-versie van deze plaat.

Nou, ik gok dat je het al weet, maar anders nog een paar minuten geduld. Want eerst is het tijd voor wat Belgische Eurodance. Peter Lutz en David McCullen, ze zaten in de studio toen David even naar het toilet ging. Hij kwam even later terug met een complete songtekst in zijn hoofd. En die gasten hebben het dus uiteindelijk binnen 4 uur weten te produceren. Alleen die platenbaas, die was nog niet overtuigd. Maar uiteindelijk, nadat heel veel DJ's het begonnen te draaien, hebben ze het toch maar uitgebracht. Een groot succes voor Lasgo. Het is Something in Years.

Welkom aan boord van de meest luxe tijdmachine ter wereld. Het is de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. En als je zojuist links uit je raam keek, dan kon je hem voorbij zien zoeven. Last Go met Something. Straks, ik kan me voorstellen dat je nou misschien wel een beetje hongerig bent. Misschien heb je wel wat dorst. Waardoor er in ieder geval frisse drankjes rondgebracht door Sander Jansen. En bitterballen. Barry, die komt zo meteen met de bitterballen. Komt het helemaal goed vandaag. En 2001 had mooie muziek. Maar voor deze plaat moeten we eerst even terug naar 1967. Toen schreef Chip Taylor het liedje Angel of the Morning. Evie Sands, die nam het op in datzelfde jaar, 1967. Maar ja, werd niet echt opgepakt. Een jaar later scoorde Marilyn Rush er wel een wereldhit mee. Ook hier in Nederland haalden ze de top 5 positie met deze track.

0: En daarna kwamen er nog heel veel covers van deze plaat. Maar deze cover is wel een hele speciale. Want naast dat het refrein voor een groot deel overgenomen is uit de track die je zojuist hoorde, is de beat op de achtergrond weer afkomstig van deze plaat van de Steve Miller Band.
1: 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun.
0: Angel in the Morning en The Joker in één track. Het kan maar één baas zijn die zo'n cover in elkaar zet. Het is zijn grootste hit in Nederland met 7 weken op nummer 1. Dit is Shaggy met Angel. 100.

0: You're the Shaggy, Angel op Haarlem 105. Dit is Years, welkom. We zoeven door het jaar 2001. En er was in de zomer van 2001 zeker geen tekort aan water. Want in Nederland viel een record aantal zware buien in die zomer. Op 12 dagen viel meer dan 50 millimeter aan neerslag. Dat was het hoogste aantal sinds de start van deze meting in 1951. En als je dan toch binnen in je tent zat met je tv met ontvangen, met zo'n antennetje eraan, dan kon je ook lekker naar tv-commercials kijken op bijvoorbeeld Nederland 1. Een commercial van Talkline, ken je dat nog? Een telecombedrijf voor mobiel bellen. En als je dan toch een mobiel had, kon je net zo goed Telfort en Postbank er even bij halen met mobiel bankieren.
1: En wie mag ik dan helpen?
2: Ja, ben ik.
3: Je raakt al snel verwend als je klant bij Talkline bent.
2: Oh, ik dacht dat jullie allemaal bij elkaar hoorden.
4: Nu bij een Talkline abonnement de Motorola V50 vanaf 49 gulden. Kijk voor de voorwaarden en de dealers op talkline.nl.
5: Nog even snel geld overmaken, waar je ook bent. Voortaan kan het, want Postbank en Telfort introduceren M-bankieren. Een nieuwe manier van bankieren met je mobiele telefoon. Voor M-bankieren en prepaid bellen krijg je de unieke Siemens M35i cadeau. Kijk op postbank.nl, maar op is op.
0: Als je op de radio een commercial tune hoort van SBS6, dan weet je maar één ding zeker. Je luistert naar Haarlem 105 met Years. We zoeven vandaag met onze tijdmachine door het jaar 2001. Ik ben je piloot, Bas van Schuit. En straks reizen we langs de grootste series uit het jaar. En je hoort in Years 2 van 1 mijn favoriete chick. Want twee liedjes van één artiest betekent zometeen twee liedjes van Jennifer Lopez. Maar eerst Rima met Supergirl aan Christina Milian. Het is AM to PM. Of iemand dat dicht aan wil doen.

0: Dream en Supergirl op Haarlem 105. Dit is de tijdreis van je leven. We zijn met Jeers beland in het jaar 2001. En als je dan de televisie aandeed, dan kon je kijken naar Sasha Morali. Je weet wel, die dame met die bekende uitspraak.
1: Je bent de zwakste schakel. Team.
0: En bij de VARA startte het eerste seizoen All-Stars. Je weet wel, die groep oude voetbalvrienden. Het was een vervolg op de film uit 1997. En ook Ricky Gervais en David Brent waren te zien. Maar dan op hun kantoor in The Office. En op de VPRO kon je kijken naar Six Feet Under. En ook hadden Tom Hanks en Steven Spielberg hun samenwerking. Ze zaten dan ook achter de miniserie Band of Brothers. En een van mijn favoriete series ging in première met Kiefer Sutherland als Jack Bauer. Het was een revolutionaire actietriller eigenlijk. Hè? Elke minuut in die serie was ook een echte minuut voor de kijker. En zo kon je zien wat er allemaal binnen één etmaal gebeurde. En dat was echt onwijs veel. Ik laat je even een heel klein stukje horen om eventjes die trip down memory lane compleet te maken. Het kan misschien een spoiler zijn. Als je nog ooit deze serie wil kijken, doe dan eventjes anderhalf minuut of twee minuten je radio even zacht. Maar Jack Bauer die werkt met de terroristenbestrijdingsdienst, of bij de terroristenbestrijdingsdienst CTU. En doordat hij eerder een leider had vermoord van een terroristische groep, wordt er wraak genomen in dat eerste seizoen bij de familie van Jack Bauer. Zo worden zijn dochter Kim en vrouw Terry ontvoerd. En de hele serie was echt, ik weet het nog zo, zenuwslopend. Want zouden ze het redden? Maar nee. Ja, Kim, zijn dochter Kim, die redde het wel. Maar volgens critici was het de op twee na schokkende tv-dood ooit. Toen Jack Bauer zijn vrouw dood vond. Want Terry, die was vermoord door een mol. En dat was dan weer Jack Bauer zijn ex-geliefde Nina Meyers.
2: Have you searched the floor?
3: Not yet, sir.
2: Terry!
0: Serie spannend zeg. 24. En dit is ook een serie die op de televisie te zien was in 2001. Het was een talentenprogramma Starmaker die op de buis heel wat meiden helemaal gek maakte. Want ze waren allemaal wel verliefd op Bartje. In Starmaker kregen talenten namelijk zang- en dansles en mediatraining. En ze moesten samen een groep vormen en een hit scoren. Onder de naam Chaotic kregen ze dat voor elkaar. Dit is Damn I Think I Love You op Haarlem 105.

0: Als je deze plaat hoort, dan weet je zeker dat je in het jaar 2001 bent beland. Starmaker, oftewel Chaotic Audio met Damn, I Think I Love You. Dit is Years met twee liedjes van één artiest. En vandaag zit Jennifer Lopez hierin. En ja, of zoals ze eigenlijk ook wel genoemd wilde worden in die tijd, J-Lo, want zo heette haar album. En met dat album sloeg ze een brug tussen pop en Latin. En dat deed ze eigenlijk wel heel erg goed. Met hits als Love Don't Cost a Thing, Play en Ain't It Funny. En die laatste, die hoor je straks. En ze had nog twee liedjes op het album staan met de titel I'm Real. Eén met Ja Rule, de Murder Remix. En die laatste was echt een gigantisch hit. En je weet het, in Years 2 van 1, dan hoor je altijd een minder bekende plaat. En daarna draaien we een knaller. Dus we draaien hem dus zonder Ja Rule. Dit is Jennifer Lopez in Years 2 van 1 met I'm Real.
1: Twee platen van één artiest. Dit is Years 2 van 1. Haarlem 105.

0: twee platen van één artiest. Jennifer Lopez had vandaag hier 2 van 1. Je hoorde Ain't It Funny en daarvoor nog I'm Real. Maar wel de versie zonder Ja Rule. Fijn dat je bent opgestapt op de Haarlem 105 tijdmachine voor een heerlijke tijdreis door het jaar 2001. Het jaar waarin Nederland de wereldprimeur beleefde op het gebied van huwelijken. Ja, we waren namelijk het eerste land ter wereld die het mogelijk maakte dat 2 mensen van hetzelfde geslacht, weet wel, het homohuwelijk, met elkaar kunnen trouwen. En nu landen we heel even terug in het hier nu, maar gelukkig mogen we onze reis zometeen na het nieuwsuur vervolgen. En dan reizen we langs het sportnieuws uit 2001, maar ook het andere nieuws. Zo belazerde een Brit een spelshow. En dat werd wereldwijd nieuws.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van de Schuit.
0: Goedenavond, we reizen nog 1 uur door de tijd, want tot 8 uur is dit Years. De hele zomer lang maken we heerlijke tijdreizen met de Haarlem 105 tijdmachine, want de hele zomer lang presenteert 023 het programma Years. En dat betekent dat je mag opstappen, geheel gratis, in die Haarlem 105 tijdscapsule. En daarmee reizen we weer door een heerlijk jaar langs de muziek, het nieuws, sporthoogtepunten, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van het jaar. Dus pak borrelnootjes erbij, een drankje erbij en zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want we gaan nog 1 uur terug naar het jaar
3: 2001.
4: Start de tijdmachine, gek!
5: We gaan!
6: Are you telling me that you built a time machine?
5: Come here! I'll show you how it works! First, you turn the time circuits on.
7: Accelerate to my speed.
5: A vision! A picture in my head! A picture of this! This is what

Het zijn broer en zus Brandy en Ray J die het leven van daklozen onder de aandacht wilden brengen. En dat deden ze doelbewust met deze cover van Phil Collins. Je hoorde Another Day in Paradise op Haarlem 105. En daarvoor nog een eerbetoon van Bluff aan hun in 2001 overleden drummer Chris Geuten. Dichterbij dan nooit. Welkom. Dit is hem. De tijdmachine van Haarlem 105. Dit is Years. We vliegen nog een uur door het jaar 2001 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder Bas van der Schuit. Ik hoop dat je lekker meevliegt. Het is lekker ontspannen reizen. Je hoeft niet in te checken, niet naar Schiphol te rijden en dan uren in de rij te staan voordat je een keertje door die douane heen bent. Het is misschien wel je ideale after vacation, vakantie. Lekker genieten, want een tijdreis maak je ook niet elke dag mee. En de tijdreis door 2001 maken we niet alleen muzikaal. Hè? Ik wil je echt even met beide poten op in 2001 hebben. Dus we blikken terug op het sportnieuws. We luisteren zometeen nog weer naar een blokje televisiecommercials. Alsof we een soort secte zijn. En we luisteren ook samen naar de grootste hit van het jaar. En ik wil je één ding verklappen over die hit. Er wordt niet in gezongen. Nee. En ik weet zeker, als jij dit gaat nadoen, dit lied, dit wil namaken, dan heb je een conditie nodig waar je u tegen zegt. Nou, over een klein, iets meer dan drie kwartier, dan hoor je dus die grootste plaat hier uit 2001 hier op Haarlem 105. En ook het nieuws. Zo ging de allereerste ruimtetoerist voor 20 miljoen naar het ISS. En de Etna die was weer eens een keertje uitgebarsten. En straks hoor je hoe een man fraudeerde bij een televisieprogramma en er bijna met miljoenen vandoor ging. En wat daar gebeurde, hoor je na deze 2001-klassiekers. Nelly Furtado met Turn Off The Light. Maar eerst het verhaal van Steven Tyler, die de inspiratie voor deze track haalde uit zijn eigen leven. Want door alle toeren beseft hij dat hij veel van zijn dochters jeugd heeft gemist. Dus hij heeft het mooi verpakt in deze track. Hierin vertelt hij het verhaal. Aerosmith met Jaded op 105.

0: Nelly Furtado. Ze wilde met deze track jonge vrouwen aanmoedigen om de controle over hun eigen leven te nemen. You're the turn of the light op 89.9 FM. Dit is Haarlem 105 met de meest prestigieuze tijdmachine ter wereld. Dit is Years. En we zoeven vandaag door het jaar 2001. En in dat jaar ging het mis op de Britse televisie. En dat werd echt gigantisch nieuws in de wereld. Want in september 2001 won Charles Ingram, voormalig majoor in het Britse leger, 1 miljoen pond in Who Wants to Be a Millionaire. Ook wel bekend in Nederland onder het programma Wicked Millionaires of Millionaire. Charles won dat miljoen nadat hij op een briljante wijze 15 vragen correct beantwoordde. Maar direct na zijn overwinning ontstonden er twijfels bij de programmamakers. Want wat gebeurde er nou? Ingram las namelijk de antwoordopties telkens hardop voor, waarna telkens opvallende hoefsignalen uit de zaal kwamen. Nou, die opnames werden teruggekeken en het bleek dus dat zijn vrouw Diana en een medekandidaat steeds het juiste antwoord gaven door te hoesten. Nou, het prijzengeld werd ingetrokken, de politie werd ingeschakeld en uiteindelijk werd in 2003 zowel Charles, Diana als die medekandidaat Tagman schuldig bevonden aan fraude en kregen ze een voorwaardelijke gevangenisstraf en ook boetes opgelegd. En nog meer nieuws uit 2001, want dat was ook het jaar van de mond- en klauwzieruitbraak. Een besmettelijk virusziekte bij koeien, varkens, schapen en geiten. De eerste besmetting werd op 21 maart vastgesteld in Oene. Maar om verdere verspreiding te voorkomen werden ongeveer 285.000 dieren preventief geruimd. Dat terwijl slechts 26 van de 2900 bedrijven besmet waren. De crisis had grote gevolgen. Veel boeren gaven hun bedrijf op en de veehouderij stond op zijn kop. Mensen mochten geen dierlijke producten meer over de grens meenemen naar Nederland. En veel dierlijke producten waren ook niet meer te kopen in de supermarkt of bij de slager. Het was tot nu toe de laatste grote uitbraak van MKZ in Nederland.
1: P in de buitenlucht. Normaal een vertrouwd tafereel in het Nederlandse landschap. Dit jaar maandenlang niet. Reden, mond en klauwzeer. Het virus duikt begin dit jaar op in Engeland. Daar ziet het landschap er op veel plaatsen macaber uit. Nederland neemt meteen drastische maatregelen. Overal staan ontsmettingsbakken. Verse melk is in de supermarkt nauwelijks meer te krijgen. Zelfs natuurparken worden gesloten voor het publiek in verband met besmettingsgevaar. En aan de grenzen wordt opeens weer streng gecontroleerd. Niet op paspoorten, maar op voedingsmiddelen. Dierlijke producten mogen het land niet meer in of uit.
2: Ik heb daar niks meer. Droge kadetjes. Kijk.
3: Hier moeten we de hele reis nog mee doen. Met twee krentenballen.
2: En ik met drie broodjes.
0: Ja,
2: en
0: jij met drie broodjes. Die muziek op de achtergrond ook. En op de dag van verrassend vrijwilligerswerk in Haarlem was onze zender Haarlem 105 ook vertegenwoordigd. Want ook wij zijn vrijwilligers hier bij Haarlem 105. Om 4:00 in de middag vond toen de finale plaats van de Haarlem 105 DJ-wedstrijd. Men kreeg op het live podium 10 minuten om te laten zien wat ze konden. De inzet van deze wedstrijd vormde een uitzending van een uur. En in de jury zat Wim Richter van 3FM. En goede vriend en collega en voormalig presentator van dit programma, Anthony Timmers. Straks hoor je hoe Australië geschiedenis schreef door een heel bijzondere wedstrijd te spelen. En je hoort de dame die de bril in de mode bracht. Mijn eerste liedje wat je nog vaak op de radio hoort, maar wat slechts een hele kleine hit was. Dit is Manu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ja, precies dat. Manu Chao hoorde je, Mugustas toe op Haarlem 105. Dit is hier, ik ben Bas. We vliegen vandaag door het jaar 2001. En ja, in dat jaar was deze dame mateloos populair. Ze droeg een bril omdat het moest, maar zij droeg hem zodanig dat het echt een mode-icoon werd. Een bril dragen werd ineens niet meer nerdig. Het was gewoon stoer, het was cool. En het hebben we toch wel te danken aan Anastasia.
3: Because I've always loved glasses. I have worn them since I was 6 years old. And once I was in my 20s and I was approached by guys wanting to pick me up and they called me a sexy librarian. Blech! I said I need to change the game up and I need to put a tint in these or something because I am not going to be approached like that. So I started to get quite interested in putting tint into the frames themselves because they were prescription, choosing all different kinds of frames and allowing the tint to create the new energy, whether it was a pink tone or an orange tone or a salmon or a blue. And all of these, if you scan right through them, which of course I can't even believe I didn't notice any of these glasses. Crazy, I had different glasses with everything.
2: Ja, mooi verhaal hè, van Anastasia. Ze zei in dit interview van The Greatest Hits Radio dat ze ooit werd uitgemaakt voor sexy bibliothecaresse. Want ja, ze droeg een bril, ze zag er wel sexy uit. Maar ze wilde dat imago absoluut niet hebben. Dus pinte ze haar brillen op met gekleurde glazen en vette montuur. En zo zette zij die bril op de kaart als een ja, mode-item. Ze heeft ontelbaar veel brillen in haar kast en ook ontelbaar veel hits gemaakt in die tijd. Dus als je nu naar rechts kijkt uit het raam van de Haarlem 105 tijdmachine, dan zie je er staan Anastasia. En als je je oren opent, dan hoor je er ook nog eens. Dit is Pete Medeus op 105.

0: de brillenicoon Anastasia. Je hoorde Paid My Dues op 105. Dit is Years. We maken een heerlijke tijdreis door het jaar 2001. En september 2001 was uitzonderlijk nat in Nederland. In het beeld viel bijna 3 keer zoveel neerslag als normaal. Er viel namelijk 210,7 mm. Gemiddeld is dat 72. En in de Hoek van Holland registreerde men zelfs nog veel meer regen, namelijk 289 mm. En dat is het hoogste september totaal sinds de beginmetingen. En deze neerslag leidde tot veel wateroverlast in delen van Zuid-Holland. En ja, als je dan toch je voeten droog op de bank had, dan kon je ook lekker zappen. Zappen langs de commercials uit 2001. En als je dan bijvoorbeeld RTL 4 aan had, dan kon je commercials voorbij horen komen. Met een spotje van de overheid die bedrijven hulp bood bij het maken van een website. Ja, dat was net helemaal in. En natuurlijk ook de nieuwe Citroën Xara. Die kwam net uit.
1: Biketobuild.nl is een fietswinkel op internet. Een fietswinkel die dankzij internet klanten heeft in heel West-Europa. Vooral mountainbikers. Biketobuild gaat dus digitaal. Ook wat voor uw bedrijf? Het ministerie van Economische Zaken geeft advies. Bel 0800 1151. Nederland gaat digitaal.
2: Hey, Xara! En op de nieuwe Citroën Xara hebben we ook een schitterend aanbod. 12.500 gulden uitgestelde betaling. En een soleipakket met radio-cd-speler, met stuurbediening en temperatuurgeregelde airco. Voor maar 990 gulden. Mooi kar, man.
3: De Citroën Xara met soleipakket. Tijdelijk tot 4400 gulden extra voordeel. RTL 4. Je raakt niet uitgekeken.
0: Haarlem 105, je raakt niet uitgeluisterd. Welkom, je luistert naar Years op Haarlem 105. De tijdreis van je leven die gaat vandaag door het jaar 2001. Ik ben je piloot, Bas van der Schuiten. En straks reizen we langs de grootste hit van het jaar. Instrumentaal. En hoor je hoe Australië geschiedenis schreef door een wel heel bijzondere wedstrijd te spelen. En verder hoor je Boyzone-lid Ronan Keating na Spooks. Dit is Things I've Seen. 105.

Diana Keating komt met deze bescheiden hit in 2001, Loving Each Day. Dit is Years op Haarlem 105 en we duiken in het sportnieuws van dat jaar. Tijdens de laatste ronde van de Daytona 500 verongelukt op 18 februari NASCAR-icoon Dale Earnhardt. Dit gebeurde allemaal in de laatste ronde van de race toen Earnhardt op hoge snelheid werd geraakt in een kettingreactie van allerlei botsingen. Zijn auto botste met ruim 250 km per uur frontaal tegen de muur aan. En tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Australië en Amerikaanse Samoa schreef Australië voetbalgeschiedenis. Het team won met maar liefst 31-0. Dat was de grootste overwinning ooit in een interland. Archie Thompson die was de absolute uitblinker die avond. Hij scoorde 13 doelpunten. En dat was een wereldrecord in een officiële interland. Maar ondanks deze monsterzege wist Australië zich uiteindelijk niet te kwalificeren voor het toernooi in Zuid-Korea en Japan. En de Nederlandse kampioenschappen korte baanschaatsen voor jongeren werden in Haarlem gehouden. De wedstrijden die trokken veel schaatsliefhebbers. Vooral vanwege de snelheid, de intensiteit en ook de intensiteit van de korte afstandsbanen. En bij de heren ging de titel naar Michael Poot. Die maakte nogal wat indruk met techniek en explosiviteit. En bij de dames was de winnaar Marloes Westerhof. Straks op Haarlem 105 hoor je de grootste hit uit het jaar 2001. En er wordt ook met heel veel tromgeroffel en gezang gebracht. En de tijdmachine computer die gaat zometeen weer een jaar uitkiezen waar we volgende week naartoe gaan. En jij hebt daar invloed op. Naar welk jaar wil je gaan volgende week? Stuur het alvast in via haarlem105.nl/studio. En dan wordt zometeen uit al die inzendingen een jaar gekozen. En dan komt het goed. Dan gaan we onze volgende tijdreis lekker plannen. Dus straks komt die keuze helemaal tot z'n recht. Maar eerst even een kleine flashback naar het tv-programma Your Big Break. Een soort voorloper van Idols, zeg maar, in The Voice. Alleen hier mocht men eigen nummers zingen. En zo stond in de finale deze dame, samen met Jody Bernal. Zij wint het. Alleen Jody Bernal die brak vervolgens door met Cassie Kennel. Maar jullie doorbraak wachtte tot 2001. Toen rolde deze plaat de hitlijst in. Ze won zelfs een TMF Award voor meest belovende act. Maar het bleef uiteindelijk maar bij eentje. Dit is Judith met een hele mooie. Dit is You.

Janet Jackson hoorde je. All for you. Dit is Years op Haarlem 105 en we zijn aanbeland bij de grootste hit van het jaar 2001. Als je links naar buiten kijkt uit de Haarlem 105 tijdmachine, dan zie je een hoop bongo's staan. Kijk je naar rechts, dan zie je weer een hoop marimba's staan. Want dit is een energiebom, jongen. Die gasten komen uit Denemarken. Ze zijn klassiek geschoolde percussionisten. Ze mixen live percussie met elektronische beats. Ze maken er een feestje van elk live optreden. Dus trommel jezelf alvast lekker warm, want dit is pure energie op de radio. Dit is Savo Rio met Play It Alive, de grootste hit van 2001.

De grootste hit van het jaar 2001 was voor Savri Dio. Je hoorde Play It Alive op Haarlem 105. Met die plaat staan we weer beide benen in het hier en nu. En volgende week hebben we weer gewoon een nieuwe reis. Kunnen we weer lekker rondvliegen met die Haarlem 105 tijdmachine. En...

0: Ja, dat staat weer een ander jaar centraal. En het afgelopen uur heb je via de Haarlem 105 tijdreisplanner... ja, kunnen aangeven naar welk jaar je het liefst volgende week zou willen toegaan. Nou goed, meer mensen hebben dat gedaan. En nu is het de tijd voor de Haarlem 105 tijdreiscomputer... om uit al die inzendingen een jaar te kiezen. Om te bepalen naar welk jaar we volgende week gaan.
1: Volgende week reizen we af naar het jaar 1975.
0: Het jaar dat Nederland het Eurovisie Songfestival won dankzij Teach-In. En je hoorde muziek van Status Quo, Casey en Sunshine, Lucifer, The Sweet Sailor, Mike Berry, Imka Marina en nog heel veel meer. Tot zover Years voor deze week. Een programma bedacht door Richard van Keulen. Ik hoop dat je genoten hebt van de tijdreis. En ja, volgende week zijn we dan in het jaar 1975. En daarin was dit ook een groot hit. The Stylistics met Can't Give You Anything But My Love. Goed weekend, tot volgende week.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Met Avondlies op je radio. En ik heb zoiets tofs geregeld voor vanavond. Dat zometeen.

0: Jelly Roll. I'm good. En I'm good hoor hier op Haarlem 105. Zaterdagavond, het is weer tijd voor de avonddienst van deze zaterdag. Jay hier door je radio. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb iets zo gigantisch tofs geregeld voor tweede uur vanavond. Want dat is dat hoor je zo. Ben je nog naar Haarlem Live geweest? Of heb je deze week het wat anders uitgespookt? Laat je voren via 105 WhatsApp.
1: Leed zaterdag. We zijn afgestemd, vergrendeld, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Ja, wat heb je uitgesproken dit weekend? Of deze week? Laat je voren via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Of haarlem105.nl/studio. Michael Jackson en Coldplay komen eraan. Maar eerst heb ik deze voor je van Bruno Mars.

De nieuwste van Taylor Swift. Voor Toy Story 5 is die gemaakt. I knew it, I knew you. Ja, ik was even benieuwd wat jij een beetje hebt uitgesproken deze week. Sophie die zegt bijvoorbeeld Harlem Live, die was echt top, volle bak. Goed dat je het vraagt. Nou, ik heb filmpjes gezien. Wij zijn daar natuurlijk geweest van Harlem 105 voor een reportage. Dat zag er ziek leuk uit. Thomas uit Zandvoort die zegt Michael Jackson en Coldplay in één show. Ja, nu zijn we aan het jammen. En Marco uit Heemstede, ja, die heeft goed opgelet, want die zegt JD doet het weer. Ik ben benieuwd wat je in het tweede uur gaat draaien. Hij is hier al langzaam een beetje binnen aan het lopen om een beetje een sfeertje te proeven en dat soort dingen. Wat dat is, dat hou ik nog heel even geheim. There's something electric between you and I. The way we connected, I can't describe. We're right on the edge of blurring the lines. Don't know why I'm scared.

als de videoclip van dit nummer nu zou uitkomen, dan zou je zeggen, dit is door AI gemaakt. Je hoort de Black or White van Michael Jackson. Ik vind die videoclip gewoon echt wel heel tof, moet ik heel eerlijk zeggen. Ben je wel eens klaar met de hele tijd hits eruit de kast trekken om je muziekkennis te laten horen aan de familie of aan vrienden of aan kennissen of dat soort dingen? Dan heb ik wat leuks voor je. Zometeen hoor je toontje lager. Je hoort 305 hits, maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Maar welke hoor je? Dat hoor je zometeen.

Alanis Morissette met Thank You hoorde hier op Haarlem 105. Ja, welkom bij Toontje Lager. Het spel is heel simpel. Ik dacht het is zaterdagavond, laten we het gewoon lekker simpel houden. Je hoort zometeen van mij 3 hits, maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Ze hadden een klein beetje hoogtevrees op die toonladder. Welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. Antwoorden die kunnen naar de 105 WhatsApp 06-105-105-38 of via haarlem105.nl/studio. En hoor ik je denken, valt er dan ook wat te winnen op deze zaterdagavond? Jazeker, dat is namelijk eeuwige groen bij 105. Ja, dat wil je hebben toch? Ready, here we go!

All My Love voor hier op Haarlem 105. Ja, we zitten midden in Toontje Lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen. Maar ze hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op die toonladder. Voor als je het gemist hebt, ben ik niet de moeilijkste. Zijn ze hier alle drie nog één keer.

als je het wist, kon je je laten horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio. Dat is inderdaad ook massaal gedaan. Dus ik zou zeggen, zullen we de antwoorden maar gewoon bekendmaken? Here we go. Dit was

En de laatste, dat was deze. Een banger van een houseplaat die we misschien vanavond in het tweede uur ook wel nog een keertje gaan horen. Robin S. met Show Me Love. Je hoort hem hier op Haarlem 105. En ik feliciteer Gerda met het prachtige roem hier bij 105. Yeah.

0: tempo mag er wel een beetje in zitten. Je hoort de zonnebank hier op Haarlem 105. Ja, je bent het wel gewend van de show. Het laatste half uur, dat is altijd een 105 weekend mix die live door mij in de studio aan elkaar wordt gedraaid. Als je ooit wel eens hebt gekeken naar de livestream van Haarlem 105, dan zie je mij helemaal losgaan. Maar voor deze week heb ik zoiets sicks geregeld. Sinds dat hij 15 jaar is, zit hij al in de Nederlandse dancecultuur. Hij begon in de lokale club Azotot en vanuit daar kreeg hij de aandacht die hij verdient. Waarna hij onder andere in Tivoli, Vredenburg, Melkweg en Rai Amsterdam heeft gedraaid. Dames en heren, laat je horen voor Robin Knap.
1: Yo, let's go.
0: Ja, goedenavond Robin. Je zit er eindelijk.
1: Ja, wat tof man om hier te zijn. Echt zulke leuke plek om straks even lekker te knallen met z'n allen.
0: Ja, ik heb een hele set voor je neergezet, dus dat wordt wel wat. Maar eerst gaan we natuurlijk even bekend worden met wie jij bent en waar je vandaan komt. Vanaf 15 jaar zit je dus al in de cultuur. Hoe is dit begonnen?
1: Ja, ik had een goedkope laptopje gekregen van mijn moeder. En uiteindelijk komen daar wat geluidjes uit en dan word je een beetje creatief. Dan ga je programmaatjes downloaden online. Natuurlijk niet allemaal legaal gekocht.
0: Zo zijn we allemaal begonnen toch?
1: Ja, precies. En op een gegeven moment ga je dat uploaden. En dan op een gegeven moment krijg je berichtjes dat er misschien belasting betaald moet worden. En niet alles qua rechten geregeld is. Dus toen had mijn moeder door van, volgens mij zit er wel wat potentie in als de belasting betaald moet worden. Dus misschien moeten we maar op DJ-les zetten. Dus dat heb ik gedaan. In Utrecht woonde ik. En op een gegeven moment kreeg ik dus ook de kans om bij Azotot te draaien, lokale club. Uiteindelijk eerst begonnen met een jongerenfeestje. Maar op een gegeven moment met een paar blikjes energies mocht ik ook wat later. Begin

0: Dus in het begin, toen ik nog met mijn computertje aan het draaien was, dacht ik van, nou weet je, het is wel tof als we gewoon 4 nummers op elkaar leggen en dat dan op internet zetten. En het toffe was dan, je hebt daar websites voor dat je dan ziet wie dan draait. En op een gegeven moment zag je gewoon net een Martin Garrix of een Swedish House Mafia dat draaide op de grootste festivals. En de eerste keer weet ik nog wel dat ik had het s'avonds geüpload. En 's ochtends toen ik wakker werd, en werd natuurlijk in Amerika gedraaid, zag ik ineens van, klopt dit nou? Is dat nou mijn mashup die gedraaid is op die fucking grote, sorry, op die grote festival?
1: Ja, je mag alles zeggen. Je mag echt alles zeggen.
0: Dus dan, ja, met volle enthousiasme naar de woonkamer. Mama, kijk eens, weet je wel. En zo gaat dat, wordt steeds groter. En Martin Garrix heeft een aantal mashups die ik gemaakt heb van zijn muziek dan gedraaid op verschillende plekken. Dus heel tof.
1: Hoe oud was je toen je zag dat echt je eerste mashup door zo'n grote DJ gedraaid werd?
0: Ik denk dat ik toen een jaar of 15, 16 was. Dus vrij rap al. Want mashups maken was eigenlijk een beetje wat ik deed voordat ik DJ-apparatuur kon betalen. Mm-hmm. Dus dat kon ik mooi op de computer. En daarna ben ik eigenlijk een beetje de stap gaan maken van, laat ik dat eens live proberen, die mashups maken.
1: Ja, het is echt sick dat je gewoon dan, ik kan me niet voorstellen dat je een mashup maakt en dat je dan wakker wordt en dat je dan ziet dat zo'n grote DJ dat in Amerika ergens draait en dat je dan 15 bent ook.
0: Ja, absurd.
1: Ja, dat is echt absurd. Maar dan komen we in, ja, misschien wel een beetje een soort zwarte bladzijde in jouw DJ-carrière. 2018, dat was een jaar dat voor jou best wel lastig was, denk ik. Wat gebeurde er in dat jaar?
0: Ja, zeker. Het ging eigenlijk best wel goed qua boekingen. Ik deed zo'n 100 optredens in het jaar door Europa. Dus ik zat eigenlijk wel lekker in mijn ritme. Hoefde niet bij de lokale supermarkt bij te verdienen daardoor. Mm-hmm. Dus dat was relaxed. Alleen op een gegeven moment kreeg ik ineens een blackout en viel ik neer. En dat bleek dus epilepsie te zijn. En dan ga je dus een beetje nadenken van, oké, misschien is die levensstijl die ik nu aan het doen ben, met alle draaien en tussendoor nog naar school gaan, korte uurtjes, misschien niet de beste lifestyle met te combineren met epilepsie. Dus toen heb ik eigenlijk gezegd van, misschien moet ik het wat rustig aan gaan doen. Mm-hmm. En toen kwam ook nog eens die pandemie, die eigenlijk alles stilzette. En toen dacht ik van, ja, hoeveel moeite moeten we nog gaan doen om dit te blijven pushen voor iets wat eigenlijk niet zo gezond is. Dus 9 tot 5 baan genomen. Moet toch weer geld verdienen. Ja, ja. En ik wou ook uit huis en een appartementje voor mezelf. En daar heb ik een paar jaar heb ik dat gedaan. Nog steeds doe ik dat ernaast. Alleen merkte ik wel van, dit gaat me ook niet heel gelukkig maken. En dan zit toch de passie in het lichaam. En dat moet ergens uit. Dus terug naar muziek. En misschien niet meer zoveel optredens doen. Maar wel gewoon je eigen passie. En het maakt eigenlijk niet uit hoeveel mensen ernaar luisteren. Als je gewoon zelf heel veel plezier hebt in hetgene wat je doet.
1: Ja.
0: Ik denk dat het alleen maar beter straalt dan jezelf helemaal uitputten voor een ander.
1: Ja, als je nou echt een moment in je hoofd hebt dat je denkt van, je zat bij die 9 tot 5 baan en je dacht van, dit is echt niet wat ik wil.
0: Ik heb het eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Alleen, op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld in een meeting zit, hè, en je hebt ineens een idee in je hoofd van, ik wil deze mashup of deze track maken. Ja, dan duren die meetings heel lang.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk je van, weet je, ik klap dat ding zo snel mogelijk dicht en dan ga ik terug naar mijn studio thuis en de hele nacht doorwerken en dan op een gegeven moment denk je van, shit, weet je, 6 uur 's ochtends, moet ik morgen ook weer werken? Dus ja, zo gaat dat. Maar weet je, als je doet wat je leuk vindt, dan vind ik dat niet erg is.
1: Ja, en dat gaat nu weer hartstikke goed.
0: Zeker, ja. Dus ik ben nu een halfjaartje weer bezig. Net een remix online gegooid van Pump Pump the Jam. Die stond op de Indie Gents chart op dit moment. Vandaag op 52, maar zelfs op...
1: Die ging heel goed, zag
0: die
1: ik.
0: Die ging best wel lekker, ja. Dus mooi om weer zo terug te komen en dan meteen die chart te pakken. Gaan we straks ook lekker draaien. En ja, dus ik ben alleen maar benieuwd van wat er nog meer gaat gebeuren nu. En het lekker oppakken waar we gebleven zijn een paar jaar geleden.
1: Ja, het leuke vind ik dus is, ik zat ook een beetje op jouw Instagram te scrollen. En ik volg jou nu natuurlijk ook op Instagram. Dat is ook niet zo heel gek.
0: Top,
1: hè? En toen zag ik dus ook dat jij dus ook allemaal dingen op Hype Edit hebt staan. Nou, daar hou ik ook mijn tracks vandaan. Dus volgens mij kan ik me wel herinneren dat ik wel een keer een track van jou heb gedraaid. Ja, die weekendmix.
0: Dat zou heel tof zijn. Ja, Hype Edit, voor de mensen die het kennen, is een online platform voor DJ's waar ze lekker al hun illegale shit kunnen uploaden. Ja. En dat anderen het ook kunnen vinden zonder dat ze ervoor hoeven te betalen. En daar heb je dus, hoe meer het gedownload wordt, hoe hoger je dus in die charts komt. En ideale als jij zelf muziek gaat maken, je wilt een beetje laten horen. Upload gewoon alles op SoundCloud, stuur het naar Hypedit.
1: Ja.
0: En dan je ziet vanzelf wat er, soms sta je echt verbaasd dat je denkt van, nou, ik vond het niet echt een hele toffe track, maar ineens gaat hij toch wel populair worden. Dus maak jezelf niet te zenuwachtig, maak gewoon lekker muziek, upload het naar Hypedit en SoundCloud.
1: Ja.
0: Zeker doen.
1: Ja, en als we dan toch over die edits hebben. Je hebt ook je eigen podcast. Die heet ook The Edit.
0: Ja, die heet ook The Edit.
1: Wat voor een podcast kunnen we daarbij voorstellen?
0: Nou, eigenlijk wat we straks gaan horen, een uur lang. Dat doe ik, moet ik eerlijk zeggen, dat deed ik elke week. Ik ben sinds kort gestopt met de podcast. Omdat het best wel veel tijd, jij weet als radio DJ ook wel, track selecteren, de juiste overgangen. En dan ben je toch een beetje perfectionistisch. En dan, voordat je het weet, zit je... Ja.

0: zes uur lang aan een uur te werken. En omdat ik toch wat meer wou focussen op productie, heb ik de edit nu op een wat lager pitje. Maar dit soort opportunities om bijvoorbeeld hier te draaien, dat neem ik dan mee. Dat komt ook op internet. Dus gewoon een uur lang knallen. En de laatste, eigenlijk het doel van de edit en elke keer als ik draai, is gewoon de hele wereld even laten introduceren wat er underground of achter de schermen, waar alle grote DJ's allemaal draaien.
1: Is het dan echt een podcast waar je alleen zeg maar je sets opzet? Of doe je er ook nog een beetje praten tussendoor?
0: Ja, ik zeg hallo en tot ziens.
1: Dat is het.
0: Dat is het, ja.
1: Waar kunnen mensen deze podcast luisteren?
0: Het staat allemaal op SoundCloud. Het staat ook op Apple Podcast. Dus dat zijn de grootste kanalen. Helaas doet Spotify geen audio- of muziekpodcasten meer. Maar als je naar mijn website gaat, robindap.com, dan zie je alle linkjes. Dus...
1: Ja, Spotify is sowieso een lul.
0: Daar gaan we wel, Jacties.
1: Wat kunnen we zo meteen verwachten van jouw set? Je gaat zo meteen een uurtje draaien.
0: Ja.
1: Wat kunnen we verwachten?
0: Veel indie dance, tech house. We gaan een paar nummers draaien. Ik ga proberen zoveel mogelijk eigen edits en remixen te draaien. Ik hoop dat ik er zo 10 tussen kan pushen. Dus veel eigen werk, echt mijn eigen sound. Dus hopelijk ga je dit heel erg tof vinden.
1: Ik ga er wel vanuit. Helemaal goed, we horen jou zo meteen in de DJ-booth. Daar mag je zo meteen heen gaan. En dan na het nieuws gaan we lekker knallen. Je hoort hem zo meteen, Robin Knapp, hier live op Haarlem 105.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Een uur lang weekendmix, gemixt door Robin Knapp hier live in de studio.
4: De mix van de zaterdag.

ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik ben zeker bang. Zeker. Ik ben bang voor de bom en ik ben bang voor het geweld dat ze overal

0: Nog even een Hollandse knaller er tussendoor. De 105 Weekend Mix, een uur lang live in de studio door Robin Knapp Music. Worden hier op Haarlem 105. Ja, Robin, je bent weer aangeschoven achter de microfoon. Hoe was het?
1: Ja, heel, heel tof om te doen. Ik ben ondertussen denk ik 20 graden opgewarmd hier in de studio. Lekker te zweten.
0: Ik heb het ondertussen ook warm.
1: Maar het is top. Ik hoop dat iedereen net zo hard heeft mee kunnen feesten zoals wij dat hier deden in de studio.
0: Ja, zeker. Stel, mensen willen jou nu boeken. Waar ben je dan te vinden?
1: Nou, je zei net al, Robin Knapp Music, Instagram, robinknapp.com. Dus doe zeker even een mailtje en dan kunnen we dit feestje gewoon naar jouw huis brengen. Of waar je ook een feestje gaat organiseren. Komt zeker goed.
0: Helemaal goed. Dankjewel Robin dat je er vanavond was. Wil je het naar terugluisteren? Dan kan dat altijd via de Soundcloud van Haarlem 105. Of volgens mij hoor ik jou ook zeggen dat die ook bij jou op de Soundcloud komt. Dus dan kan je daar verzoeken. Is dat ook gewoon altijd hetzelfde als je socials?
1: Robin Knapp en dan kom je gewoon overal. En anders, als je hulp nodig hebt, stuur me gewoon een appje op Insta. En dan,
0: komt het wel goed. Dus op de Soundcloud van Haarlem 105 of op de Soundcloud van Robin Knapp. Ik bedank je heel erg voor het luisteren. Dit was Avonddienst. Tot volgende week.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Johan van Kolen, fijn dat je bent. Zaterdagavond tussen 10 en 12 zit ik hier op 105. Goed dat je er bent. En van Tony Scott, 54 is hij slechts geworden. Ga ik aan de andere doden van de afgelopen week. Dat wordt William Orbit. Die was 69 en die heeft heel veel dingen gedaan. Geproduceerd onder andere voor Madonna, dat geweldige album Ray of Light. Maar ook gewoon zelf dingen gedaan. Deze, Into the Paradise.

Dat was de Soul City Connection met Brother in Love. In een hele ingewikkelde remix. De Jamie 3.26 en Danu P. South Street Soul Dub Remix. Even ademhalen daarvoor. Wel een geinige track dat wel. Of het nou een hele lange titel nodig heeft, dat weet ik niet. En eventjes naar een classic van de Ohio Players hier op 125. Love Roller Coaster.

Love Rollercoaster, Ohio Players. Ooit eens een keer gedaan door de Red Hot Chili Peppers. Die deden nog wel leuke covers toen de tijd. Zoals bijvoorbeeld ook deze, Hollywood. Het is dan Hollywood Africa van The Meters. Van het album Freaky Styly, The Peppers, toen ze nog leuk waren.

Ik heb een enorme berg met De La Soul remixes. Dus iedere week laat ik je er eentje horen. Dit was All Good in de Sana remix. De dame die hoorde was Chaka Khan. De La Soul, ik vind ze tegenwoordig iets minder spannend. Maar toch, altijd als er iets nieuws van ze komt, ga ik checken. En staat er altijd wel weer iets leuks op. Ga verder met deze track van Biz Markie. Weile Biz Markie, moet ik zeggen. Make the music with your mouth, Biz.

Olivier St. Louis, Running Wild, hier op 105. Ik zou willen dat hij gewoon cd's heeft waar ik die dan kon kopen. Het was allerlei losse tracks, want daar ben ik eigenlijk te oud voor om het allemaal te moeten downloaden. Ontzettend goed vind ik hem. Nu van het allerbeste hip-hop album ooit gemaakt, The Law in Theories, is dit The Tribe Called Quest met Buggin' Out.

lekker alle gaatjes van allerlei coole samples en dingen van Double D en Steinsky. It's Up To You, een laatste track van het eerste uur. En dit zijn de Erotic Cakes. Natuurlijk Hammond Orgeltjes Galore. En deze track van Stoned Soul Picnic. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: I walk down the street, people look at me and say,
1: who the hell are you?
0: I'm just an average Joe.
2: Dr. Yorgo, the EQ on this will make Zarface's brain bleed. He'll become so enraged he'll self-destruct. Don't be so foolish, you oaf. I knew Suckface would be stupid enough to surface again.
3: Sir, it's Zar, and they love him because he's a hero.
2: Well, every hero needs a villain.
4: Normaal zou ik dat eraf kniepen, maar ik denk klaar dat je even horen. Zarface was dit. Het is een alter ego van Inspector Deck, een van de mannen van de Wu-Tang Clan. En die heeft een helemaal een complete comic en een cartoonserie ontwikkeld. Het bestaat eigenlijk dus niet rondom Zarface met allemaal villains en dingen en fragmentjes die er dan eruit geknipt lijken te zijn. Maar het is allemaal nep. Het is allemaal gewoon door hem in elkaar geplakt. Zeer cool. Hij kreeg hier hulp van zijn mede Wu-Tang lid Method Man in deze Nightcrawler. Zarface, ga hem opzoeken. Dat spel je C-Z-A-R-Face. Erg coole tracks. Goed, dat was 2 uur. Honkel Calling gaat nog steeds verder. Tot 12 uur ben ik er met soul, funk, oldschool, hip-hop, reggae, disco, jazz. Maakt allemaal niet uit wat ik allemaal heb, maar die was cool. Hip-hop, veel hip-hop heb ik nog. Een eerste uur gedaan. Er komt in 2 uur ook nog wat aan bod. Zeker nu naar mijn Franse helden Dabble. Ach, ik zou hem zo graag een keer live willen zien, maar dat gaat nooit gebeuren, want die komt echt nooit bij mij in Hongkong. Deze week is Dr. Funk samen met Rush Davis.

Het is bombastisch en grotesk, maar het is zo ontzettend cool. Justice, de groep uit Frankrijk. En dan maar het nieuwe Daft Punk. Dit was Phantom Part 2 hier, 105. Ik heb er van de week de film Apex zitten kijken met Charlize Theron en Taker Egerton. Een aardige film, maar wat wel, dat is weer een coole track die ik vergeten was. Chemical Brothers samen met Q-Tip, de track Go.

0: peur de fil van een l'imperatrice. Ik draai veel l'imperatrice. Ik heb ze vorig jaar ontdekt. Ik vind ze erg leuk. Ik heb een lading liggen hier gewoon op een stapeltje. En iedere keer als ik de show heb, doe ik er eentje. Nou goed, dan heb ik nu iets heel erg cools. Dat is de Digable Planets. Die ken je wel van Reaching. Dat is een ontzettend leuke album. En dat is iets, ze hebben laat iets gedaan. Dat is de Cadillac Chronicles. Daar zitten ze in een open Cadillac rij door de straat. En doen gewoon hun muziek. Een paar tracks hebben ze gedaan. Zeer cool. Het is een kwartiertje. Heel erg gaaf. Ik ga hem gewoon aanzetten. Digable Planets. Die Cadillac Chronicles. Hier op 105.
1: You already know what time it is, man. It's Cadillac Chronicles. Today we have the legendary Digable Planets in the whip. Yeah, let's get into this classic music. And then we're going to chop it up.
2: What are we doing? What are we doing?
1: We're going to do I'm Cool Like Dad. You feel me?
3: Let's do it.
2: Riding round in the whip, A-Town funk, yeah. About to cross Lucky Street, you already know what we doing.
1: This goes out to all our AT aliens, you know what I'm saying?
4: Come on, yeah,
2: for sure. For sure. Drop a little beat right here, huh?
4: Hey.

0: They wrap in black.
1: Diggle Planet Cadillac Chronicles gaat opzoeken. Het is ontzettend cool. Dit is wat je net hoorde, een kwartiertje ongeveer. Ze zitten dus in een open auto, rijden door volgens mij de straten van Atlanta en nemen dit dus op. En een, nou, het klinkt super gaaf. Diggle Planet. Ik dacht dat ze gewoon nooit meer iets zouden gaan doen, maar dit is erg gaaf. Dat was dat. Nou goed, een kwartier uit de show. Dat betekent wel dat ik moet gaan schipperen met andere tracks. Maar goed, dan gaan we zien hoe dat schip strandt. Ik ga nog eventjes iets doen met de Sugar Hill Gang. Dat vind ik ook wel even leuk. William Orbit had ik nog één track voor staan. Even kijken of ik daar nog aan toe kom. Die heeft zijn momentje natuurlijk al gehad in het eerste uur. Nou goed, we gaan het zien. Eerst even die Sugar Hill Gang aanzetten. Deze vette track, The Downbeat. Ontzettend mooie

Rough Enough van een van de solo-albums van Terminator X. Volgens mij van The Valley of the Jeep Beats. Dat zou ik eventjes... Dat heb ik niet goed genoteerd. Dat is een beetje dom. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan ga ik gauw verder met deze track van Jules Brennan. Dat is altijd hele rare muziek. Deze track ook weer Sleep Like Flint gaat alle kanten.

Dit waren de Allergies. Up, down, left, right. Je hoorde een rapper, die was Andy Cooper. Dat is, waar zit hij ook alweer in? Ugly Duckling volgens mij. En die had Miranda Smith. Dat was de dame die kon zingen heel goed. Nou goed, dat was dus al het einde van de show alweer. Ik ga toch die track van William Orbit doen. Dat is 7 minuten. Dat past dan helemaal precies. Dankjewel voor het luisteren. Fijne nacht. En goed, tot volgende week. Je kan alles terugvinden op halem105.nl. Gemist. Daar kan je de uitzending zien. En anders bij mij op mijn Mixcloud Marshalls. Schol.

0: is over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 12 uur. Dit is 105. Het is middernacht.
3: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: 105 talent.
5: Ja, goeienacht, Mannix hier. En gewoon met onderbreking hoor. Zometeen hoor je...

John Newman, Love Me Again, hier op Haarlem 105. Daarvoor hoorde je Alessia Cara, I'm in Trouble, featuring Norah Jones. Zo. Ja, vorige week hoorde je me nog klagen over hoe mijn huis eruit zag. Ik had alleen maar, er werd geklust in mijn huis, de badkamer werd verbouwd. Ik liep met voetsporen achter me aan, het hele huis is dan vies, je kent het wel. Maar ik ben weer helemaal relaxed, want hij is af. Hij is af, mijn badkamertje is helemaal af. En we hebben toch vandaag voor het eerst weer kunnen douchen. Dus ja, dan ben je weer helemaal in je nopjes. Dus ik zit hier helemaal fris, ik zit hier helemaal weer lekker. Het is wel midden in de nacht, maar dat maakt niet uit. Hey, je kan ook een nummertje aanvragen. haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38. Daar kan je wat aanvragen. Bob heeft dat al gedaan. Niet Bob de Bouwer, maar die heeft dat wel gedaan. Wil je iets horen van Earth and Fire? Nou, die hebben we, Bob. Deze is voor jou.

Somber, My Body Isn't Ready. Daarvoor hoorde je Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. Hey, je kan dus nummertje aanvragen op hlm105.nl/studio of op 06-105-105-38. Dat heeft Rick ook gedaan. Ik heb voor Rick nog een heel klein cadeautje. Deze voor jou ook even, Rick. Zo, even een kleine mail op de achtergrond. Onze Rick weet wel waar het over gaat. Hij wilde heel graag horen Kingdom of Fear. Nou, dat gaan we regelen voor je, Rick. Veel plezier. Cameron Whitcomb.

Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb. Van Rick was die hartstikke leuk dat je aangevraagd hebt, Rick. Blijf lekker luisteren ook. Hey, zometeen nog wat info over Haarlem Live. Dat is nu gaande, morgen ook nog. En er staat nog meer op de rol. Ik wou nog iets vertellen. Ik weet even niet meer wat. Nou, we gaan gewoon door.

Kiki Gian, 24 Hour in a Disco. Ja, en natuurlijk weet ik weer wat ik wilde zeggen. Het is zometeen weer tijd voor Rock'n'Roll Reloaded. Drie nummers uit de 80s, 90s en de Zero's. Drie rocknummers. Ja, die heb ik weer voor je klaarstaan. Die doen we na The Cure, Lullaby. Veel plezier.

Pure Lullaby. Zo, het is tijd voor Rock'n'Roll Reloaded. Ik heb voor je drie nummers klaarstaan. Uit de 80's, uit de 90's en uit de Zero's. Hey, dit eerste nummer, daar beginnen we meteen bij. Heel vroeg in de 80's uitgebracht. Februari 1980. Werd geschreven door Steve Perry en Neil Sean van Journey. Ze schreven het gewoon in de tourbus. Want ja, wat moet je anders in die tourbus? Lekker nummers schrijven. En het nummer kreeg extra bekendheid door dat het gebruikt werd in de film The Caddyshack. En het gaat om dit nummer.

Anyway You Want It van Journey. En dan gaan we gauw door met eentje uit de 90s. En natuurlijk hoort misschien al Bon Jovi, echt een typische 90s artiest. Kwamen met dit nummer, titelsong van het 5e studioalbum. En het nummer heeft de eerste plaats van het Billboard album Rock Tracks in Amerika bereikt. We hebben het over Bon Jovi, Keep the Faith.

Bon Jovi, Keep the Faith. En dan gaan we gauw door naar de Zeros. Dat was eentje uit de 90's. We gaan doen naar de Zeros. Natuurlijk moet je het dan hebben over de Foo Fighters. Dit een van de bekendste nummers wat je nu gaat horen. Geschreven door Dave Grohl. Toen zijn relatie net stuk was gelopen. Zijn huwelijk met Jennifer Youngblood. Het is niet per se een liefdesnummer. Maar hij schreef het wel in die tijd. Everlong.

Linger Cranberries. Sebastian wilde die horen en die konden we wel draaien, geen enkel probleem. Hey, nog maar een week en dan is het weer Formule 1 tijd in Zandvoort. En wie weet ga je daar naartoe? Dat is over een week. Dat wordt nog een hoop chaos hier in de buurt van Haarlem. Hoe dan ook, we zitten nu nog even lekker hier een week daarvoor. Alvast te genieten van wat er aan gaat komen. Hey, je kan een aantal nummers aanvragen. Dat is dus net gebeurd door Sebastian. Bas heeft dat ook gedaan. En Stephanie heeft dat ook gedaan. Zometeen nog David Bowie. Bas wilde heel graag de Proclaimers horen met I'm Gonna Be. Nou, dat kunnen we helemaal regelen. Geniet ervan. Bas, deze is voor jou.

I'm gonna be 500 miles van de Proclaimers. Hey, ik kreeg heel even gauw nog, ik zag hem nog net langskomen. Johan wilde heel graag nog een nummertje horen van Novastar. Nou, dat kunnen we nog net eventjes doen. Ja, past allemaal nog net voor het nieuws. Novastar van, Today Yesterday van Novastar. Nou, dat kunnen we helemaal regelen. Moet ik heel even wat uitdoen. Maar het is helemaal gelukt. Johan, Madeleine, deze voor jullie. Geniet ervan en alvast een fijne zondag.

0: Zo, Today, Yesterday van Novastar. Aangevraagd door Johan voor Madeleine. En dat is natuurlijk helemaal geen enkel probleem. Dat kunnen wij doen. Het uur zit er alweer op. Het is weer hard gegaan. We hebben lekker wat rock and roll gedraaid. En het is aardig lekker gegaan, jongens. Ik zat er lekker in. Dat zeg ik, ja, met een nieuwe badkamer en je bent weer helemaal gedoucht. Dan is het allemaal heerlijk. Is het allemaal lekker. Is het allemaal fijn. En het enige wat we dan nog hoeven te doen, is naar het nieuws. Jongens, een hele fijne zondag nog. Tabé.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand.

0: duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.